0: Je kan beter geprikt worden door mij, laat ik het maar doen, in plaats van een wesp. Ja, toch? Nou, dat zijn dus woorden van Juan Luis Guerra y su 440. Het tweede uur loopt al. We gaan lekker door tot 9 uur.
1: It's the weekend. And this is
2: David Arisa.

0: De ritme reggaeton die gaat in principe best wel lang mee. Ja, het ritme is er al vanaf jaren 90. En behoort dus nog steeds inderdaad van de favoriete ritme. Inderdaad in de weekenden, in de discotheken en zeker ook op een happy hour. Wat denk je van een verjaardagfeest? Altijd een reggaeton dus aan te pas. Muziek van Gloria Trevi, Dime el Revés. Gloria Los Angeles Trevino Ruiz, dat is eigenlijk haar originele naam. Zij is 57 jaar en we kennen haar vanaf 1985. Haar artiestennaam is kortom Gloria Trevi. Ze heeft in principe klassiek piano gestudeerd, maar belandde nog uiteindelijk in de Latin pop, Latin rock music. Gloria Trevi is een artiest uit Mexico. Over het algemeen maakt ze heel veel covers van grote groepen of bekende artiesten. En zo heeft ze ook een hit gemaakt van The Rolling Stones, maar dan in het Spaans. Nou, die laat ik je wel de andere keer horen. Dus ze maakt niet veel sowieso eigen composities. Maar in ieder geval, Dime al Revés is toevallig wel een van haarzelf. Dus, ze kan het wel, maar doet het dus niet. Nou, en zo heeft toch alle artiesten toch wel hun specialiteit. Ja, toch?
1: Ambiente met David Arisa.
0: Ja, zeker, en dat ben ik. Ik wens je een gezellige zondagavond en Masha Danki om inderdaad week in week uit Ambiente te volgen. En dat doet altijd dus zondagavond 7 en 9 uur. Dan nu muziek uit de jaren 80. Ja hoor, Simply Red was hier op Curaçao. In Curaçao North Sea Jazz. Sterker nog, in de allereerste North Sea Jazz.

Simply Red. Jazeker. In de allereerste Curaçao Noisy Jazz. De mensen die destijds zijn geweest, weten het nog heel goed. En kijk eens aan, hè, hoe groot de Curaçao Noisy Jazz inmiddels is geworden. Hits gaan, maar hits komen weer terug. Zeker op een of andere manier. Luister even hiernaar.

Can You Stop the Rain from Falling? Muziek uit de jaren 80 van meester Bebo Bryson. En ik zei het al, hits gaan, maar hits komen op andere manier weer terug. En hoe? Wij gaan naar Puerto Rico. Hier is Tito Nieves. Can You Stop the Rain?

0: Nou, geloof me maar hoor, in de lekkere happy hour in de namiddaguren of op een zaterdagavond op een heerlijk feestje, dans dit lekker. Muziek van Tito Nieves uit Puerto Rico, Can You Stop the Rain? Ik zei het al, een hit van meester Bebo Bryson.
1: Op een bon ambiente, you.
0: Een salsa moet je dansen met heel veel mensen op de dansvloer. Dan is het pas gezellig, hè? Zo is het. Je luistert naar Ambiente. Zometeen muziek van meester Elton John. Maar eerst even Michael Jordan. And this is how we do it. This is how

0: We kennen Elton John met heel veel ballads. Maar af en toe kan hij ook lekkere muziek maken, heerlijk op tempo. Nou, en dit was er uiteraard ook eentje van. Uit 1983, I'm Still Standing. En ik heb het gevraagd hoor, hier en daar, aan iedereen, aan allemaal. Want ik kan natuurlijk niet alles weten. Maar in ieder geval voor heel veel mensen is Elton John nooit hier op Curaçao geweest. Ook niet in de jaren 70. Hé, hey, dat is jammer. En in de Curaçao Nostalgie Jazz is het ook nooit gelukt om hem dus hier naartoe te halen. Maar let wel op, die man is ook inmiddels 78 jaar. Dus rustig aan zal hij wat doen. Natuurlijk de laatste jaren die hij dus in dat nog mee mag maken. Hij maakte al muziek in 1962. Oeh, toen waren we er nog niet. Volgens de meeste Yui Corso was Daniel zijn allergrootste hit. Ja, dat zou best wel kunnen. Hey, en dan nu even heel iets anders. De meeste mensen hebben het nu de laatste tijden over Capo en over Beele. En wie is nou Beele? Dit is zijn stijl. Sommige ogen zijn niet blind. Sommige oren zijn niet doof. Sette piara.
1: Pilla. Hay ojos que no se hacen los ciegos porque las paredes no solo tienen oído, ¿viste? También tienen bembas.

Zet en Piara. Als ik je betrap, dan weet je precies wat er gebeurt. Tot zover de muziek van Beele. Wat een naam, hè? Nou, Beele samen met Capo, dat zijn de twee sterren van de laatste tijden. Je luistert naar Ambiente. Mijn naam is David Ariza. En ik maak het programma in de studio's van Paradise FM. Maar het programma gaat ook de lucht in Nederland. Via Havenstad Radio in Rotterdam. Op de zondagavond tussen 7 en 9 uur, Nederlandse tijd. Ambiente is puur een muzikaal programma. Hier is Sesto Slash, Eta e Bailador, Dimas Grandi.

0: De gebroeders Gibb. Hier hebben ze miljoenen aan verdiend. Ja toch, eind de jaren 70. De Bee Gees, Night Fever. En daarvoor Sister Sledge, He's the Greatest Dancer.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
0: Hier op Curaçao is het nog steeds rondom de 30 graden. Calor, Roemang. Ga je mee naar San Francisco? Ja, dat is wat frisser. 16 graden ongeveer.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Ja, misschien voel je het al aankomen. Staat op mijn lijst. Hier is Scott McKenzie, San Francisco.

Inmiddels een vriend van iedereen. Iedereen heeft het over. Frena Pariba, Frena Babo, Frena Rondcorso. Frena dus met Starlight, een van zijn laatste. Zondagavond ambiente aan. Zometeen muziek van Ozuna, maar voor jou ook inmiddels heel bekend. Farruko, dit keer hoor je hem samen met Sandra.

in die periode was hij nog niet zo bekend, niet zo groot. Maar de voorspellingen van heel veel mensen zeiden van... nou, dat wordt een hele grote artiest. En de vooruitzichten in die tijd waren inderdaad prima... want het is inderdaad een heel groot artiest geworden. Vanavond hoorde je Ozuna met Una Aventura. Zo te zien zit de tijd bijna op, maar ik heb nog 3 te goed. En Michael Jackson heb ik gepland en die laat ik beslist niet uit. Met andere woorden, we stoppen niet voor 9 uur. Een van zijn behoorlijke hitten uit 1987. Hier is I Just Can't Stop Loving You.

0: In die tijd werd echt heel veel gedraaid in alle discotheken in Aruba, Bonaire en Curaçao. En vanavond eventjes terug ter herinnering, Mel en Kim Respectable.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Oh jee, oh jee, oh jee, de tijd is helaas helemaal op. Laat ik je een hele gezellige zondagavond wensen. Volgende week wissen we alles uit en doen we alles gewoon weer helemaal opnieuw. Het was een plezier. Nog een prettige zondagavond en ik ga eruit met Ilan Chester para siempre. Voor altijd zijn we elkaar. Jij als luisteraars en ik achter de microfoon. Saludo, mijn naam is David Ariza. Bonzimang!

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Drie bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn rond 10 uur 's avonds vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. Het Rode Kruis meldt dat deze mensen geen plek hebben in het aanmeldcentrum en de nacht in Groningen doorbrengen. Maandagochtend worden zij weer teruggebracht. In het congrescentrum is een nachtopvang ingericht voor 175 mensen, beschikbaar tot en met maandag. Een groep van 8 Arabisch-Islamitische staten heeft de acties van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, veroordeeld. Hij bespotte activisten die op een Israëlisch schip werden vastgehouden. De activisten, die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, claimen fysiek mishandeld te zijn. De landen beschouwen Ben-Gvir's gedrag als een schending van de menselijke waardigheid en internationaal recht. Meerdere regeringen, waaronder Nederland, hebben Israël aangesproken op deze behandeling. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van zondag. Exit polls wijzen op een stempercentage van 10 tot 12,5% voor Elam, dat daarmee de derde partij van het land zou worden. De centrumpartijen, die president Nikos Christodoulides steunen, lijken te verliezen. De opkomst was 66,6%. De officiële uitslag wordt maandag bekendgemaakt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanzeplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. You

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Drie bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn rond 10 uur 's avonds vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Het Rode Kruis meldt dat deze mensen geen plek hebben in het aanmeldcentrum en de nacht in Groningen doorbrengen. Maandagochtend worden zij weer teruggebracht. In het congrescentrum is een nachtopvang ingericht voor 175 mensen, beschikbaar tot en met maandag. Een groep van 8 Arabisch-Islamitische staten heeft de acties van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, veroordeeld. Hij bespotte activisten die op een Israëlisch schip werden vastgehouden. De activisten, die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, claimen fysiek mishandeld te zijn. De landen beschouwen Ben-Gvir's gedrag als een schending van de menselijke waardigheid en internationaal recht. Meerdere regeringen, waaronder Nederland, hebben Israël aangesproken op deze behandeling. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van zondag. Exit polls wijzen op een stempercentage van 10 tot 12,5% voor Elam, dat daarmee de derde partij van het land zou worden. De centrumpartijen, die president Nikos Christodoulides steunen, lijken te verliezen. De opkomst was 66,6%. De officiële uitslag wordt maandag bekendgemaakt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur. Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Drie bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn rond 10 uur 's avonds vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Het Rode Kruis meldt dat deze mensen geen plek hebben in het aanmeldcentrum en de nacht in Groningen doorbrengen. Maandagochtend worden zij weer teruggebracht. In het congrescentrum is een nachtopvang ingericht voor 175 mensen, beschikbaar tot en met maandag. Een groep van 8 Arabisch-Islamitische staten heeft de acties van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, veroordeeld. Hij bespotte activisten die op een Israëlisch schip werden vastgehouden. De activisten, die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, claimen fysiek mishandeld te zijn. De landen beschouwen Ben-Gvir's gedrag als een schending van de menselijke waardigheid en internationaal recht. Meerdere regeringen, waaronder Nederland, hebben Israël aangesproken op deze behandeling. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van zondag. Exit polls wijzen op een stempercentage van 10 tot 12,5% voor Elam, dat daarmee de derde partij van het land zou worden. De centrumpartijen, die president Nikos Christodoulides steunen, lijken te verliezen. De opkomst was 66,6%. De officiële uitslag wordt maandag bekendgemaakt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
2: Je

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn rond 10 uur 's avonds vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Het Rode Kruis meldt dat deze mensen geen plek hebben in het aanmeldcentrum en de nacht in Groningen doorbrengen. Maandagochtend worden zij weer teruggebracht. In het congrescentrum is een nachtopvang ingericht voor 175 mensen, beschikbaar tot en met maandag. Een groep van 8 Arabisch-Islamitische staten heeft de acties van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, veroordeeld. Hij bespotte activisten die op een Israëlisch schip werden vastgehouden. De activisten, die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, claimen fysiek mishandeld te zijn. De landen beschouwen Ben-Gvir's gedrag als een schending van de menselijke waardigheid en internationaal recht. Meerdere regeringen, waaronder Nederland, hebben Israël aangesproken op deze behandeling. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van zondag. Exit polls wijzen op een stempercentage van 10 tot 12,5% voor Elam, dat daarmee de derde partij van het land zou worden. De centrumpartijen, die president Nikos Christodoulides steunen, lijken te verliezen. De opkomst was 66,6%. De officiële uitslag wordt maandag bekendgemaakt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. 3 Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Drie bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn rond 10 uur 's avonds vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Het Rode Kruis meldt dat deze mensen geen plek hebben in het aanmeldcentrum en de nacht in Groningen doorbrengen. Maandagochtend worden zij weer teruggebracht. In het congrescentrum is een nachtopvang ingericht voor 175 mensen, beschikbaar tot en met maandag. Een groep van 8 Arabisch-Islamitische staten heeft de acties van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, veroordeeld. Hij bespotte activisten die op een Israëlisch schip werden vastgehouden. De activisten, die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, claimen fysiek mishandeld te zijn. De landen beschouwen Ben-Gvir's gedrag als een schending van de menselijke waardigheid en internationaal recht. Meerdere regeringen, waaronder Nederland, hebben Israël aangesproken op deze behandeling. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van zondag. Exit polls wijzen op een stempercentage van 10 tot 12,5% voor Elam, dat daarmee de derde partij van het land zou worden. De centrumpartijen, die president Nikos Christodoulides steunen, lijken te verliezen. De opkomst was 66,6%. De officiële uitslag wordt maandag bekendgemaakt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur. Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Drie bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn rond 10 uur 's avonds vanuit Ter Apel vertrokken naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Het Rode Kruis meldt dat deze mensen geen plek hebben in het aanmeldcentrum en de nacht in Groningen doorbrengen. Maandagochtend worden zij weer teruggebracht. In het congrescentrum is een nachtopvang ingericht voor 175 mensen, beschikbaar tot en met maandag. Een groep van 8 Arabisch-Islamitische staten heeft de acties van de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, veroordeeld. Hij bespotte activisten die op een Israëlisch schip werden vastgehouden. De activisten, die humanitaire hulp naar Gaza wilden brengen, claimen fysiek mishandeld te zijn. De landen beschouwen Ben-Gvir's gedrag als een schending van de menselijke waardigheid en internationaal recht. Meerdere regeringen, waaronder Nederland, hebben Israël aangesproken op deze behandeling. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van zondag. Exit polls wijzen op een stempercentage van 10 tot 12,5% voor Elam, dat daarmee de derde partij van het land zou worden. De centrumpartijen, die president Nikos Christodoulides steunen, lijken te verliezen. De opkomst was 66,6%. De officiële uitslag wordt maandag bekendgemaakt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel deelt het Rode Kruis ook zondag maaltijden uit aan asielzoekers die wachten op een plek om te overnachten. Verwacht wordt dat er zondagavond opnieuw mensen worden overgebracht naar congrescentrum Hanseplaza in Groningen, waar tijdelijk 175 bedden beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat wordt overgebracht is nog niet duidelijk, maar mogelijk zijn het er meer dan de 105 die afgelopen nacht in Groningen hebben overnacht. Drie Chinese ruimtevaarders zijn zondag met een raket vertrokken naar het Chinese Tiangong ruimtestation. Een van de bemanningsleden, Li Jiaying, is de eerste ruimtevaarder uit Hongkong en blijft een jaar in de ruimte. De missie Shenzhou 23 vertrok vanuit de Gobi-woestijn. De ruimtevaarders zullen experimenten uitvoeren en onderzoeken wat een langdurig verblijf in de ruimte met mensen doet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ja, en dan stopt ineens de playlist ermee vanuit Suriname. Dames en heren, jongens, meisjes, vanuit een goede morgen. Maandagochtend, het is bijna 6:00. En het is...
1: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws.
0: Hi Jasper.
1: De politie van Curaçao start op 1 juni een nieuwe actie tegen illegale vuurwapens. Burgers kunnen anoniem tips geven via tiplijn 108. Bij een succesvolle vondst van een wapen ontvangt de tipgever een beloning tussen 500 en 1600 gulden. De politie heeft al veel wapens van de straat gehaald door eerdere acties. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Charlton Hato heeft op LinkedIn gemeld dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Jongeren kunnen 's nachts in een justitiële setting verblijven, maar overdag naar school of werk. De minister hoopt op reacties uit de consultatie. Dan nog internationaal nieuws. Rusland is vermoedelijk verantwoordelijk voor het verstoren van de vluchtsystemen van een Brits regeringstoestel. Aan boord was defensieminister John Healey, die vanuit Estland naar het Verenigd Koninkrijk vloog. De cockpitcrew moest handmatig navigeren door een gebrek aan GPS-navigatie. Dit soort GPS-verstoringen wordt vaker aan Rusland toegeschreven. De Libanese president Youssef Aoun heeft de terugtrekking van Israël uit Libanon als niet onderhandelbaar bestempeld. Dit gebeurde op Bevrijdingsdag, die het einde van de Israëlische bezetting in 2000 markeert. Aoun zegt de huidige situatie niet te accepteren. Israël voert nog steeds aanvallen uit op Libanon, ondanks een formeel bestand. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er voortgang is in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Toch is Iran nog niet dicht bij een akkoord. Een wijziging in de Amerikaanse positie zou een handtekening kunnen belemmeren. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer bevroren Iraanse tegoeden en de terugtrekking van Amerikaanse troepen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Joris Reer.
0: Ja, een hele goede maandagochtend, Bonsiman vanuit Paramaribo.

0: Paradise en Level 42. Van harte goedemorgen. Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM. Buenos dias, Bonsimang, ook vanuit het Turarica Resort. Vanessa Werkhoven die zit naast mij. Goedemorgen, Vanessa.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Ja, ik ben eventjes mijn koffietje aan het aanvullen met wat honing. Lekker.
0: Een vers getapt vaatje honing gaat daarin, ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Hé, wat een weekend.
1: Wat hebben we veel gedaan, toch?
0: Ik heb echt het idee dat dit weekend acht dagen telde.
1: Nou ja, dat zo voelt het voor mij ook wel, ja. Ja, en dan te bedenken dat ik normaal in het weekend echt het liefst geen moer doe. En we hebben zoveel. Maar het is ook wel leuk, toch? Want we zijn hier nu en we worden continu op sleeptouw genomen. Er staat weer een taxi voor de deur en dan worden we weer ergens heen gereden. En helemaal volgepropt met nieuwe herinneringen en veel informatie.
0: En eten.
1: En... Ja, dat mag ik inderdaad niet vergeten. Oh, wat erg. We zitten nu in het eco-resort. Tenminste, niet op dit moment, maar daar slapen we. En we zenden nog steeds uit vanuit Turarica.
0: Vanuit het grote resort.
1: Ja, en dat die wandeling hierheen is misschien eigenlijk wel goed, dacht ik net.
0: Ja, dit is niet
1: toch?
0: Misschien
1: een klein beetje, wat het een en ander eraf lopen.
0: Ja, ja. Gisteren een heerlijke lunch bij Frederiksdorp.
1: Ja.
0: Een soto soep om mee te beginnen.
1: Ach.
0: Daarna een enorm bord vol met bami en kip.
1: Ja.
0: En Javaanse kip.
1: Ja.
0: Ja, er wordt goed voor ons gezorgd.
1: Ja, er wordt echt goed voor ons gezorgd. En dat Frederiksdorp was fantastisch. Ik ben echt verliefd geworden op dat Frederiksdorp.
0: Ja,
1: echt heel mooi.
0: Je hebt meteen een familievakantie geboekt.
1: Nou ja,
0: geboekt.
1: Dat, in ieder geval in mijn hart heb ik hem eventjes gesloten. Want daar zou ik heel graag terugkomen. Wat een mooie plek, toch?
0: Ja,
1: met een bootje erheen.
0: Dat heb ik echt wel met meer plaatsen waar wij langs rijden zijn geweest.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Het land heeft echt nu al mijn hart veroverd.
1: Ja, ja.
0: Het is zo fantastisch mooi. Het is groen. De mensen zijn lief.
1: Ja.
0: Het eten is fantastisch. Het is krankzinnig.
1: Ja, zeker. Nee, ik heb ook echt alleen maar positiefs. En wat jij zegt, we worden ontzettend goed verzorgd door de mensen van Turarica. En het is een heerlijke workation.
0: Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Gisteren was hier een poolparty. Daar is ook nog een keertje gewerkt vanuit onze groep. Hè. Onze collega Iski, die werkt voor de radio, hè, voor 915. Maar in zijn vrije tijd is hij DJ. Wist je dat?
1: Nou, ik denk eerder dat het andersom is. Hij is Iski en in zijn vrije tijd. Nee, niet in zijn vrije tijd. Maar daarnaast helpt hij ons nog met het een en ander.
0: Geintje,
1: ja, nee,
0: geintje.
1: Maar leuk. Ja,
0: hij heeft die plaatjes gedraaid voor een enthousiaste menigte.
1: Ja, ja, ja, was echt. Dat was ook heel gaaf. Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, het is een en al gezelligheid en mooie ervaringen hier in Suriname.
0: Ja, absoluut. Nou goed, we gaan er uitgebreid nog over hebben deze ochtend. We krijgen ook nog bezoek. De zoon van de eigenaar van Frederiksdorp, die komt later deze ochtend langs. We krijgen iemand van de Chata. Dat is de Chata, maar dan voor Suriname.
1: Ja, dus ik was net heel verbaasd dat ze dat dan hier met een S schrijven. Maar goed, Vanessa moet nog even wakker worden.
0: Dus maandagochtend voor Vanessa Werkhoven. De Chata, ja. Dus dat hebben we. En natuurlijk, we gaan ook nog even kijken naar het lokale Curaçaose nieuws. Er gebeurt daar ook een hoop. Een relletje dit weekend rondom Johan Derksen, die het t-shirt heeft gepresenteerd. De FFK heeft erop gereageerd van, jongens, dat waren wij niet. Dat was niet in opdracht van ons. Spannend. Juicy. Tea die wordt gespeeld. Afijn, tot 9 uur deze ochtend live vanuit de Paramaribo. De ochtendshow met Elvis Presley en Junkie X.

0: Het is Mr. Jason Mraz op Paradise FM, de maandagochtend. Hij staat voor je klaar, een nieuwe werkweek. Gaan er wat leuks van maken, wou ik zeggen. Dat gaan wij in ieder geval wel doen. Hè. Vanessa, wij zitten nog in Suriname met de mobiele studio. We gaan nog allerlei leuke dingen doen komende week. We gaan onder andere kitesurfen als het weer een beetje mee zit.
1: Ja, en tot nu toe zit het weer wel echt mee, hè?
0: Ja, het is, voor een regenseizoen regent het verdacht weinig.
1: Ja, vind ik ook, ja.
0: Alleen de dag van aankomst hebben we flink wat regen gehad. Nou ja, gisteren een klein beetje, een drupje hier en daar. Maar als je zelf het zwembad inspringt, dan ben je toch al nat. Hè? Dus de regen maakt dan ook niet zo gek veel meer uit.
1: Het zijn tot nu toe echt buitjes, hè? Dus zoals we het op Curaçao gewend zijn. Op het moment dat het begint te regenen, dan kun je even schuilen en dan trekt het weer open. Dat was toen we aankwamen niet. Toen was het echt fulltime, dus ik dacht echt van nee. Als we dit de hele tijd krijgen, wat gaan we dan? Weet je, als je iedere dag op pad wil, is dat wel. Ben je heel echt verzopen kat.
0: Ja,
1: maar dat gaat tot nu toe goed. Ja, kitesurfen, leuk. En verder?
0: Wat gaan we nog meer doen? We gaan naar Powaka. Het schijnt een dorp te zijn waar nog wat inheemse mensen wonen.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja, oké, dat is ook leuk. En dan gaan we ook nog eventjes naar, wat is het, Paradise?
0: Ja, Paradise Island.
1: Island, ja, dus het is een jungle.
0: Ja, wat we ons erbij moeten gaan inbeelden, dat hoop ik later nog te horen.
1: Ja.
0: Ja, of we laten ons verrassen.

0: Het enige wat we tot op heden nog niet weten, en ik heb er al 20.000 keer naar gevraagd, is waar. Want we zijn twee dagen in de jungle of drie?
1: Twee nachten.
0: Waar slapen wij? Je hebt twee nachten. Waar slapen we die nachten? Maar daar heeft nog niemand antwoord op gegeven.
1: Ik denk in een hangmat.
0: Nou ja, zeg. Oh nee.
1: In zo'n boomhut.
0: Ja. Nou, hoezo?
1: Ja.
0: Hebben ze geen hutjes? Jawel.
1: Lekker op de wind gebouwd.
0: Ik weet niet.
1: In een muskietennet.
0: Ik vind het allemaal mooi, maar ik weet niet of ik... Nou ja, goed. Ja, ik ben het
1: zeker. Laat je verrassen.
0: Ja,
1: laat
0: dat,
1: je verrassen.
0: Ik zal wel moeten, denk ik. Ja. Ik zal wel moeten.
1: Ja. Een groot raadsel. Ik
0: kan met mijn armpjes over elkaar gaan staan en tegenstribbelen. Als je er bent, dan ben je er.
1: Ja, want dat is wel een dingetje van dit land. Het is, de afstanden die zijn net wat anders dan bij ons op het eiland.
0: Ja.
1: Je bent, zo ben je 2 uur onderweg naar iets leuks.
0: Ja, en het leuke is, als je ergens bent waar je nog nooit bent geweest, is eigenlijk alles prima. Als je 2 uur in de auto zit, je kijkt je ogen even goed wel uit.
1: Ja,
0: of je valt in slaap.
1: De binnenkant van je ogen bekijken.
0: Ja, zoals Joris. Ja, ik kan dat dan niet zo snel in de auto. Maar nee, ik vind het ook heerlijk om lekker naar buiten te kijken en alles in me op te nemen. Dus
1: heerlijk.
0: Ja, super.
1: Goed. Zeg, onderweg naar het laatste Paradise FM nieuws hoor je eerst de ABBA.

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtkool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Car Team Willemstad hier.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
1: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De politie van Curaçao start op 1 juni een nieuwe actie tegen illegale vuurwapens. Burgers kunnen anoniem tips geven via tiplijn 108. Bij een succesvolle vondst van een wapen ontvangt de tipgever een beloning tussen 500 en 1600 gulden. De politie heeft al veel wapens van de straat gehaald door eerdere acties. Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe plannen om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Justitieminister Charlton Hato heeft op LinkedIn gemeld dat het wetsvoorstel voor nachtdetentie voor jongeren in de consultatiefase is. Jongeren kunnen 's nachts in een justitiële setting verblijven, maar overdag naar school of werk. De minister hoopt op reacties uit de consultatie. Dan nog internationaal nieuws. Rusland is vermoedelijk verantwoordelijk voor het verstoren van de vluchtsystemen van een Brits regeringstoestel. Aan boord was defensieminister John Healey, die vanuit Estland naar het Verenigd Koninkrijk vloog. De cockpitcrew moest handmatig navigeren door een gebrek aan GPS-navigatie. Dit soort GPS-verstoringen wordt vaker aan Rusland toegeschreven. De Libanese president Youssef Aoun heeft de terugtrekking van Israël uit Libanon als niet onderhandelbaar bestempeld. Dit gebeurde op Bevrijdingsdag, die het einde van de Israëlische bezetting in 2000 markeert. Aoun zegt de huidige situatie niet te accepteren. Israël voert nog steeds aanvallen uit op Libanon, ondanks een formeel bestand. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er voortgang is in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Toch is Iran nog niet dicht bij een akkoord. Een wijziging in de Amerikaanse positie zou een handtekening kunnen belemmeren. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer bevroren Iraanse tegoeden en de terugtrekking van Amerikaanse troepen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Ja, vanuit de goede morgen. Bansi Mang en Robin Beck is hier.

0: van harte goedemorgen. Het is Paradise 103.1 FM op je maandagochtend.
1: Deze week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja zeg, na een heerlijk lang weekend, tenminste zo voelt het. Het weekend was niet eens zo gek lang, maar dat was wel de ervaring die wij hadden. Want er is zo waanzinnig veel gebeurd hier aan deze kant van de planeet. We zitten met de ochtendshow, zoals je weet, in Suriname. We doen van allerlei leuke dingen om het land te ontdekken en om jouw volgende vakantiebestemming vast in te masseren, voor te bereiden. Voor jou gaan wij vooruit. Wij gaan vooruit om jouw volgende vakantiebestemming dus, wat ik zeg, te ontdekken. Dat heb ik althans wel zo het gevoel. Want ik heb mijn vrouw en dochter al verteld, de volgende vakantie gaat naar Suriname. Dat is even dat ze het weet. Gisteren zijn wij geweest bij Frederiksdorp. Dat is een kwartiertje, 20 minuten rijden. Eerst vanuit het hotel, vanuit Paramaribo. Dan ga je met een watertaxi naar de overkant, zit je een minuut of 10 op. En dan ben je in een ware oase van rust met een verhaal van heb ik jou daar. Aangeschoven hier is Rio Zaalman vanuit het Frederiksdorp. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja. Vroege maandagochtend.
0: Vroeg, nou dat valt op zich wel mee. Het is op Curaçao 7:15. Hier is het alweer 7:45. Hè? Dus ja. Wat dat betreft hebben wij niet zo gek veel te klagen.
2: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het regen zijn voorbij. Het is goed weer de laatste tijd.
0: Ja.
2: Maar jullie waren gisteren op Frederiksdorp, hebben jullie een beetje genoten?
0: Dag man, wat prachtig. Wat is het daar mooi.
2: Ja, het is bizar. Het is bizar.
0: En indrukwekkend ook. Het is daar, want er is daar van alles gebeurd in de geschiedenis. Wij hebben daar een tour gehad eerst. Alvorens ik met mijn flamingo zwembroek het zwembad in ben gedoken. Want dat kan daar ook. Je hebt daar eigenlijk alles. Hè. Je kan er heerlijk relaxen. En dat doet ook een groot deel van de lokale bevolking in het weekend. Zagen wij. Die komen daar lekker naartoe met een dagpas. En die springen het zwembad in en genieten ervan. En je kan een tour nemen. Je kan een historische tour nemen. Je wordt bijgepraat. Over alles wat dat stuk grond heeft meegemaakt. Hè?
2: Ja, ik denk dat sowieso in Suriname een van die bijzondere dingen is dat de geschiedenis zit eigenlijk overal in verwoven. Dat zie je eigenlijk overal terug.
0: Ja.
2: Of je diepe binnenland in gaat en daar traditionele Marondans ziet die 300 jaar oud is.
0: Ja.
2: Prachtig is om te zien, maar tegelijkertijd ook nog boordevol verhalen en betekenissen zit. Of Frederiksdorp, weet je, een voormalige plantage waar je letterlijk langs historische gebouwen loopt.
0: Ja.
2: Allemaal musea induikt en daarna ook nog gewoon met je cocktail op een dolfijnentour kan gaan. En Suriname is zo'n soort smeltkroesje van cultuur, geschiedenis, alles door elkaar.
0: Ja, absoluut. Die historie van Frederiksdorp. Vertel jij maar, je hebt politiehuizen staan. Wat is er allemaal gebeurd op dat stuk?
2: Ja, dus in principe Frederiksdorp was een koffie- en cacao-plantage.
0: Ja.
2: En dat koffie was eigenlijk het voornaamste gewas, meest winstgevende gewas in Suriname. Dat heeft een hele donkere, lange geschiedenis gehad. En Frederiksdorp, zoals zoveel plantages in het gebied en de rechteroever, dat waren allemaal hele smalle plantages die ver naar achter liepen, zodat ze met zoveel als mogelijk naast elkaar langs de rivier konden liggen.
0: Ja.
2: Maar ik denk de geschiedenis van Frederiksdorp en eigenlijk de geschiedenis in Suriname over het algemeen. We hebben natuurlijk de periode gehad van de transatlantische slavernij. Die heeft Curaçao volgens mij ook gekend.
0: Ja.
2: We hebben de periode daarna gehad van de contractarbeid. En dat eigenlijk al die nazaten bij elkaar hebben ook onze bevolking een beetje gevormd.
0: Ja, ja,
2: en ik denk dat overal waar je in Suriname staat, vooral in de steden, maar Paramaribo, Kommerwijnen. Eigenlijk elke week, elke naam die je hoort, elke straatnaam is bijna nog van de plantage die daar vroeger was.
0: Juist.
2: Dus we leven op de plantage en het verbindt elkaar ook allemaal met elkaar.
0: Ja, ja.
2: En het is zo bizar dat die geschiedenis bij ons, die heeft doorgewerkt. Dus we kennen het, we leren het op school. We zijn het ons van bewust. En ik denk nu met sociale media ook worden we er steeds meer en meer en meer bewust van.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd zit je ook gewoon in die wijk en het is nu een wijk. En het is, ik denk dat daarom ook als je reist naar Suriname en leert over het verleden, leer je het niet op een manier van een geschiedenis die vast is gebleven in een geschiedenisboek en dat leer daarover. Het is, je komt de nazaten tegen van mensen die daar hebben gewerkt, van Javanen, Hindustanen, Kommerwijnen, de Marons dieper in het binnenland. En het is een plek waar mensen je graag meenemen. Dit is de tradities die nog bestaan en die hebben deze origine. Maar het is ook echt een plek waar je dus, je leert over die geschiedenis, omdat mensen leven die geschiedenis nog.
0: Ja,
2: dat
0: ja.
2: maakt Suriname heel uniek als land.
0: Het is niet weggestopt.
2: Het is niet weggestopt. Nee, het is niet weggestopt. Het is zo'n core onderdeel van wie wij zijn.
0: Ja, ja.
2: En wat ons ook bij elkaar heeft gebracht.
0: Ja, dat zie je overal. En dan vooral ook in de keuken. Hè, dat de Javaanse keuken is versmolten min of meer met de Creoolse keuken.
2: Alles. En dat is zo bizar. Dat is, als ik bij vrienden ben, en het zijn Creoolse vrienden of Hindustaanse vrienden, die maken ook gewoon een curry dogs of die maken een rijstpom. Dus iedereen kan alles koken. En natuurlijk altijd een discussie van oké, maken de Javanen de lekkere bruine bonen of maken de Creolen dat. En weet je, ik mag dat zeker niet zeggen. En zeker niet op radio in Curaçao.
0: Nee.
2: Waar je ook gaat, het is echt. Ik zeg altijd, als je in toerisme zit in Suriname, we mogen alles iets mooier maken dan het is.
0: Ja.
2: Maar het enige wat ik niet kan beloven is dat je lichter aankomt. Terug van je vakantie.
0: Zeker niet. Nee.
2: Afvallen kan niet in Suriname. Dat speelt me echt.
0: Nee, maar jij bent aardig van vorm. Hoe hou je dat vol?
2: Kilometers hardlopen. Echt. Ja. Of het nou op Komewene is of in de stad. Het moet. Alleen als we op kantoor, als we eten bestellen, is het per kat en nasi en bami en bruine bonen. Dus het.
0: Ja. Nou ja, en kijk, zeker als je tussen twee culturen instaat, hè, met één been in de Nederlandse cultuur en je eet 's avonds warm, en één been in de Caribische cultuur en je eet 's middags warm, dan ben je eigenlijk jezelf dubbel aan het vetmesten.
2: En ik kan niet voor de rest van het Caribisch gebied praten, maar in Suriname eten we 's morgens, 's middags en 's avonds warm. Dat is echt op Komaweene dat ik soms dat ik vreesbaar ben. En ik moet toegeven, eerst keek ik er een beetje raar naar. Ik dacht, gaan we echt rijst eten om 7:30 in de ochtend? Rijst met ei, rijst met vis. En nu dat ik op een gegeven moment ook denk van ja, misschien sta ik dat broodje wel over en wil ik gewoon een lekker kommetje rijst met worstjes er doorheen gedraaid. Dus volgens mij, het Caribisch ding is, we koken 3 keer per dag en we eten 3 keer per dag warm.
0: Ja, fantastisch.
2: Daarom kom je ook gelukkig terug als je terugkomt uit Suriname.
0: Dat is het, ja.
2: En dan over een week zal je op je hoofd krabben en denken.
0: Ik neem dat mee naar mijn vrouw. Ik zeg, ja, maar schat, sorry hoor, maar ik ben wel echt heel gelukkig. Ja.
2: Zeker.
0: Sorry van dat buikje, maar mijn geluk is ook wat waard. Nee, ik kan het zeker aanraden. Frederiksdorp, als je in Suriname bent, een bezoek aan Frederiksdorp. Wat is het daar fantastisch mooi en indrukwekkend. De tour met alles over Boni. Boni was jullie Tula.
2: Ja.
0: Dat wordt waanzinnig goed verteld door jullie tourguides. Met gebruik van audio-effecten erbij. Een verhaal wat wordt verteld over wat daar gebeurd is. Vanuit het perspectief van de moeder van Boni. Het komt binnen. Het raakt. En dat is, dat is waanzinnig.
2: Ik denk vanaf het begin, toen we Vriesap in 2016 overnamen bij ons. Je kunt een toerismeproduct, je kunt een resort draaien op een voormalige plantage. Maar dat kon voor ons alleen als je de geschiedenis ook echt een goede plek gaf in dat plaatje.
0: Ja.
2: Dus we hebben echt met de Boni Trail inderdaad onze Maron vrijheidsstrijder. En Boni ook, het verhaal volgt Boni, maar Boni symboliseert ook alle vrijheidsstrijders van die periode.
0: Ja.
2: Het is het verhaal van verzet. We wilden het verhaal vertellen over over slavernij, maar we wilden het niet doen vanuit het koloniaal perspectief van gevangenschap en ketens. We wilden het verhaal vertellen vanuit strijd die gestreden is, vanuit heldendaad, vanuit moed. En inderdaad, het is een audio tour. Je gaat langs stations, je ervaart dingen. Dus het is een tour waar je dingen leert, maar het komt ook binnen.
0: Ja, absoluut. Ja, een kleine spoiler wellicht. Maar je bent 1,5 uur onderweg en het komt 1,5 uur binnen.
2: Ja, klopt.
0: Het loopt niet goed af met Boni.
2: Maar het is, klopt. Maar het is ook, het is bijzonder, omdat je hebt natuurlijk toeristen, diaspora, die al een band hebben met die geschiedenis. En voor hen komt het heel anders binnen.
0: Ja.
2: En je hebt bijvoorbeeld heel nuchter Nederlands publiek die denkt, ik ben heel geïnteresseerd in die geschiedenis. Mm. En het komt alsnog binnen.
0: Ja.
2: En het is zo'n mooie manier waarop zo'n eigenlijk interactieve tour bijna op een gevoelsniveau mensen toch bij elkaar brengt in een soort binding met die geschiedenis.
0: Ja. Zo is dat. Hoe heb jij dat ervaren? Vanessa Werkover, je zit hier in de studio. Je bent aan de ene kant een ongelofelijke nuchtere Europese Nederlander. Maar aan de andere kant heb je ook Surinaams bloed door je aderen stromen. Herken je wat hij zegt?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Ik had inderdaad juist ook de combinatie van de audio. Hè, dus de fragmenten waarin je de moeder hoort spreken.
0: Ja.
3: Maar terwijl zij verteld. Je maakt het niet mee, maar je loopt wel gewoon door de door het zand wat ze beschrijft, wat nat is geworden, waarover je uit kan glijden. Je bent aan het wandelen, dus je hebt het gevoel dat je, dat je in het verhaal zit, zeg maar. En dat vond ik heel erg mooi. En ook ontzettend ontroerend wel. Ja, ik had echt wel momenten dat ik dacht, nu breek ik, zeg maar, weet je. Ja, dus dat. Het is een prachtige tour. En die gids ook fantastisch verteld. En zo, ik weet niet. Echt, ik vond het echt een hele ervaring.
0: Die gasten zijn allemaal hartstikke jong. En hebben de mindset van iemand van 72 bijna. Hè. Zo geïnteresseerd zijn ze in de geschiedenis.
3: Ja, je merkt ook inderdaad dat het echt. Het is niet alleen maar gewoon iemand draait een verhaal af. Maar dat iemand echt het verhaal voelt en wil brengen.
0: Ja, ja, ja.
3: En ik vind dat heel erg knap. Omdat je dat natuurlijk keer op keer doet.
0: Absoluut.
3: Maar helemaal weer de mensen die de tour doen de kans geeft om helemaal meegenomen te worden.
0: Precies.
3: Dus ik vond het erg. Het heeft me heel erg aangegrepen.
0: Een aanrader. Ja. Rio Saalman vanuit het Frederiksdorp. Dankjewel voor je komst naar de studio.
2: Ja, dankjewel. En ik zou zeggen, veel plezier nog tijdens de rest van jullie verbleven in Suriname.
0: Dat komt wel goed. Maar goed, geen twijfel over mogelijk. Nee hoor, wij vermaken ons keurig hier. En inderdaad, ik denk dat we nog wat kilootjes extra mee aan bagage terug naar huis nemen. Dat zit dan niet in de koffer. Dat zit in onze natuurlijke verpakking dan. Hey, thanks voor je komst naar de studio. Het is Paradise FM, live dus vanuit Paramaribo. We zenden deze week nog uit de ochtendshow vanuit het Torre Rica Resort. En we gaan vooruit voor jou je volgende vakantiebestemming selecteren. Muziek nu van Mick Jagger, Let's Work.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Quatre-vingt.
2: Dat is Frans, 80.
1: Frans is 80?
2: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
2: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
2: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
2: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
2: Quatre-vingt.
1: Exactement.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

echt een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte.

0: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. In Colombia is Glenn Sherman de Vrijtas, een man van Curaçao, gearresteerd. Hij zou betrokken zijn bij een internationale drugsbende en verantwoordelijk zijn voor het verstoppen en transporteren van cocaïne naar Europa. Bij zijn arrestatie in Bogota vond de politie 10 kilo cocaïne, een revolver en meer dan 200.000 gulden aan contanten. Er is veel ophef ontstaan over de presentatie van het nieuwe thuisshirt van het Curaçaose voetbalelftal. Johan Derksen, een omstreden Nederlandse tv-persoonlijkheid, was aanwezig. De voetbalbond FFK benadrukt dat zij niet betrokken was bij zijn optreden en dat de officiële presentatie al eerder had plaatsgevonden door bestuursleden. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo noemt het idee van een gerechtvaardigde oorlog verouderd. In een nieuwe pauselijke brief benadrukt hij dat deze theorie vaak wordt misbruikt om oorlogen te rechtvaardigen. Hij wijst op de risico's van herbewapening in Europa en stelt dat dit leidt tot meer spanningen en onveiligheid ten koste van belangrijke zaken zoals onderwijs. Paus Leo XIV waarschuwt voor nieuwe vormen van slavernij door kunstmatige intelligentie. In zijn eerste encycliek roept hij op tot ontwapening van deze technologie. De paus benadrukt dat het belangrijk is te voorkomen dat AI de mensheid gaat domineren. Zijn boodschap wordt doorgaans serieus genomen door volgelingen en kerkelijke instituten. Rusland is vermoedelijk verantwoordelijk voor het verstoren van de vluchtsystemen van een Brits regeringstoestel. Aan boord was defensieminister John Healey, die vanuit Estland naar het Verenigd Koninkrijk vloog. De cockpitcrew moest handmatig navigeren door een gebrek aan GPS-navigatie. Dit soort GPS-verstoringen wordt vaker aan Rusland toegeschreven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris Leer.
6: Ja, van harte goedemorgen. Vanuit Suriname is hier Dolly.

0: Oh yes, het is Michael Jackson op de maandagochtend. Bon Simon.
1: De Paradise FM ochtendshow live vanuit het Turarica Resort Suriname.
0: Ja, op Curaçao hebben we Tjata. In Suriname hebben ze Tjata. En daarvan is Jermaine hier aangeschoven in de studio, de pop-up studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jullie doen eigenlijk, denk ik, hetzelfde als wat de Tjata doet. Namelijk de hotels en de toerismesector de belangen daarvan behartigen.
2: Zo is dat.
0: Ja. Goed dat je er bent. Leuk.
2: Dankjewel. Ook voor de uitnodiging.
0: Ja, en wij genieten vooralsnog met z'n allen ongelooflijk van jullie land en jullie gastvrijheid.
2: Play dat door.
0: Ja, ja, dat hebben jullie goed voor elkaar. Als je het mij vraagt tenminste. Wat zijn de laatste ontwikkelingen in het toeristische bestaan van Suriname? Ik heb namelijk het idee dat het enorm in de lift zit.
2: Ja, dat zeker. Ook een goede morgen van mijn kant. Er zijn op dit moment heel veel ontwikkelingen gaande. Hmm. Er is namelijk heel veel bekendheid, plotseling bekendheid aan Suriname internationaal. En dat merk je dan ook vanuit de private sector die erop inspeelt. Heel veel ontwikkelingen gaande. Er zijn nieuwe hotels in de pipeline. Hmm. Die dus binnenkort gebouwd zullen worden. Maar ook bestaande ondernemers of bestaande ondernemingen die zich aan het uitbreiden zijn. Die nieuwe diensten aan het ontwikkelen zijn. En natuurlijk ook de service. Standards omhoog halen.
0: Juist.
2: Dus er gebeurt heel veel.
0: Ja, ja, ja. Het staat niet stil.
2: Niet stil.
0: Dat merken wij hier in het Turarica Resort. Dat was jarenlang het hotel. En nu is het een groep met drie hotels en een vierde. Ze zijn in verwachting van een vierde.
2: Ja. Ja. Zo is dat, ja.
0: Het groeit maar door. De hospitality op het eiland. Nee, in het land Suriname. Dat is echt van ongekend niveau, is mijn ervaring. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
2: Ik denk dat deels heel veel ook te maken heeft met de Surinamer zelf. Ja. We zijn van nature een heel warm volk, open volk. Heel erg ook betrokken in hetgeen dat we doen. Als we de passie daarbij toevoegen. Dus en natuurlijk trainingen natuurlijk die bij komen kijken. Want je wil natuurlijk de mensen op het hoogste niveau ook laten performen.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat het belangrijkste is het warme hart van de Surinamers zelf.
0: Juist, ja.
2: Ik heb ook altijd gezegd van een echte beleving van Suriname is wanneer je echt met de Surinamers in contact komt.
0: Ja.
2: En dan gaat het land eigenlijk voor je leven.
0: Ja, ja, ja. Ja, het is bizar. Maar je kan ook niet in contact komen met de Surinamer, want jullie zijn overal.
2: Zo is het. Ja. Ja.
0: Wat zijn de reacties van de gemiddelde toerist na het komen en zien van Suriname?
2: Oké, wat je wel vaker hoort is dat men de beleving die men uiteindelijk ervaart toch weer iets anders is dan men wat had verwacht.
0: Ja.
2: Weet je, men komt veelal met een bepaald doel naar Suriname en het moment ze in aanraking komen met het product. De authenticiteit, het pure nog dat we nog hebben.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan denken ze, en vooral het culinair gedeelte, zeggen ze dat hadden we niet zien aankomen of dat hadden we niet verwacht.
0: Nee, dat culinaire gedeelte dat is waanzinnig.
2: Ja.
0: ja, niet heel goed voor de lijn, maar dat zijn zorgen voor later.
2: Ja, ik denk dat we binnenkort op de airport ook misschien een weegschaal voor de mensen moeten plaatsen. Zodat je niet alleen de bagage weer, maar ook het lichaamsgewicht.
0: Ja, precies. Ja, fantastisch. Ja, dat lijkt me geen slecht idee, nee. Het verrast. Het is verbazingwekkend wat het land allemaal te bieden heeft. Uh-huh. En ik spreek echt mijn hoop uit dat jullie een klein beetje het Curaçao-toerisme-effect zullen gaan ervaren. Met pieken van heb ik jou daar. Uh-huh. Op Curaçao gaat het de laatste tijd gaat het waanzinnig lekker met het toerisme.
2: Met het toerisme. Ja, ik denk dat jullie natuurlijk ook wat ontwikkelingsfase een stuk verder zijn. Dus een beetje more matured as in a tourism destination. In Suriname zijn wij natuurlijk ook hard op weg daar naartoe.
0: Ja.
2: Natuurlijk ook in samenwerking met de overheid die op het gebied van beleid nog enkele zaken in place moet gaan brengen of beter gaan faciliteren. Maar daarvoor zijn wij als Tjata er dus ook.
0: Ja,
2: om
0: ja,
2: dus de policy advocacy te doen.
0: Ja.
2: En dan samen met de overige stakeholders te kijken naar waar zit onze potentie natuurlijk in.
0: Ja.
2: En de sterke punten, wat moeten we gaan verbeteren? Wat zijn onze kansen? En die natuurlijk gaan aanboren en verder uitbuiten.
0: Ja, ja, ja. Uitbuiten, uitbuiten.
2: Ja, kansen moet je benutten.
0: Benutten.
2: Uitbuiten is op zich agressiever.
0: Ja, agressiever, hè. Ja, ja. Nou, laat die mensen maar komen.
2: En, ja, absoluut.
0: Ja, weet je, er valt altijd nog wat te ontwikkelen. En altijd wat door te werken. Hè? Je luchthaven bijvoorbeeld, dat je die met slurven en zo. Aan de andere kant, dit is waanzinnig aankomen op Zanderij.
2: Dat je gelijk die lekker Amazone lucht inademt,
0: ja,
2: dat is apart.
0: Ja, dat is fantastisch. Ja, zeker als het,
2: je voelt dat je dus ergens aankomt.
0: Ja, als het regent dan ook nog eens een keertje.
2: Word je gedoopt.
0: Ja, ja. Echt hoor, ja. Ja. Hoeveel kamers heeft het land momenteel, weet je dat?
2: We zitten op 900 plus kamers. Mm. Maar natuurlijk, er is heel veel op dit moment in aanbouw. En dus binnen enkele jaren denk ik dat we op een niveau van een 2000 zullen moeten gaan zitten.
0: Ja, en die moeten allemaal gevuld worden met ons uit Curaçao. Twee uurtjes vliegen. En,
2: dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Het is prettig. Er zijn dingen die je herkent van huis. Je kan er zelf de taal spreken. Als veel mensen thuis ook spreken. Dus ik zie geen reden waarom je niet in twee uur met de SLM deze kant op komt vliegen om te genieten van jullie gastvrijheid. Germaine van de Shata, leuk dat je even aanschoof hier.
2: Dankjewel, heel graag gedaan.
0: Onze pop-up studio in het Torre Rica Resort. We staan er nog tot en met vrijdag, de ochtendshow live dus vanuit Paramaribo. Nooit gedacht dat ik dat zou kunnen zeggen. Ja, wat heerlijk. Zometeen muziek van John Mayer, Shadow Days. We gaan de ochtendkranten doornemen met Nelly Rosa. En hier staat volle borst met Hands.

0: Paradise op je maandagochtend. En je hoorde John Mayer, The Shadow Days. Zeg zometeen naar het laatste Paradise FM nieuws. En we gaan de ochtendkranten met Nelly doornemen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details. Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon.

0: verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: een man van Curaçao, gearresteerd. Hij zou betrokken zijn bij een internationale drugsbende en verantwoordelijk zijn voor het verstoppen en transporteren van cocaïne naar Europa. Bij zijn arrestatie in Bogota vond de politie 10 kilo cocaïne, een revolver en meer dan 200.000 gulden aan contanten. Er is veel ophef ontstaan over de presentatie van het nieuwe thuisshirt van het Curaçaose voetbalelftal. Johan Derksen, een omstreden Nederlandse tv-persoonlijkheid, was aanwezig. De voetbalbond FFK benadrukt dat zij niet betrokken was bij zijn optreden en dat de officiële presentatie al eerder had plaatsgevonden door bestuursleden. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo noemt het idee van een gerechtvaardigde oorlog verouderd. In een nieuwe pauselijke brief benadrukt hij dat deze theorie vaak wordt misbruikt om oorlogen te rechtvaardigen. Hij wijst op de risico's van herbewapening in Europa en stelt dat dit leidt tot meer spanningen en onveiligheid ten koste van belangrijke zaken zoals onderwijs. Paus Leo XIV waarschuwt voor nieuwe vormen van slavernij door kunstmatige intelligentie. In zijn eerste encycliek roept hij op tot ontwapening van deze technologie. De paus benadrukt dat het belangrijk is te voorkomen dat AI de mensheid gaat domineren. Zijn boodschap wordt doorgaans serieus genomen door volgelingen en kerkelijke instituten. Rusland is vermoedelijk verantwoordelijk voor het verstoren van de vluchtsystemen van een Brits regeringstoestel. Aan boord was defensieminister John Healey, die vanuit Estland naar het Verenigd Koninkrijk vloog. De cockpitcrew moest handmatig navigeren door een gebrek aan GPS-navigatie. Dit soort GPS-verstoringen wordt vaker aan Rusland toegeschreven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dankjewel.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Vanuit de Paramaribo leggen wij in verbinding met Willemstad, Curaçao. Daar zit Nelly Rosa voor ons. Nelly, goedemorgen. Bon Simang.
3: Bon dia, Bon Simang.
1: Hey, hoe is het ermee? Heb je een lekker weekend gehad?
3: Ja hoor, geweldig.
1: Ja. Hoe komt dat?
3: Ja. Nou, sowieso zeker door Soul Beach Music Festival. Dat was één groot feest.
1: Ja.
3: Zaterdag was bij Capital C, had je onder andere het optreden van Jodeci en natuurlijk Babyface en Babyface. Wauw, dat was, ook al is hij 68, hij weet nog steeds hoe hij een publiek kan vermaken met een voortreffelijke show.
1: Nou, wat goed zeg. Ja, ik zie hier een Vanessa Werkhoven naast mij die lichtelijk jaloers uit haar ogen kijkt.
4: Nou, ik heb gewoon best wel wat beelden teruggezien op de socials en ik had precies wat jij zegt, Nelly. Ik dacht, je ziet dat hij wat ouder is, maar hij gaat ervoor. En hij had goede dansers ook om zich heen, toch?
3: Klopt. Ja, het waren ook gewoon zijn backing vocals.
4: Ja.
3: En die gaven gewoon een hele goede show. En die mochten dan soms ook soleren. Het was... Weet je wat het feit... Hij gaf natuurlijk ook aan dat hij al ouder is. Dat hij 68 is.
4: Zo, ja.
3: Dat hij een babyface heeft, maar geen babybody.
4: Ah. Ja.
3: En ik was er met zijn vriendinnen. We waren wel eens bang dat hij zich, zijn heupen zou besteren.
4: Oh, doe voorzichtig.
3: Opstaan.
4: Ja.
3: Maar zijn stem klonk nog heel goed. En weet je, ik verbaasde me, want ik zeg altijd, ik ben van de Britney Spears generatie. Maar dat is dus helemaal niet waar. Want al die nummers die hij dus heeft geschreven, ik weet niet hoeveel nummer 1 hits hij op zijn naam heeft staan. Ja. Maar ik vergeet ze. Want je luistert dat soort oude R&B nummers, die hoor je gewoon niet meer. Althans, niet naar de stations waar ik naar luister. En het was weer eventjes echt terug naar de tijd, naar mijn echt tienerjaren.
4: Precies.
3: Een beetje de brugklas. The Waiting to Exhale soundtrack. Met die film met Whitney Houston.
4: Ja,
3: hij eindigde
4: natuurlijk
3: ook met een heel mooi eerbetoon aan Whitney Houston.
4: Ah.
3: Hij heeft heel veel nummers voor haar geschreven. En ach, dat was prachtig. Ik kreeg toen kippenvel.
4: Hoe bijzonder dat je dat dan gewoon lekker op het eiland zo mee kan maken. Is toch prachtig?
3: Ja, dus ik was ook meteen een vriendin van me. Die komt uit Trinidad voor het North Sea Jazz Festival.
4: Ja.
3: Dus ik maakte al meteen een foto van, ja, we hebben dus nu al Babyface hier. En later wordt North Sea Jazz ook fantastisch. Je voelt wel echt het. We worden echt wel een leuke een festivalbestemming.
4: Ja.
3: En het was heerlijk om dat weer even zo mee te maken. Hoe fijn het is om live muziek van topmuzikanten mee te kunnen maken.
1: Ja, te gek zeg. Dat heb jij maar mooi op jouw lijstje kunnen bijschrijven, Nelly. Ja. Hey, en verder nog ander nieuws in de kranten vandaag?
3: Natuurlijk op de voorpagina van de Extra, de afsluiting van de ambulanceweek.
1: Okay.
3: Die is dus afgelopen zaterdag afgesloten met een vrolijke parade met motorclubs, ambulances van de FCAT, Rode Kruis en ook andere organisaties. En deze startte bij de ambulancepost in Montagna en eindigde op het Brionplein. Ik was toevallig op dat moment ook in Otrobanda en we wisten niet wat we zagen. Het was echt, eerst zag je al een hele lange tijd, stond er een politiewagen in de brede straat. En wij dachten, is het voor een controle? Waarom staan ze precies daar? Horen ze niet eerder een beetje bij trein zitten staan, want daar is de weg iets breder. En vervolgens kwam er een hele stoet van motorrijders, ambulances die keihard aan het toeteren waren. DJ Arrow-1 verzorgde de muziek. Dus het leek net een soort carnavalsparade, alleen zonder de kostuums. Het ging dus echt om de ambulancewagens. En dit is bedoeld om bewustwording te creëren, ook over het belang van het werk van de ambulance. Maar ook lieten ze op het Brionplein een simulatie zien van hoe het publiek dus kon zien hoe het ambulancepersoneel te werk gaat bij incidenten. En hoe zij ook samenwerken met de brandweer, die dan in specifieke gevallen dus ook motoren of voertuigen moeten opensnijden.
1: Ja.
3: Om beknelde slachtoffers te bevrijden. Nou, dat was allemaal te zien op het Brionplein.
1: En ze hebben nieuwe kleren. Ze hebben nieuwe kleren gekregen, Nelly.
3: Ja, dat klopt. Dat, of althans, minister Boekhout van de GMN, die heeft dus een contract getekend, waardoor dus het ambulancepersoneel in een nieuw uniform krijgen. Hij is dus nu, ja, hij moet nu weer terug zijn. Was dus onder andere in Genève en daarna ging hij naar Nederland. En dan heeft hij daar dus nog een paar dingen kunnen regelen voor de ambulancedienst.
1: Ja, ja, nou wat goed zeg. Leuk.
3: Maar dit is pas in 2027 trouwens, hè, krijgen ze dit. Dus volgend jaar krijgen ze het nieuwe uniform.
1: Moet nog even gedrukt worden. Hey, ik lees op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad dat de kustwacht merkt dat er een Trump-effect is. Hè?
3: Nou, daar mag jij me lekker over vertellen.
1: Nee, ja, god, er staat een groot artikel op de voorpagina over dat er een stuk minder drugs is onderschept afgelopen jaar. En dat wordt toegeschreven aan de acties van Amerika. Die lagere hoeveelheden drugs die worden onderschept. Maar kan ik daaruit afleiden dat ze daarmee bedoelen het torpedo-effect van Trump? Of,
3: ik denk wel dat er meerdere redenen zijn. Het is natuurlijk, mensen zijn bang dat ze hun leven verliezen.
1: Ja.
3: Als ze door de Amerikanen dus worden afgeslacht.
1: Ja.
3: Maar het kan ook zijn dat ze andere routes nu hebben gekozen. Op andere manieren gaan drugs transporteren in plaats van via die snelle boten of vissersboten.
1: Ja.
3: Dus er zijn wel, ik denk dat er wel meer onderzoek naar moet worden gedaan. Maar ik denk wel, er gaat wel een zo'n afschrik-effect gaat er dus vanaf van die acties die dus door de Amerikanen worden gehouden.
1: Dat kun je wel stellen, ja. Ja. Maar op zich is dat gunstig toch, dat er minder is onderschept? Ja.
3: In onze wateren wel, ja.
1: Ja.
3: Maar dat houdt niet weg, want het op andere plekken, dat drugstoevoer ook is echt werkelijk is afgenomen.
1: Ja, nee, precies, ja. En je wil natuurlijk ook niet zeggen dat er minder in omloop is, zoals er minder
3: in onderschept. Nee, want het gaat om de afzetmarkten, ja.
1: En wat valt je nog verder op in de kranten?
3: Dan zijn er in de kranten nog veel berichten over, in eigenlijk alle kranten melden het wel, maar er is dus een man op aangehouden die dus eerder vorige week een vrouw zou hebben bedreigd en mishandeld. En die vrouw die rende toen naakt uit zo'n ik noem het even zo'n love hotel. Je weet waar je dan
1: zo'n
3: kamers
1: uurtjes,
3: kunt huren.
1: Uurtjes
3: ja, per ja. uur. Ja, ja, bij Verus. Dus zij rende naakt de straat op omdat ze dus voor haar leven vreesde. Toen de politie met haar terugging, bleek die man al te zijn verdwenen. Maar ze hebben hem uiteindelijk binnen 4 dagen kunnen oppakken. Hm. Die vrouw, eerder in het artikel, althans vorige week stond er al een artikel in de Vigilante. En toen had die vrouw dus aangifte gedaan van deze bedreiging en mishandeling. En toen bleek dus dat ze die dag wel heel leuk had doorgebracht met die man. En op het moment dus dat zij weigerde om intieme relaties met hem te onderhouden, werd hij gewelddadig.
1: Oh.
3: Dat is ook de reden waarvoor hij is opgepakt nu.
1: Ja, heel goed. Ik ken je dat verhaaltje uit de voorlichting. Het is een heel droog Engels-Brits filmpje van iemand die legt dan uit als een vrouw zegt, ik wil graag thee van je. Dan kun je thee voor de gaan maken. En als je dan met je kopje warme thee naar haar toe loopt en ze zegt, ja, maar ik heb nu eigenlijk geen zin meer in thee. Dan moet je niet de thee door de strot heen duwen.
3: Ah.
1: Ken je dat niet?
3: Nee, maar ik zie dat het een video is van ruim 11 jaar geleden.
1: Ja, hij is al wel oud, ja. Maar hij is nog steeds toepasbaar.
4: Maar het is toch ook ontzettend vanzelfsprekend? Ik bedoel,
1: nou,
4: op het moment...
1: Dat zeg je wel.
4: Niet voor iedereen. Maar eigenlijk zou dat het natuurlijk wel moeten zijn. Hè? Dus ja. een spotje van 11 jaar geleden. Dat is natuurlijk een tijdloos iets.
1: Ja.
4: Dat als iemand zegt, nou, ik heb eigenlijk toch geen zin. Dat je niet zegt, ja, maar een uur geleden zei je van wel.
1: Ja.
4: Het is niet zo dat je een contract hebt getekend. En dat er betaald moet worden. Je hebt het over je lichaam. Dus ja, je kan ten alle tijde zeggen, ik stap eraf. Dat hoeft niet meer.
1: Precies,
4: ik wil het niet meer.
1: En nou werken mannenbreinen wellicht wat anders. Die hebben dan al heel veel zin dat hele uur lang in thee zetten.
4: Ja, dan zoeken ze het maar uit.
1: Als ze dan geen thee meer mogen zetten, ja, dan kun je daarvan balen.
4: Dan vreten ze hun eigen theezakje maar op, toch? Ja, nee, maar er is toch altijd een oplossing voor. Ja, kom op zeg.
1: Ik vind dat zoiets, maar goed.
4: Ja, nou ja, daar denkt dus niet iedereen zo over, maar...
1: Nee, dat lijkt.
4: Helaas.
1: Ja. Heb je nog een leuke afsluiter, Nelly?
3: Een leuke afsluiter? Het enige wat ik kan zien, dat misschien wat ik op mijn lijstje heb staan, wat enigszins positief kan zijn voor een bepaalde beroepsgroep, is dat medisch specialisten in het CMC maximaal 450.000 gulden mogen verdienen.
1: Ah.
3: En dat is nu officieel vastgelegd in een nieuw besluit van de ministers van Gezondheid en Financiën. Het gaat natuurlijk weer over die wetnormering topinkomens. Ja, het is natuurlijk droge kost, maar het gaat dus weer over die plafond, maximum plafond, wat ze kunnen verdienen voor qua salaris.
1: Ja.
3: En dat is dus 10% boven de norm. Dat is omdat ziekenhuizen moeilijk aan artsen kunnen komen, krijgen zij dus die extra 10% boven de norm van die salarisplafond.
1: Ja.
3: Dat staat ook in het Antilliaans Dagblad.
1: Wat goed, dan kunnen ze weer terugkomen. Hè? Er waren al een aantal artsen die hebben het eiland verlaten vanwege dat ze niet zoveel konden verdienen.
3: Het is niet alleen maar dat. Dat heeft natuurlijk ook nog te maken dat er gewoon heel veel gedoe, heel veel hoofdpijn. En wat is zelf toch een arts die terug is, of die wij goed kennen, die terug is gegaan. En die zei, oh, Nederland hoeft hij zich alleen maar bezig te houden met zijn vak. En niet met de politiek eromheen.
1: Ja.
3: Dus als het je ook gewoon je leven wat rustiger maakt, dan kan ik het best wel begrijpen dat alleen een salaris niet de reden hoeft te zijn om terug te keren.
1: Ja, dat je niet op Facebook wordt afgeslacht door ministers en zo.
3: En allerlei besluiten die wel en niet worden genomen. En daar zijn we natuurlijk ook wel bekend om. Dus dat we alles uitstellen en niet zo slagvaardig zijn. En die daadkracht, het mag wel. Dat is ook wel nodig.
1: Zeker. Zullen we het hierbij laten, Rosa?
3: Ja, zeker. Tot morgen.
1: Tot morgen vanuit de Paramaribo tot Willemstad. Dag.
4: Doeg.
3: Hallo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu, Joris Reer.
1: Ja, van harte goedemorgen. Phil Collins is hier voor jou. Paradise FM. Als het goed is dan, even kijken. Ja. Ja, dat zul je net zien, hè? Is hij net eventjes thee drinken, die Phil?
4: Ah.
1: daar is hij.
4: Ja, lekker.

0: Alicia Keys. Op de maandagochtend Bonsie Mang vanuit Paramaribo.
1: De Paradise FM ochtendshow live vanuit het Turarica Resort Suriname.
0: Ja, Vanessa Werkhoven, wij zitten hier dus sinds afgelopen woensdag. Woensdagmiddag zijn we aangekomen. Als ik nu naar buiten kijk, dan regent het me toch als een jekko.
2: Ja, ik heb wel het idee, ik hou het goed in de gaten. Dat was net even keihard en ik heb het gevoel dat het nu zo langzaam weer opklaart. Dus volgens mij is het een bui.
0: Een gelukkige, korte bui.
2: Ik hoop het.
0: Ja, want we zitten in het grote regenseizoen. Hè, de grote regentijd, zo wordt dat genoemd hier. Dus dan valt er af en toe een buitje. Maar dat is maar goed ook, want daardoor is het zo prachtig mooi groen overal. Hè?
2: Ja, het is echt ongelooflijk groen overal. Het is echt heel erg mooi. Het is gewoon een en al bebossing wat je tegenkomt onderweg ook. Hè? En het is echt... De grond wordt goed gevoed hier.
0: Ja, zeker. Hele vruchtbare grond.
2: Ja.
0: Dat is aan alles te merken. Ja, we zijn hier deze week op uitnodiging van Turarica Resort om jouw volgende vakantiebestemming te ontdekken. En wij worden vooruitgestuurd. Wij zijn de zendelingen van Is.
2: Ja, dat is geen straf.
0: Nee.
2: En ik.
0: Goed, in dit geval niet. Maar als het toeristenbureau van Afghanistan ons had uitgenodigd.
2: Nou, zeg Joris. Joris!
0: Oh, sorry, zeg ik dat.
2: Ja. Dat is in dit geval zeker geen straf.
0: Nee,
2: absoluut niet.
0: Het is heerlijk. We zijn dit weekend. Dit weekend heeft voor ons aangevoeld alsof het weekend zes dagen telde. En zoveel is er gebeurd, zoveel hebben we gedaan. Vrijdagavond eerst Paramaribo onveilig gemaakt. Hè? Met z'n allen, een uurtje of twee lagen
2: we
0: op bed.
2: Ik moet alweer even nadenken, waar zijn we toe geweest? Maar dat klopt. Ja, inderdaad. Ja, dat hebben we ook gedaan. Ja. Paramaribo onveilig gemaakt. Wat een leuke jam sessie bedoel je?
0: Ja.
2: Bij mijn vader en zijn vrienden. Allemaal oude mannetjes op instrumenten.
0: Dat was
2: leuk. En wat hebben we daarna gedaan? Ik ben het even kwijt, Joris.
0: Ja, ik ben nog even op pad geweest met Martin van de Finance. Die was toevallig ook hier. Onze financiële man. Die komt hier vandaan. En die heeft mij op sleeptouw meegenomen.
2: Ja.
0: Naar allerlei leuke plekjes. Dus dat was ook leuk. Het is echt een bruisend nachtleven.
2: Ja.
0: Wat hier is in de stad. En toen zijn wij zaterdag met een kleine... roestig gevoel achter in een taxibusje geklommen met z'n vieren.
2: Ja.
0: En toen zijn we naar het Avobakka Resort gebracht.
2: Ja.
0: Het is op 2 uur rijden vanaf Paramaribo. En het is waanzinnig genieten daar. Het is langs de rivier, de Suriname rivier, bij het Stuwmeer, daar in de buurt.
2: Ja, bij Brokopondo.
0: Juist. En hoe vond jij dat? Hoe omschrijf jij dat?
2: Even kijken. Nou, het was een beetje... Het is een beetje een chill plek, hè, daar zo. Dus eigenlijk, zoals je op Curaçao zegt... ik ga een dagje lekker naar Westpunt... en daar bij een van de stranden liggen.
0: Ja.
2: En gewoon ontspannen. Ik denk dat Afobaka, zeg maar... een beetje hetzelfde idee is, maar dan hier. Dus je ligt niet op een wit zand aan een blauwe, azuurblauwe zee.
0: Nee.
2: Maar wel gewoon aan een prachtig rivier waar flink wat stroming staat en
0: zo.
2: Met uitzicht op gewoon jungle.
0: Ja, ja.
2: Ik ben niet iemand die zegt ik ga het water in. Maar ik dacht voor de spirituele ervaring, Suriname tot me te nemen, dacht ik, ik moet van mezelf het water in. Dus dat heb ik gedaan. En dat was echt wel, lekker fris. En,
0: zoet water, het is lang geleden. Als je op Curaçao woont, dan zwem je doorgaans in zout water. Tenminste, in natuurwater.
2: Ja.
0: Maar dit was een hele beleving, inderdaad, in de rivier plonsen.
2: Ja.
0: Met de stroming die er stond.
2: En verder was dat gewoon een dag, een stranddag eigenlijk.
0: Ja, ja. Echt fantastisch.
2: We zijn niet gaan wandelen of we hebben daar echt alleen maar gechilled.
0: Ja, maar dat mag ook.
2: Ja.
0: Hè? Dat is ook wat waard.
2: En dat is de plek waar je heen gaat om te chillen
0: en
2: als
0: dan,
2: je hier bent.
0: Een lekker cocktailtje erbij. Een lekkere local special met pastei en rijst en kip. Wat zat er nog meer bij? Kool? Nou ja, aan eten geen tekort hier.
2: Ik ben het alleen maar over eten hier. Ja. Wat hebben we daar gegeten?
0: Ja, nee, het zit allemaal wel gesnor met dat voedsel.
2: Ja.
0: Daar is echt niks op aan te merken.
2: Zeker.
0: Ja, dat zwemmen in die rivier, man. Echt, ik zou zo weer teruggaan. Je laat ervan op als je daarin plonst.
2: Ja.
0: Het is fris, maar niet te fris. Het is precies... fris genoeg. Het water is ook bijzonder smaakvol. Ik heb het geproefd.
2: Ja, jij en Iski beide. Maar ja, we moesten ook uiteindelijk wel iets eerder naar huis. Want Iski die kreeg een beetje last van zijn buik.
0: Ja, dus, maar dat...
2: Ik weet niet of dat aan het water ligt wat hij heeft opgedronken.
0: Dat denk ik niet, nee. Dat denk ik niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Het is namelijk heel helder en fris.
2: En jij had nergens last van. Je had dezelfde slok genomen.
0: Ik heb een betonnen maag. Dat
2: is het.
0: Goed, we vermaken ons hier nog wel even voor jou op reis in Paramaribo. En Melissa Etheridge is mee. Hier is ze dan. Ja.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
1: Heavy mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: Amsterdam Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Hey Vincent. Curaçao op 29

0: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. In Colombia is Glenn Sherman de Vrijtas, een man van Curaçao, gearresteerd. Hij zou betrokken zijn bij een internationale drugsbende en verantwoordelijk zijn voor het verstoppen en transporteren van cocaïne naar Europa. Bij zijn arrestatie in Bogota vond de politie 10 kilo cocaïne, een revolver en meer dan 200.000 gulden aan contanten. Er is veel ophef ontstaan over de presentatie van het nieuwe thuisshirt van het Curaçaose voetbalelftal. Johan Derksen, een omstreden Nederlandse tv-persoonlijkheid, was aanwezig. De voetbalbond FFK benadrukt dat zij niet betrokken was bij zijn optreden en dat de officiële presentatie al eerder had plaatsgevonden door bestuursleden. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV waarschuwt voor nieuwe vormen van slavernij door kunstmatige intelligentie. In zijn eerste encycliek roept hij op tot ontwapening van AI, omdat de macht in handen is van een kleine groep techreuzen. AI-ontwikkelingen moeten worden gereguleerd voor het algemeen belang, aldus de paus. Experts pleiten voor meer toezicht op AI-bedrijven. Paus Leo noemt het idee van een gerechtvaardigde oorlog verouderd. In een nieuwe pauselijke brief benadrukt hij dat deze theorie vaak wordt misbruikt om oorlogen te rechtvaardigen. Hij wijst op de risico's van herbewapening in Europa en stelt dat dit leidt tot meer spanningen en onveiligheid ten koste van belangrijke zaken zoals onderwijs. Rusland is vermoedelijk verantwoordelijk voor het verstoren van de vluchtsystemen van een Brits regeringstoestel. Aan boord was defensieminister John Healey, die vanuit Estland naar het Verenigd Koninkrijk vloog. De cockpitcrew moest handmatig navigeren door een gebrek aan GPS-navigatie. Dit soort GPS-verstoringen wordt vaker aan Rusland toegeschreven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ridara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Joris Weer.
3: Ja, van harte goedemorgen, Bonsieman. UB40 is hier.

0: en your Coldplay op de maandagochtend. Bonsi Mang, maak wat moois van deze week. Ga goede dingen doen, leuke dingen doen, rustige dingen doen. En maak vast je vakantieplanning, hè?
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, met een uitgeslapen Joris Rier en een uitgeslapen Vanessa Werkhoven deze ochtend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, zo. Het is onze eerste volle week die eraan zit te komen. We zijn afgelopen woensdagmiddag aangekomen. En het weekend zit erop. Het weekend wat voelde alsof het 38 dagen had. Zoveel is er gebeurd. Zoveel hebben wij gedaan. Ja, we zijn vooruit gestuurd om jouw volgende vakantiebestemming te bekijken. En dat allemaal na mijn weekje vakantie. Direct aansluitend.
2: Ja,
0: het is,
2: dat is voor jou wel een beetje een rollercoaster waar je in beland bent, denk ik.
0: Het is verschrikkelijk zwaar.
2: Weet je nog waar je bent en wie je bent?
0: Nou, wie ik ben wel.
2: Maar waar ben ik?
0: Ja, nou, onze weekje familievakantie hiervoor was al veel afwisseling. Ja. We hebben echt ook wel heel veel gedaan in die week. We zijn op drie eilanden geweest.
2: Ja.
0: De SSS eilanden. Dat was hartstikke leuk. En toen direct door is doorgevlogen. Mijn vrouw en dochter zijn op Hato uitgestapt. En ik ben via de transfer lane doorgelopen naar de SLM-vlucht.
2: Ja, je hebt de Curaçaose lucht nog niet eens kunnen inademen. Nee, het was gewoon alleen maar gewoon Hato en weer door. Ja.
0: Juist, ja.
2: Ja, en dan zit je in één keer in Suriname. Het is wel, wij zijn nu Suriname aan het uitproberen. En brengen eigenlijk al onze ervaringen aan de luisteraar. Superleuk. Mm. Om mensen toch ook aan te moedigen om deze kant op te komen. Want het is natuurlijk hartstikke dichtbij. Het is 2 uur vliegen.
0: Ja.
2: Dan vraag ik me soms al af als ik hier ben. Denk ik, hoe? Ja, er zijn natuurlijk best wel wat mensen van het eiland die af en toe naar Suriname gaan.
0: Ja.
2: Maar dat mogen er veel meer worden. Waarom is het nog niet? Wat is dat? Wat houden mensen tot nu toe tegen?
0: Ik heb geen idee. Misschien is het een gebrek aan promotie of zo. Dat mensen het gewoon niet weten.
2: Zijn natuurlijk heel veel mooie opties ook in de omgeving. Misschien is dat het. Dat ze denken, nou ja, Suriname, dat. Of oh ja, dat. Denken, dat kennen we wel. Of dat, ja. Maar er is hier ook, dat merken wij nu al, zo ontzettend veel te ontdekken. En het is echt, het is echt niet saai. Hè? Het is gewoon echt wel een vakantie waar je gewoon recreëert, geniet, leert, van alles. Het is echt.
0: Dat vind ik als vrek natuurlijk ook wel weer leuk. Als professionele gierigaard. Het is niet duur. We zitten echt op toplocaties, zitten wij te eten.
2: Ja.
0: En dan betaal je 440 Surinaamse dollar. Dat is nou 20, 21 gulden. Voor een bord vol met eten, wat je niet op kan.
2: Ja.
0: Wat waanzinnig goed van smaak is. En een halve liter parbo-bier, 7 gulden.
2: Ja.
0: Op een A-locatie. Dus zelfs met je guldens is het een voordelig land om op vakantie naartoe te gaan.
2: Ja, nog een pluspunt. Nou ja, en dat is natuurlijk hartstikke fijn, want je wil gewoon lekker kunnen genieten. En er is niets lekkerder dan ergens op vakantie zijn en je toch een beetje wanen als God in Frankrijk.
0: Nou
2: toch?
0: Ja, dat vind ik altijd wel lekker. Ik vind dat je als je op vakantie gaat, moet je onbezorgd kunnen leven. En niet naar de prijs op de menukaart hoeven te kijken.
2: Nee.
0: Dat hebben wij afgelopen week op de Bovenwindse eilanden ook gedaan. Maar daar kom je toch iets minder van een. Het is toch iets meer een koude kermis.
2: Dan kom je thuis en dan heb je een nekhernia van de schrik. Nee, dat is heerlijk als dat. Als dat ook nog een beetje. Want het loopt snel op natuurlijk, hè? Want het is niet één parbo biertje wat erin gaat.
0: Nee. En je moet lunchen, je moet dineren.
2: Ja. Nou ja, dus nog een voordeel.
0: Ik zou nog wel even door kunnen zo met voordelen, hoor. Maar dit is inderdaad een hele grote plus.
2: Ondertussen wordt hier de voorraad geteld.
0: Ja.
2: in de kastjes in de bar. Ja,
0: we zitten in de binnenbar van het Turarica Resort. Met uitzicht over de pool en over de cabana's die erbij staan. Ja, en die bar, gisteren was er een feestje hier.
2: Ja.
0: Op zondag doen ze dat, elke zondag een poolparty. Iski, onze eigen DJ Iski, heeft daar ook nog een uurtje plaatjes gedraaid. Dat was de headliner, de afsluiter. Dat is toch leuk.
2: Zeker.
0: Maar er is aardig wat van de voorraad doorheen gegaan, heb ik zo het idee.
2: Ja, dus er moet weer wat worden aangevuld. Want wij staan hier natuurlijk al vroeg te werken. En het terras is nog redelijk leeg. Maar de zon begint nu weer te schijnen. Ik denk dat de mensen straks allemaal zo mondjesmaat weer lekker in hun strandstoeltje gaan liggen. En die willen natuurlijk een drankje erbij.
0: Absoluut,
2: Ik krijg ook wel zin.
0: Oh jee.
2: Ja, nee, maar dat slaat natuurlijk nergens op, want het is nog vroeg. Maar je voelt gewoon een beetje de, nou ja goed, de vakantievibe.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb daar wat minder last van om 7:15 in de ochtend.
2: Ik heb dat wel vaker gezegd, terwijl jij toch over het algemeen meer drinkt dan ik. Maar ik denk gewoon veel meer aan drank.
0: Dat zou kunnen, ja. Goed, Paradise FM en de Rembrandts.

0: In november staan ze in de Ziggo Dome in Nederland. Deze mannen van The Script, je hoorde Nothing. Dus zie jij je tripje naar Amsterdam al wel weer gebeuren. Of een tripje naar Paramaribo. Dan kom je alleen niet The Script tegen, maar wel een hele hoop andere gezelligheid en leuke taferelen. En lekker eten. Ja, ach, hadden we dat al gezegd, Vanis, dat hier lekker te eten valt?
1: Nou, niet genoeg.
0: Nee.
1: Nog niet genoeg gezegd.
0: Krankzinnig.
1: Ja.
0: Thuis op dieet. Dus dat. Zeg zo meteen naar je laatste Paradise FM nieuws update.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: 9.
1: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. In Colombia is Glenn Sherman de Vrijtas, een man van Curaçao, gearresteerd. Hij zou betrokken zijn bij een internationale drugsbende en verantwoordelijk zijn voor het verstoppen en transporteren van cocaïne naar Europa. Bij zijn arrestatie in Bogota vond de politie 10 kilo cocaïne, een revolver en meer dan 200.000 gulden aan contanten. Er is veel ophef ontstaan over de presentatie van het nieuwe thuisshirt van het Curaçaose voetbalelftal. Johan Derksen, een omstreden Nederlandse tv-persoonlijkheid, was aanwezig. De voetbalbond FFK benadrukt dat zij niet betrokken was bij zijn optreden en dat de officiële presentatie al eerder had plaatsgevonden door bestuursleden. Dan nog internationaal nieuws. Paus Leo XIV waarschuwt voor nieuwe vormen van slavernij door kunstmatige intelligentie. In zijn eerste encycliek roept hij op tot ontwapening van AI, omdat de macht in handen is van een kleine groep techreuzen. AI-ontwikkelingen moeten worden gereguleerd voor het algemeen belang, aldus de paus. Experts pleiten voor meer toezicht op AI-bedrijven. Paus Leo noemt het idee van een gerechtvaardigde oorlog verouderd. In een nieuwe pauselijke brief benadrukt hij dat deze theorie vaak wordt misbruikt om oorlogen te rechtvaardigen. Hij wijst op de risico's van herbewapening in Europa en stelt dat dit leidt tot meer spanningen en onveiligheid ten koste van belangrijke zaken zoals onderwijs. Rusland is vermoedelijk verantwoordelijk voor het verstoren van de vluchtsystemen van een Brits regeringstoestel. Aan boord was defensieminister

0: John Healy, die vanuit Estland naar het Verenigd Koninkrijk vloog. De cockpitcrew moest handmatig navigeren door een gebrek aan GPS-navigatie. Dit soort GPS-verstoringen wordt vaker aan Rusland toegeschreven. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.

0: Paradise en Robbie Williams op je maandagochtend. Een hele fijne Bonsie Mang toegewenst vanuit Paramaribo. Ja.
1: Live vanuit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
0: Ja, waar wij zo meteen de spullen gaan pakken en op dagtrip gaan, of niet? Dat krijgen we nog te horen of het doorgaat vandaag. We zouden nog naar Powaka gaan. Het is een dorp, schijnt, waar de inheemsen nog wonen.
2: Ja. Ja, dat gaan we sowieso doen. Hè? Dus of we doen het vandaag en anders doen we het morgen.
0: Ja.
2: Ja, en als we niet gaan, dan gaan we even lekker hier op een bedje liggen. Even lekker van het hotel genieten. Of we gaan een wandeling maken, Joris.
0: Ik denk dat ik dan mijn hotelkamer van binnen ga bekijken. Ja. het is een hectisch weekend geweest. Ja.
2: Echt, ja, dat vind ik ook hoor. Ja, niet alleen een hectisch weekend, want we zijn hier al vanaf woensdag.
0: Oh ja, dat is wel.
2: Ja, dus we hebben echt al heel veel gedaan. Ja, en ik stond vanochtend onder de douche en toen dacht ik, oh ja, we hebben natuurlijk normaal gesproken heb je altijd een soort break tussendoor, hè, van werk.
0: Ja,
2: want dan ga je gewoon in het weekend. Ja, dat heet een weekend. En dan doe je gewoon ontspannende dingen. En nu zijn we natuurlijk allemaal leuke dingen aan het doen. Maar je bent ook continu aan. Omdat je toch ook aan het werk bent. En toch ook gewoon ontzettend veel indrukken opdoet. En dus ik denk dat even een dagje ijsvrij wel fijn is.
0: Ja. Maar goed, werk aan het werk.
2: Nee, ik snap wat je zegt. Het is ook geen werk. Maar het is ook weer wel werk. En het is ook weer heel veel indrukken.
0: Het is, we zijn wel constant met de collega's ook. Maar is dat dan, hou je professioneel?
2: Nee joh, we zijn hard, zeker tegen de avond worden we steeds losser. Nee hoor. Maar je bent wel aan het werk, toch, Joris? Ik bedoel, eindstand is het gewoon, a workation.
0: Ja. God, die spelletjes ook s'avonds aan tafel in de bar.
2: Ja, Marissa die heeft op haar telefoon een app. En daar staan, dan heb je allemaal vragen. Boomit heet dat. Daar heb je allemaal vragen. En dan moet je dus de vraag die gesteld wordt. Bijvoorbeeld, wie denk je dat het snelste zijn salaris opmaakt? En dan kijk je rondom en dan denk je, oké, nou ja, dat is voor Joris. Huppatee, dan geef je maar Joris. En zo ga je de hele tijd door. Totdat er op een gegeven moment een bommetje afgaat. En degene die dan het bommetje heeft, die krijgt een opdracht. Ja. Dus wij hebben echt al avonden hier in het restaurant gewoon achterlijke opdrachten uitgevoerd. Ik denk dat ze inmiddels echt wel denken dat we niet helemaal sporen.
0: Ja, een robotdans.
2: Ik heb de robotdans gedaan. Iski trouwens ook.
0: Ja.
2: Jij moest gisteren.
0: Je hebt mijn slipper vastgehad.
2: Oh ja, ik moest met mijn ogen dicht raden. 3 voorwerpen, zeg maar, voelen en raden. Dus ik ging ervoor. Ik ging echt met mijn ogen dicht, met mijn handen. En het eerste wat ik in mijn handen kreeg, heb ik echt heel goed gepassioneerd vastgepakt. Ik denk, ik ga dit raden. En toen voelde ik gelijk dat dus gewoon de plek was waar Joris zijn tenen iedere dag zitten. Nou jongen, Iski die gaat nog stuk hierom. Tijdens gewoon aan tafel. Echt te goor voor woorden, ja.
0: Het was heerlijk.
2: Ik hou nog steeds niet van mijn linkerhand.
0: Nee, dat begrijp ik. Ja. Gelukkig is het je linkerhand geweest. Want je eet met je rechter, toch?
2: Dat klopt. Maar soms stop ik ook wel eens iets in mijn mond met mijn linkerhand. Nou, dat doe ik voorlopig even niet. Nee, maar het is gezellig. Het is hartstikke leuk.
0: Ik krijg een WhatsAppje binnen van Eva. Die zegt via 675-1031. Morgen Joris en Vanessa Fawaka. Breng wat mango-stenen mee terug voor
2: mango-stenen?
0: Me. Wat zijn dat?
2: Wat zijn mango-stenen? Meneer?
0: Wat zijn mango-stenen?
2: Mangostenen, wat zijn dat? Een van onze luisteraars vraagt of we wat mangostenen mee willen nemen.
0: Er staat hier een meneer.
2: Meneer is heel erg aan nadenken. Ja, weet u niet? Of maan. Even in de microfoon.
3: Mangostenen of mangistan. Dat is een Indonesisch fruit.
2: Oké. En dat groeit hier, of?
3: Het groeit ook hier. Ik weet niet of het dat het is.
2: Nee, want een mangosteen. Oh, dus ze zegt weer wat, Joris.
3: Misschien die mangopitjes kan.
4: Oh ja, fruit.
3: Ja, fruit. Mangopitjes kan. Ik weet niet.
2: Maar het is fruit, zegt die mevrouw. Oké. Nou, helemaal goed. Oh ja, wel. U heeft gelijk. Die is het. Ja.
0: Oké, die gaan we dan even meenemen. Even op de markt, denk ik, dat we die kunnen krijgen, hè?
3: Ik denk, die gaat ook met seizoen als die rambutan. Dat is ook met seizoen.
2: Oké.
3: Bruine vrucht.
2: Ja.
3: En wit van binnen, als ik het goed heb, 4 witte vruchtjes binnen.
2: Oké.
3: Als ik het goed heb, 4 of 6.
2: Nou, lekker. Ik ben benieuwd. Die gaan we in ieder geval proberen.
0: Even de queen of the fruits. We gaan kijken of we wat mee kunnen nemen.
3: Zondag, bij de zondagmarkt en de sauna-markt. 2005.
2: Oké, okay. Nou, we gaan het proberen. Dank u wel.
0: We gaan het proberen. we moesten nog naar het Lora-woord van de dag.
2: Oh ja, ja, heb jij hem?
0: Ik heb hem. Ik heb de Lora-app op mijn telefoon.
2: Ja.
0: We gaan van het Surinaams naar het Papiaments. Elke dag krijg je van onze Nelly Rosa het woord van de dag voorgeschoteld. En vandaag is dat Doegoe Doegoe.
2: Ik moet nu nadenken tijdens dit nummer.
0: Nee, je mag het nu zeggen, je hebt 10 seconden.
2: Ja hoor. Nou ja, ik denk geld, maar is het Doegoe of Doegoe?
0: Doegoe.
2: Hond?
0: Nee. Veel liefdevoller.
2: Knuffeltje.
0: Doegoe, mijn schatje.
2: Ah.
0: Paradise FM.

0: Paradise en de Fine Young Cannibals op je maandagochtend. We gaan hier maar eens even de boel afsluiten, Vanessa Werkhoven.
1: Ja, de koektrommel gaat voor ons weer even dicht.
0: Een dagje. Ja. Morgenochtend vanaf 6 uur melden wij ons weer.
1: Ik heb er zin in, nu al.
0: Het is ook een soort van vakantie voor ons, want het is uitslapen. Hè? Het tijdsverschil is ons gunstig gestemd. Het is hier een uurtje later dan thuis.
1: Ja.
0: Dus de wekker hoeft niet om 5:15, maar om 6:15.
1: Ja, voor mij is dat nog steeds niet uitslapen, Joris. Maar ja, goed, jij bent van de ochtendshow. Dus voor jou is dat heerlijk.
0: Het is een wereld van verschil.
1: Ja. Het is dichtbij ook, hè? Je loopt gewoon lekker deze kant op.
0: Ja, ochtendwandelingetje over de boulevard, zo'n beetje.
1: Ja.
0: Wat wilde ik nog zeggen? Ik weet het niet meer.
1: Dag meneer de koekenpeer. Ja. Ik wilde wat zeggen, maar nu weet ik het niet. Ja, toch wel.
0: Als je nou nog niet uitgeluisterd bent naar onze Surinaamse avonturen, dan zet je straks even 9:15 aan. Tussen 12:00 en 1:00 deze middag. Dan hoor je Iski en Marissa. Die gaan op een 9:15 onze jonge vrienden bijpraten over alle avonturen die wij hier meemaken.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Dus ga dat zeker even checken. Die gaan zo meteen in onze studio gaan zij het volk toespreken.
1: Ja, het kan allemaal, hè? Van de ene naar de andere zender en dan vanuit Suriname. Het is toch machtig mooi, hè, die techniek.
0: Zeker. Nou, wij gaan lekker even met de beentjes omhoog het land verkennen. Tot morgen.
1: Met de beentjes omhoog het land verkennen. Ga je in een rolstoel zitten?
0: Nee, ja, die taxibusjes die zijn super relaxed.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is echt luxe.
1: Heerlijk, ja.
0: Dus tot morgen zometeen, Hiertje.

0: Door.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Nix met een X.
2: Hey Vincent.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group.
5: Vida Nova Group. Bringing plans to life.
6: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
7: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
8: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
9: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con foco, realidad. Celebrar es primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave.
10: Exclusively available at the Wine Factory.

0: smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. In Colombia is Glenn Sherman de Vrijtas, een man van Curaçao, gearresteerd. Hij zou betrokken zijn bij een internationale drugsbende en verantwoordelijk zijn voor het verstoppen en transporteren van cocaïne naar Europa. Bij zijn arrestatie in Bogota vond de politie 10 kilo cocaïne, een revolver en meer dan 200.000 gulden aan contanten. Er is veel ophef ontstaan over de presentatie van het nieuwe thuisshirt van het Curaçaose voetbalelftal. Johan Derksen, een omstreden Nederlandse tv-persoonlijkheid, was aanwezig. De voetbalbond FFK benadrukt dat zij niet betrokken was bij zijn optreden en dat de officiële presentatie al eerder had plaatsgevonden door bestuursleden. Dan nog internationaal nieuws. Een delegatie van Iraanse hoogwaardigheidsbekleders is maandag aangekomen in de Qatarese hoofdstad Doha. Onder hen zijn parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf en buitenlandminister Abbas Araghchi. De gesprekken zullen onder andere gaan over zaken gerelateerd aan de straat van Hormuz en het verrijkte uranium van Iran. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha heeft gratie gekregen. Dit meldt senaatsvoorzitter en oud-premier Hun Sen. Kem Sokha werd in 2023 veroordeeld tot 27 jaar huisarrest voor verraad. Hij ontkent de beschuldigingen en mensenrechtenorganisaties beschouwen zijn vervolging als een poging om hem uit de politiek te zetten. Rusland blijft Kiev aanvallen als vergelding voor een vermeende aanval op studentenhuisvesting in de bezette regio Luhansk, waarbij volgens het Kremlin 21 doden vielen. Oekraïne ontkent burgerdoelen te hebben aangevallen. De afgelopen dagen zijn er in Kiev zeker 2 doden en 100 gewonden gevallen door Russische bombardementen. De aanvallen worden sterk veroordeeld binnen Europa. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Hey, chi vuole i pone di Momanci? Passa Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Momanci. Barcelo per il momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E classic tea per relaxare il switch match. Compra 3 o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi da facile bota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e ola blu.
5: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27. Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit de kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Jeremy Kesseler.
8: En bon dia vanaf Curaçao. En vanuit Suriname zijn ze er morgenochtend.

Paradise FM 103.1 komt deze week met de ochtendshow vanuit Suriname. En als je dat dan allemaal hoort, wat daar gebeurt in de ochtendshow, wat ze allemaal meemaken en alles in het land zien, dan is dat wat je hoort in het liedje van Kelly Clarkson misschien allemaal toch maar weer een beetje relatief, hè? Ja. Ach. Goedemorgen en bon dia. Ik ben Jeremy en daar gaan we. De ochtend gaat door. De flow beleef je met de radio. Het is mijn missie, mijn taak, om jou er positief doorheen te slepen richting de lunch. Ik hoop dat dat lukt met de beste muziek ooit gemaakt. Shawn Mendes, Nervous. Hoor je na Sophie B. Hawkins en Right Beside You.

Zomer in je ballen, Paradise FM met Casey en de Sunshine Band. Keep it coming, love. De 103.1 straalde disco uit over de FM. Hier over het hele eiland, want je ontvangt ons natuurlijk gewoon in de auto overal. Hè? Dus. En anders, als je op kantoor bent, check ook eens de website paradisefm.cw. Want daar op kantoor kun je via internet ons natuurlijk ook overal horen. Meer zomer, jazeker. Granuis Guerra na het nieuws van 9:30. We hebben Madonna nog met Like a Virgin. En omdat het maandag is, gewoon de allerbeste muziek.

0: paradisefm.cw.
1: Ik ben bijna jarig.
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes, kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt. Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com.
6: Curblue, let us surprise you.
3: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
7: Naar McDonald's. Nuestra la que pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC, nos interesa nos propio signatura en campeón. Presentando y un Donald de McDonald's World Cup. Mc Curaçao. Con su contrato nuevo de sauce de pinda. Mc USA. Creciendo un alineación fuerte.

0: 10. Dit is Jasper Marquies met de hoofdpunten uit het nieuws. Een 23-jarige man is zaterdag aangehouden door de politie voor zware mishandeling en bedreiging van een vrouw die naakt uit een hotel in Veris vluchtte. En de verdachte werd rond 7:50 op de Franklin D. Rooseveltweg gevonden dankzij camerabeelden. De nieuwe solotentoonstelling van kunstenaar Gwen Anderson, getiteld Connecting the Pieces, is geopend in het Curaçao's Museum en is te bezoeken tot en met zaterdag 8 augustus. Dan nog internationale headlines. Een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook heeft geleid tot de dood van minstens 2 mensen, waaronder een 6-jarig meisje. 17 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Sinds oktober zijn ongeveer 900 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Een delegatie van Iraanse hoogwaardigheidsbekleders is maandag aangekomen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf en buitenlandminister Abbas Araghchi bespreken zaken over de straat van Hormuz en verrijkt uranium van Iran. De Verenigde Staten eisen dat Iran afstand doet van dit uranium. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha heeft gratie gekregen. Dit meldt de senaatsvoorzitter en oud-premier Hun Sen. Kem Sokha werd in 2023 veroordeeld tot 27 jaar huisarrest voor verraad. Hij ontkent de beschuldigingen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
2: Hey, Vincent.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
0: Dit is Paradise FM. Jeremy Kesseler.
3: En ik heb gewoon zin om te trakteren op de muziek van Gran Luis Guerra. Paradise.

heerlijk om op YouTube filmpjes te kijken van mensen die naar ons douche Curaçao emigreren. Bucket Lizzie is zo'n dame die dat een jaar of 4 geleden deed vanuit Nederland Zoetermeer. Daar heb ik me mee vermaakt met alle perikelen waar je dan tegenaan loopt. En dat doet mij denken aan dat we hier toch maar weer lekker zitten op ons eigen eiland. En dat je Paradise FM aan hebt staan met de beste muziek ooit gemaakt. En na Maroon 5 is dit Little Steven, Bitter Fruit.

0: alle vrolijkheid van die gasten, hè? Madcon.
1: Paradise FM.
0: Noorse hip-hop. Op internationaal werd allemaal gecombineerd, op de kaart gezet. En ze bewezen dat wereldhits niet alleen uit de VS of de UK hoeven te komen. Nee, hè, rap, soul, pop, wereldwijd was hun sound echt altijd een feestje. Wat een energie zit er in die plaat. Van bagging tot glow en keep my cool hier op Paradise FM 103.1. Energie zit er ook in bij het ochtendteam. Deze week op de ochtendshow tussen 6 en 9. Dit keer vanuit Suriname. Vanessa, Joris, Iski en Melissa. Die verkennen daar diverse locaties waar je kunt verblijven. Maar ook bezoeken ze een heleboel uitzonderlijke locaties. En daar geniet je van mee in de ochtend. Verder neem ik jou dit extra uur mee richting de lunch. Daar ga ik mee door tot aan 12 uur. Tot aan Pepijn Bier en Broodspot met de beste muziek ooit gemaakt. Elverbeat hoor je zo naar The Source en Candy Staten. Sometimes.

0: Van Doeren & Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij BMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.bmicuraçao.com. BMI Curaçao, the property management people.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
5: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.

0: Mijn naam is Jasper Marquies en dit is het nieuws. De nationale voetbalselectie van Curaçao is vandaag begonnen met de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden. Bondscoach Dick Advocaat en zijn spelers arriveerden in Noordwijk. Voor fans zijn er gratis trainingen deze week. Woensdag om 3:00 is er een speciale clinic in Rotterdam. Vrijdag vliegt het team naar Glasgow voor de laatste training en een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. De politie heeft zaterdag een 23-jarige man aangehouden voor zware mishandeling en bedreiging van een vrouw. Het slachtoffer vluchtte naakt uit een hotel in Veris. Dankzij camerabeelden kon de verdachte snel worden gevonden en rond 7:50 werd hij aangehouden op de Franklin D. Rooseveltweg. De man zit vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook heeft geleid tot de dood van minstens 2 mensen, waaronder een 6-jarig meisje. 17 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Sinds oktober zijn ongeveer 900 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Een delegatie van Iraanse hoogwaardigheidsbekleders is maandag aangekomen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Onder hen zijn parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf en buitenlandminister Abbas Araghchi. Ze bespreken onder andere zaken gerelateerd aan de straat van Hormuz en het verrijkte uranium van Iran. De Verenigde Staten eisen dat Iran afstand doet van dit uranium. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha heeft gratie gekregen. Dit meldt senaatsvoorzitter en oud-premier Hun Sen. Kem Sokha werd in 2023 veroordeeld tot 27 jaar huisarrest voor verraad. Hij ontkent de beschuldigingen en mensenrechtenorganisaties beschouwen zijn vervolging als een poging om hem uit de politiek te zetten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kesseler.
7: En deel 2 van je maandagochtend begint goed. Nu Fleetwood.

kom jij vanochtend je bed uit? Ook smooth of met bijna gebroken botten? Misschien voelde het zo. Santana en Rob Thomas en Smooth hier op Paradise FM 103.1. Bon dia, bon dia. Ja, is het zo'n ochtend. Maandag 25 mei, deel 2, na de ochtendshow. Hier Jeremy op Paradise FM. Ik neem je mee naar de lunch. Nou, ik denk dat Joris en team inmiddels wel een lekkere extra kop koffie hebben verdiend daar vanuit Suriname. Het is mijn missie, mijn taak om het allemaal in goede banen te laten verlopen. Die flow die moet gewoon weer lekker zijn. Daar ga ik voor zorgen vanochtend hier bij Paradise 103.1. Omdat het vandaag maandag is, natuurlijk een nieuwe editie van Morgen, maar dan anders. We spelen de muziekquiz. Ik heb straks het fragment voor je. En vandaag op deze 25e mei kun je een diner voor twee winnen bij Restaurant X. Is dat even lekker meegenomen. Alexis Jordan hoor je over een paar minuten hier op Paradise 103.1 met Happiness. Na Nick Kamen. I promise myself.

0: Heb je die glimlach op je gezicht?
1: Heerlijk, hè? Vrijheid, blijheid. Alexis Jordan.
2: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
1: Heerlijk als je even de boel mag laten en gewoon lekker absurdistisch een beetje mag voorstellen wat er zomaar zou kunnen gebeuren. Want dat relativeert zo lekker. Hè? Stel je vandaag voor dat iedereen begint met het stellen van één vraag die nergens over gaat. Denk je dat vissen dorst hebben? Waarom voelt maandag altijd langer dan vrijdag? Nou, niemand weet het antwoord, maar iedereen die doet mee, hè? Gesprekken gaan nergens heen en precies daardoor ontstaan de leukste momenten. Morgen weer serieuze vragen en vandaag, nou, gewoon even verdwalen in gedachten.
2: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek, helpt hij jou de ochtend door.

vind het fijn hoor, zo op maandagochtend een beetje bluff. En dan deze live versie van Aan de Kust op Paradise FM 103.1. Wauw, wat lekker genieten. Zometeen ook van de London Beat and Share.

0: Vincent.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
5: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: de kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal. Met gratis trainingen voor fans deze week en een speciale clinic op woensdag om 3:00 in Rotterdam, voordat het team vrijdag naar Glasgow vliegt voor de laatste training en een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland. Een 23-jarige man is zaterdag aangehouden door de politie voor zware mishandeling en bedreiging van een vrouw die naakt uit een hotel in Veris vluchtte, en de verdachte werd rond 7:50 op de Franklin D. Roosevelt weg gevonden dankzij camerabeelden. Dan nog internationale headlines. Een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook heeft geleid tot de dood van minstens 2 mensen, waaronder een 6-jarig meisje. 17 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Sinds oktober zijn ongeveer 900 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Een delegatie van Iraanse hoogwaardigheidsbekleders is maandag aangekomen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf en buitenlandminister Abbas Araghchi bespreken zaken over de straat van Hormuz en verrijkt uranium van Iran. De Verenigde Staten eisen dat Iran afstand doet van dit uranium. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha heeft gratie gekregen. Dit meldt de senaatsvoorzitter en oud-premier Hun Sen. Kem Sokha werd in 2023 veroordeeld tot 27 jaar huisarrest voor verraad. Hij ontkent de beschuldigingen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of

0: Van heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze

London Beater Paradise FM, die wat mij betreft gewoon weer muziek zou moeten maken. Omdat hun mix van soul, pop en dansbare grooves nog altijd verrassend fris klinkt, vind je niet? Dat in een tijd waarin veel muziek snel voorbij waait. I've Been Thinking About You bewees, wat mij betreft, dat ze de emotie konden verpakken in iets wat tegelijkertijd licht, catchy en tijdloos voelde. En juist nu, in een tijd van nostalgie en herontdekte 90s sounds, zou London Beater een generatie kunnen raken die hen kent en een nieuwe die hen nog moet ontdekken. Dus sommige bands die maken hits, maar London Beat maakt een gevoel dat nog steeds blijft hangen. Eigenlijk, ja, heel eigenlijk, is dat bij Guns N' Roses helemaal niet anders, hè. Wat een band, wat een muziek, wat een hits. Geniet van Patience. Ruim 5 minuten lang. Onderweg, samen jij en ik, naar een nieuwe editie van de Muziekquiz.

0: James Morrison, zometeen John Mayer. Ik ben Jeremy, de 3J's, hier weer op Paradise FM. Zo op je maandagochtend 25 mei. Zeg, ben je klaar voor een lekkere hap?
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Die staat vandaag op deze 25 mei in het teken van Restaurant X. En daar sturen we je weer naartoe als jij deze editie wint. Nou, het principe is weer simpel. Het fragment heb ik voor je. Let goed op de opgave en weet ons te WhatsAppen via 675-1031.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh, nou, die is wel heel kort. Bro, zegt hij ook nog eens een keer. Enig idee? 675-1031. Paradise FM's WhatsApp staat wagenwijd voor je open. Voor de goede inzending in deze editie van de Muziekquiz. Restaurant X is plaats van handeling als je deze editie wint. Nou, succes ermee en app hè, naar 675-1031. Het goede antwoord.

0: Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
5: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% geperfectioneerd.

0: 12 uur. Mijn naam is Jasper Markies en dit is het nieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken volgende maand de Verenigde Staten om het Curaçaose voetbalelftal aan te moedigen tijdens het wereldkampioenschap. Ze zijn aanwezig in Kansas City voor de groepswedstrijd tegen Ecuador. De koning is enthousiast over het meedoen van zowel Nederland als Curaçao en kijkt uit naar de wedstrijd tegen Duitsland. De politie heeft zaterdag een 23-jarige man aangehouden voor zware mishandeling en bedreiging van een vrouw. Het slachtoffer vluchtte naakt uit een hotel in Veris. Dankzij camerabeelden kon de verdachte snel worden gevonden en rond 7:50 werd hij aangehouden op de Franklin D. Rooseveltweg. De man zit vast voor verder onderzoek. Dan nog internationaal nieuws. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten aangespoord om Kiev zo snel mogelijk te verlaten. Rusland meldt meer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad, gericht op defensie-industriefaciliteiten. Dit volgt op een vermeende droneaanval van Oekraïne op een studentenflat, waarbij 21 doden vielen. Oekraïne ontkent deze aanval. Een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook heeft geleid tot de dood van minstens 2 mensen, waaronder een 6-jarig meisje. 17 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Sinds oktober zijn ongeveer 900 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Een delegatie van Iraanse hoogwaardigheidsbekleders is maandag aangekomen in Doha, de hoofdstad van Qatar. Onder hen zijn parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf en buitenlandminister Abbas Araghi. Ze bespreken onder andere zaken gerelateerd aan de Straat van Hormuz en het verrijkte uranium van Iran. De Verenigde Staten eisen dat Iran afstand doet van dit uranium. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
4: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
5: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
6: Hey Vincent!
7: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle boord.
0: Nu, Jeremy Kesseler.
9: Het is legendestijd met Rick Ashley en daarna John Legend.

0: it slow.
1: Paradise FM met Rick Astley, Never Gonna Give You Up en John Legend, Ordinary People. En dat zijn we op ons mooie eiland. Absoluut niet. We moeten even stilstaan bij dat we dat eigenlijk uitzonderlijk goed gedaan hebben. En dat we de Blue Wave creëren in 2026, die verder rolt en golft dan ooit. Want ons eiland van net iets meer dan 150.000 mensen, kleiner dan de wereldsteden, stapt het grootste voetbalpodium op als het kleinste land ooit op een WK. Geen grootmacht, geen miljoenenleger aan talent, maar een ploeg gebouwd op trots. Ja, diaspora. Strijd en het stille geloof dat ook een klein eiland de wereld even kan laten stilstaan. Nou, voor Curaçao is dit natuurlijk meer dan voetbal. Hè. Het is een volkslied in noppen en blauwe vlag die ineens wapperen tussen de reuzen, die Blue Wave. En elk duel dan voelt dan natuurlijk alsof het hele eiland gaat meeschreeuwen vanaf het strand en straat en bar. Nostyle. En wij zijn hier. En zelfs als de uitslag ooit vergeten wordt, dan blijft het overeind. Soms schrijft niet het grootste natiegeschiedenis, maar eigenlijk de dapperste als je het mij vraagt. Dus we zijn geen ordinary people, beste John Legend, hier op ons mooie eiland. We gaan het gewoon doen. Over een paar weken is het natuurlijk zover. En dan zullen we zien wat we allemaal kunnen presteren daar op het WK voetbal. Paradise 103.1 houdt de goede moed erin met de beste muziek ooit gemaakt. Prince Royce, Stand By Me komt eraan. En George Michael heeft weer wat funky business op je maandagochtend. Geniet ervan, uit volle borsten, hè?

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: wordt er vrolijk van. Heerlijk op je maandag, Prince Royce. Of geef ik nou een beetje heel veel? Nou ja, het is toch lekker?
1: De beroemde bekentenis. Welk geheim wordt er vandaag onthuld?
0: Met die goede energie naar iets serieus, naar iets spannends. Want soms, ja, weet je, dan maken bands bepaalde muziek in een beginperiode die je eigenlijk later, als ze doorbreken, nog nooit hebt gehoord. Zo gebeurde het ook een beetje bij Skritti Politti. Die maakte de verfijnde popsound natuurlijk van Absolute. Maar de band begon juist midden in de rauwe Britse punkperiode. En opvallend is dat frontman Green Guardside zo beïnvloed was door het zelf doen van alles, van de punk, dat Skritti Politti in de beginjaren, ja, hun eigen posters met de hand maakte en hun eerste muziek bewust ruw en bijna anti-pop klonk. Van schurende gitaren en politieke energie naar een totaal ander geluid waarin finesse en melodie de hoofdrol kregen. In de beroemde bekentenis duiken we terug naar die vroege wortels van een band die begon in de chaos van de punk.
2: Sure, oh yeah, I was a punk. I was an art student and the Sex Pistols and the Clash. Everybody came to my college to play. This is in like 1977. And that was it, you know, I was completely transfixed. I cut my hair and got a leather jacket and I was a real punk. But you can only do that for so long, then you get bored with it. You know, and then it's time to really learn your instrument and, you know, tackle the problems of being able to write songs properly. See if you can do it.
0: Soms is groeien als artiest juist durven loslaten wat je ooit definieerde. Dat blijkt dan weer. Skritti Politti liet de ruwe randen van de punk langzaam achter zich en bloeide op in een, ja, nogal fijne mix, hè, van soul, funk en slimme pop. Niet omdat ze hun verleden vergaten, maar omdat ze lieten zien dat muziek ooit ook revolutie mocht zijn. Van rebellie naar elegantie. En precies daarin vond Skritti Politti uiteindelijk een geluid dat tijdloos

0: Cornels en 7475. Passionele muziek, passionele artiesten die creatieve muziek hebben gemaakt. En zometeen muziek uit een land na het nieuws van 11:30. Waarin mensen net zo gepassioneerd met hun handen als met hun woorden zijn. En het is ook de geboorteplek van de pizza, de pasta. Misschien wel de gevaarlijkste verleiding voor elke dieetpoging dus. Hè? Ja. En wat mij betreft is het ook de plek van Romeinse ruïnes tot gondels in Venetië. Het land ademt geschiedenis, romantiek en stijl. Maar wie hoor je zometeen uit Italië?
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Ben je nou weer bij your buy-site geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon het niet laten.

0: schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luré-energy.com.
3: Hey, que botei pone de momanche? Passa Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Braça de momanche. Parcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartir in gruppo e classic tea per relax the Swiss gym match. Compra 3 o mais e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assim da facile botar participar. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.

0: half twaalf.
1: Dit is Jasper Marquise met de hoofdpunten uit het nieuws. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken volgende maand de Verenigde Staten om het Curaçaose voetbalelftal aan te moedigen tijdens het wereldkampioenschap in Kansas City, waar zij aanwezig zijn bij de groepswedstrijd tegen Ecuador. Een 23-jarige man is zaterdag aangehouden door de politie voor zware mishandeling en bedreiging van een vrouw die naakt uit een hotel in Veris vluchtte, en de verdachte werd rond 7:50 op de Franklin D. Rooseveltweg gevonden dankzij camerabeelden. Dan nog internationale headlines. In het Verenigd Koninkrijk is maandag het record voor de warmste dag in mei gebroken. De temperatuur nabij Londen bereikte 33,5 graden Celsius. Het vorige record was 32,8 graden Celsius. In Frankrijk zijn hittegerelateerde doden gevallen tijdens sportevenementen. Italië heeft voor dinsdag een hittealarm afgegeven voor 12 steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten aangespoord om Kiev zo snel mogelijk te verlaten. Rusland meldt meer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad, gericht op defensie-industriefaciliteiten. Dit volgt op een vermeende droneaanval van Oekraïne op een studentenflat, waarbij 21 doden vielen. Oekraïne ontkent deze aanval. Een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook heeft geleid tot de dood van minstens 2 mensen, waaronder een 6-jarig meisje. 17 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Sinds oktober zijn ongeveer 900 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
4: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
3: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
4: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
5: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Valra. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
4: Shop je favoriete items bij DA Salina Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook...

Bij Paradise FM op 103.1. Herkenbare muziek, hè? Wie waren het? Brandy en Monica, The Boy Is Mine. En dan ben ik daar ineens in een donkere zaal, hè? Daar hangt iets stil te wachten, alsof het honderden kleine geheimen verborgen houdt. En zodra de muziek begint, dan breekt het open in duizenden dansende sterren die over muren, gezichten en dromen glijden. Ik draai rond, maar zet geen stap. Ik schitter zonder vuur en laat nachten leven. Rara, wat ben ik? Een discobal uit de tijd van Kool & The Gang, dit is Straight Ahead op Paradise.

0: cone de bomaci. Pasta Carrefour. E c'è tutto il prodotto in un sticker blu. Brasa de bomaci. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E Classic Tea per relax the special match. Compra 3 of mass e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assì è facile botar partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, bin join e olla blow.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Verslavingskliniek Brasami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brasami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Het ambulancepersoneel op Curaçao krijgt nieuwe uniformen, gelijk aan die in Nederland. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid heeft een overeenkomst getekend en de eerste exemplaren ontvangen. De nieuwe uitstraling moet de herkenbaarheid en veiligheid van hulpverleners vergroten. Volgende week start een testfase met 7 medewerkers, met officiële invoering in 2027. Dan nog internationaal nieuws. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden maandag tot naar verwachting 6:30 s'avonds geen treinen door een aanrijding. De Nederlandse spoorwegen zijn bezig met het regelen van vervangend busvervoer. Reizigers kunnen de details hierover in de reisplanner vinden. Vanmiddag vindt in Tilburg de huldiging voor het kampioenschap van Willem II plaats, die om 7:00 s'avonds eindigt. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten opgeroepen om Kiev zo snel mogelijk te verlaten. Dit volgt op de aankondiging dat Rusland van plan is om meer aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad, waaronder systematische aanvallen op defensie-industriefaciliteiten. Oekraïne ontkent een eerdere droneaanval op een studentenflat waarbij 21 doden vielen. Parkeerplaatsen aan de stranden en bij recreatieplassen zijn maandagmiddag vol. De gemeente Zandvoort waarschuwde dat de meeste parkeerplekken vergeven zijn en roept bezoekers op om met het openbaar vervoer, de fiets of de deelscooter te komen. Bij het Henschottermeer zijn de parkeerkaartjes uitverkocht. De maximumtemperatuur bereikt maandag 29 graden. Door een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook zijn zeker 2 mensen omgekomen, waaronder een 6-jarig meisje. 17 mensen raakten gewond, melden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. De aanval werd uitgevoerd met 2 helikopters. Sinds oktober geldt er een staakt het vuur in Gaza, maar het geweld is nooit volledig gestopt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Vincent. Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt een oprecht goeie maandag.

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Bijna 12 minuten over 12 van oprecht. Goeie maandagmiddag. Zometeen de quote van de dag. Die is van Petra. Maar zo kent niemand er meer. Tegenwoordig is het prinses Laurentien. Een van de meest omstreden toch wel leden van het Koninklijk Huis. En zij is vandaag jarig. We nemen zo rond 20 minuten voor 1 het lokale nieuws met je door. Dat doe ik met niemand minder dan Nelly Rossa. We gaan natuurlijk ook nog de spotlights doen. Er zijn 2 artiesten jarig. Verrassende artiesten, leuk. En we hebben natuurlijk nog een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1999.
1: Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: Ja, goedemiddag Mark. Het is warm in Nederland, hè?
3: Ja, het is bloedheet. Het is vandaag 28 graden. En we zijn natuurlijk vandaag vrij in Nederland. Tweede Pinksterdag. Dus de stranden waren vandaag goed gevuld.
1: Ja, dat barbecuen leidt tot allemaal leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Nou, een van die leuke dingen zou kunnen zijn dat je gaat barbecuen, maar dan moet je bepaalde dingen, weten wij hier maar al te goed, niet doen. Maar iemand deed het wel.
3: Ja, dat klopt. Ja. Er was een buurtfeest aan de gang. En toen heeft iemand spiritus over de barbecue heen gegooid. Want waarschijnlijk gingen de kolen niet snel genoeg. Ja, ik heb zelf ooit ook dat trucje uitgehaald. Dat moet je dus niet doen.
1: Nee.
3: Er ontstond namelijk een grote steekvlam. En 2 kinderen die erbij stonden zijn er op dit moment slecht aan toe. Die liepen zware brandwonden op in hun gezicht en hun armen. Ze zijn allemaal meegenomen, de 2 kinderen, naar het ziekenhuis natuurlijk. En hoe het nu met ze gaat is nog onduidelijk. Maar ook de ouders raakten gewond aan hun armen en handen. Ja, en die barbecue werd dus georganiseerd vanuit de kerk. Het was gewoon een gemoedelijke buurt barbecue. En die loopt dus gigantisch slecht uit de hand. Dus vreselijk. Ja.
1: Bij de Franciscuskerk aan het Belgiëplein in Breda is bekend hoe het met die kinderen gaat?
3: Nee, die liggen op dit moment in het ziekenhuis. Hoe het met ze gaat is nog helemaal onduidelijk. Ja, weet je, Pepijn, je moet gewoon altijd oppassen met barbecuen. Dat is, vroeger deed ik altijd mijn kolen in een vuilniszak. En dan gooide ik er wat spiritus bij en dan ging ik een beetje schudden. En dan gooide ik ze in de barbecue en dan deed ik er een vuurtje bij. Ja, en dan bam! Je moet gewoon geduld hebben, hè, met barbecuen. Gewoon geduld.
1: Ik ben blij dat je nog leeft. Positief nieuws, het WK, het is de WK-droom van Curaçao, die begint nu echt. Dick Advocaat en alle spelers van Curaçao zijn begonnen aan de training. En die is, je zou misschien verwachten, hier op Curaçao, niets is minder waar. Het is op een vertrouwde locatie waar ook het Nederlands elftal decennia lang al komt. Namelijk in Noordwijk, daar bij Huis ter Duin.
3: Ja, het nationaal elftal van Curaçao is vandaag daar neergestreken. En wat je al zegt, dat gebeurde dus ook in 1994. Toen was natuurlijk Dick Advocaat daar ook met Oranje. En ze gaan zich natuurlijk voorbereiden op het WK dat eraan zit te komen in de Verenigde Staten. En de spelers trainen deze week dagelijks bij een amateurclub in Noordwijk. Aanstaande zaterdag hebben ze dan hun eerste oefenwedstrijd tegen Schotland. En ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Nou, er is wel veel gedoe natuurlijk geweest, dat weet je ook. Hè. Fred Rutte is natuurlijk afgetreden als trainer. Dus er was veel rumoer. Maar de spelers zeggen dat het onderling heel erg goed gaat. En dat het Curaçaose team vooral succesvol is door de sterke teamgeest onderling. Dus dat is ook zo, want ze willen er echt voor gaan. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Onze vrienden van nu.cw hier op het eiland melden dat koning Willem-Alexander samen met koning Maxima bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador zal zijn tijdens het WK voetbal. Dat is op 21 juni. Dus dat is ook een hart onder de riem. Helemaal leuk.
3: Ja, dat maakte de koning bekend natuurlijk bij de jaarlijkse zomerfotosessie. En ze gaan eerst dus naar de Nederlandse ploeg kijken tegen Kansas City. En dan vliegen ze dus door voor de wedstrijd Curaçao tegen Ecuador. Dus ja, ik ben wel trots dat ze erbij zijn. Dat ze ook het gevoel hebben van Curaçao hoort ook echt bij Nederland.
1: En in Nederland is het warm, hè, is natuurlijk het gesprek van de dag. Ik moet daar altijd, geef ik heel eerlijk toe, een beetje om lachen. Ik ben er al ruim 18 jaar weg, maar ik heb er 41 jaar gewoond. Vroeger, als het warm werd, dan waren er niet allerlei mededelingen. Er waren geen pompjes met zonnebrandcreme en allerlei waarschuwingen dat je genoeg water moest drinken en zo. Maar de overheid let wel heel erg goed op.
3: Ja.
1: Zijn mensen wat onvoorzichtiger met de zon geworden? Waarom is dat?
3: Nou ja, wat je heel erg merkt is dat wij Nederlanders gewoon niet heel erg gewend zijn aan deze hoge temperaturen. Dus waar het vorige week dan 20 graden was, is het ineens 30 graden. En daar hebben mensen gewoon last van. Vanmiddag was ook de huldiging van Willem II in Tilburg. Ja, en dan staan er 25.000 man bij elkaar. En ja, er wordt veel alcohol gedronken. En dat gaat dan toch gruwelijk mis. Omdat mensen toch gewoon bezwijken van de hitte. En wij zijn het als Nederlanders, wat ik zeg, daar gewoon niet aan gewend. Dus als het ineens 30 graden is, dan maken we ons ineens heel erg druk. En dan gaan we de hele dag roepen hoe warm het is. Warm, hè?
1: Ja,
3: en dan krijg je het nog warmer. Dus weet je, jullie op Curaçao hebben ook altijd een lekker windje natuurlijk. Vaak. Niet altijd, ho. Maar wij hebben het gewoon bloedheet. Dan moet je echt naar het strand, wil je een beetje wind hebben. En anders is het gewoon niet uit te houden.
1: En het wordt nog warmer, want er is een regionale hittegolf op komst.
3: Ja, morgen kan het namelijk op sommige plekken 31 graden worden. Dus in het zuiden van het land. Mogelijk een hittegolf. En dat is best wel uniek, want in mei is dat best uniek. Want in 1998 was de laatste hittegolf in mei. Dus ik geniet er volop van, hoor, Pepijn. Dus ik ga lekker barbecue zo.
1: Ik gun het je van harte, Mark. Mocht je niet gesmolten zijn, dan spreken we elkaar morgen weer.
3: Tot morgen.

over prinses Laurentien van Oranje lopen de meningen al jaren uiteen. Maar één ding staat vast, saai is het nooit rond de vrouw die vandaag haar 60ste verjaardag viert. Laurentien, geboren als Petra Laurentien Brinkhorst in Leiden, groeide op tussen Den Haag en Tokio, waar haar vader werkte voordat hij later meerdere keren minister werd. Via haar moeder, die in Leiden studeerde met de latere koningin Beatrix, leerde ze prins Constantijn kennen. De vonk sloeg over en in 2001 trouwde het paar. Samen kregen ze 3 kinderen. Binnen het koninklijk huis bouwde Laurentien een uitgesproken eigen profiel op. Sinds 2001 zet zij zich intensief in voor de strijd tegen laaggeletterdheid en stond ze mee aan de basis van de stichting Lezen en Schrijven. Wie haar spreekt, merkt meteen haar enorme gedrevenheid. Maar juist die gedrevenheid bracht haar de voorbije jaren ook geregeld in opspraak. Zo richtte ze in 2023 de stichting Gelijkwaardig Herstel op om de slachtoffers van de toeslagenaffaire sneller te compenseren. Wat de situatie met Laurentien in 2023 uitzonderlijk maakte, is dat zij als lid van het Koninklijk Huis direct operationeel ging meedraaien in de uitvoering van overheidsbeleid. Ze ging praten over concrete geldbedragen en compensatie voor burgers. Een taak die normaal puur bij ambtenaren en het ministerie van Financiën ligt. Die directe vermenging van koninklijke status en ambtelijke uitvoering was in Den Haag nog niet eerder vertoond en verklaart waarom de bom daar uiteindelijk zo hard is gebarsten. De samenwerking met de overheid liep volledig vast. Ambtenaren klaagden over haar gedrag en noemden haar onder meer een driftkikker die zou schelden en alleen maar met topambtenaren wilde praten. Laurentien sloeg haar terug. In een emotioneel interview zei ze juist dat ambtenaren tegenover haar hun boekje te buiten zijn gegaan. Uiteindelijk stapte ze op als voorzitter van de stichting. Ook begin dit jaar kwam de prinses opnieuw onder vuur te liggen door haar deelname aan het tv-programma Sporen van Slavernij. Tijdens een confronterende reis door Indonesië ontdekte Laurentien dat haar Aziatische voormoeders, de vrouwelijke vorm van voorvaderen, dat die voormoeders dus leefden als vrouwen die als huishoudster en seksuele partner dienden voor Nederlandse koloniale mannen. Feitelijk een vorm van verkapte, gedwongen prostitutie. Zichtbaar geëmotioneerd zei Laurentien in het programma "Nu weet ik het eindelijk" en noemde zij haar voormoeders stille compagnons. Ook zei ze dat het onrecht dat deze vrouwen werd aangedaan in haar bloed zit. De ophef ontstond vooral toen Laurentien parallellen begon te trekken tussen dat historische onrecht en de kritiek die zij kreeg tijdens de toeslagenaffaire. Veel kijkers en media vonden die vergelijking ongepast en zelf ingenomen. Termen als wereldvreemd en beter even je mond houden verschenen volop in de commentaren. Ook haar dochter Eloïse raakte in opspraak nadat zij op Instagram een dinner and watch party aankondigde rond die uitzending. Veel mensen vonden die feestelijke toon ongepast bij Sporen van Slavernij. De post werd later verwijderd. Zo blijft Laurentien van Oranje ook op haar 60ste een prinses die bewondering en discussie oproept. En dat vaak tegelijk. De quote van de dag is van Petra Laurentien van Oranje. Nu weet ik het eindelijk. Dat zei ze dus in dat tv-programma Sporen van Slavernij, toen ze in Indonesië ontdekte dat ze Aziatische voormoeders had die als concubines leefden. Welke plaat past daarbij? Nou, ik dacht deze. Royals van Lordi.

0: Koeran Koeriersbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Curaçao, dit wil je niet meer.

0: www.curaçao.tv.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik

0: vrouw soms aan zelfmoord denkt en dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Het ambulancepersoneel op Curaçao ontvangt nieuwe uniformen, gelijk aan die in Nederland, om de herkenbaarheid en veiligheid van hulpverleners te vergroten, met een testfase die volgende week start en officiële invoering in 2027. In het Verenigd Koninkrijk is maandag het record voor de warmste dag in mei gebroken. De temperatuur nabij Londen bereikte 33,5 graden Celsius. Het vorige record was 32,8 graden Celsius. In Frankrijk zijn hittegerelateerde doden gevallen tijdens sportevenementen. Italië heeft voor dinsdag een hittealarm afgegeven voor 12 steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten aangespoord om Kiev zo snel mogelijk te verlaten. Rusland meldt meer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad, gericht op defensie-industriefaciliteiten. Dit volgt op een vermeende droneaanval van Oekraïne op een studentenflat waarbij 21 doden vielen. Oekraïne ontkent deze aanval. Een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook heeft geleid tot de dood van minstens 2 mensen, waaronder een 6-jarig meisje. 17 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Sinds oktober zijn ongeveer 900 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: van half 1.
1: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Verslavingskliniek Brassami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten van een enquête gepresenteerd, waaruit blijkt dat meer dan 35% van de deelnemers op Curaçao

0: 533. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Nu, Pepijn Bier en Broodspot.
2: En die zegt een oprecht goeie maandagmiddag.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: 20 minuten voor 1-1 oprecht goede maandagmiddag nogmaals. Zometeen in het tweede uur natuurlijk de spotlights. Er zijn een paar leuke artiesten jarig. Ga ik ook goede muziek weer van draaien. En we gaan natuurlijk naar een jaar. Oh computer, welk jaar is dat?
2: 1999.
1: Let's party like it's 1999. Alleen dat nummer dat was uit de jaren 80. Maar nu eerst.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Ja, en in de plaats van Vanessa heb ik de eer om te bellen met Nelly Rossa. Goedemiddag.
3: Buongiorno.
1: Natuurlijk veel voetbalnieuws, maar laten we beginnen met een nogal zwaar onderwerp. Vertel.
3: Ja, Brassani, dat is de verslavingszorg op Curaçao, de verslavingskliniek. Ze hebben samen met Calm Waters hebben ze een onderzoek gedaan vorig jaar, een enquête onder ruim 340 personen over zelfmoord. En dan gaat het vooral over zelfmoordgedachten of neigingen en pogingen. En er blijkt toch wel dat van de respondenten, dat toch soms meer dan 35% wel eens met de gedachte aan zelfmoord heeft rondgelopen.
1: Maar zijn dat dan, Nelly, zijn dat dan mensen die verslaafd zijn aan iets, die geënquêteerd zijn? Of is dit een representatieve enquête voor de hele bevolking van Curaçao?
3: Ze hebben het wel online gedeeld en binnen het netwerk. Dus niet alleen maar personen, niet alleen cliënten, maar ook iedereen gewoon die dus zo'n link ontving, kon dus dit invullen. Dus het gaat niet alleen om cliënten, maar je ziet wel dat personen die al bekend zijn binnen, die onder behandeling staan van een hulpverlener, zij psychisch. Het gaat wel vooral over mental health, dus geestelijke gezondheidszorg. Dat zij wel vaker risico lopen, of eigenlijk sneller risico lopen. Dat zie je wel.
1: Oké, duidelijk. De politie op Curaçao had een tijdje geleden een inzamelingsactie. Ik ben er nog steeds niet over uit of die nou succesvol was of niet. Even uit mijn hoofd. Misschien heb jij het cijfer paraat, Nelly. Er werden 36 illegale wapens of zo ingeleverd. De politie zet nu de strijd tegen illegale vuurwapens voort. Vanaf 1 juni start er een nieuwe actie waarbij burgers volledig anoniem informatie kunnen doorgeven over illegaal wapenbezit. Je belt naar een anonieme tiplijn, 108. De politie kan geen telefoonnummer zien. Hè? Dan krijg je een unieke code die alleen de beller weet. De beloning ligt tussen de 500 en de 1600 gulden. Als een wapen niet meer blijft, dat is een beetje grappig wel, voor wapens die niet meer blijven te werken, krijg je 500 gulden. Maar mocht je buurman een machinegeweer hebben wat werkt, dan krijg je 1600 gulden, zoiets. En handgranaten. Mocht je buurman handgranaten hebben, zou ik ook even bellen, krijg je 1600 gulden. Ik weet niet of dat per handgranaat is. Nee, even zonder gekheid. Het is natuurlijk een goede actie, maar ik vind het ook wel weer een beetje eng. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon, weet ik veel, een luchtgeweer hebben om duiven weg te jagen of te schieten of whatever. Worden die straks ook aangegeven?
3: Nee, het gaat wel echt over wapens die vooral gebruikt worden binnen de criminaliteit. Of personen die misschien banden hebben in de criminaliteit. Personen die ook niet, die dus niet beschikken over een vergunning om een wapen te houden. Het is niet zozeer dat je dus voor kleine dingen. En dan eigenlijk, het gaat er natuurlijk om dat het illegaal wapengebruik wordt teruggebracht. Al is het, ik heb zelf geen luchtdruk gun. Hoe zit het daarmee? Met die softguns mag je eigenlijk ook niet hebben. Nou, ik zou het maar niet te veel gaan propageren, niet te veel rondbezuinigen wat je in je huis hebt. Als je dus niet bezoek wil krijgen. Maar in principe is het niet de bedoeling dat we beschikken over. Als je er geen vergunning voor hebt, moet je gewoon geen wapen in huis hebben. Laat me die boodschap maar verkondigen. Dat is ook de boodschap die de politie wil dat we verkondigen. Als je wapen hebt, zorg ervoor dat je vergunning hebt. En dat je dan ook regelmatig oefent. Natuurlijk dat je ook weet hoe je je wapen moet gebruiken.
1: De politie heeft afgelopen zaterdag een 23-jarige man aangehouden. Die wordt verdacht van zware mishandeling en bedreiging van een vrouw. Hij had een naakte vrouw in Veres mishandeld. Hoe zit dit?
3: Ja, die man en die vrouw die leerden elkaar vorige week dinsdag kennen. Hij had haar een lift gegeven en toen hadden ze vervolgens de dag samen doorgebracht. En het was wel heel gezellig. En uiteindelijk eindigde ze dus bij zo'n, ik noem het steeds een love hotel, waar je dus per uur een kamer kunt huren. En daar liep het uit de hand. Die man bedreigde haar en mishandelde haar. En zij was op dat moment naakt. En zij liep dus toen ook naakt, of rende eigenlijk, die zaak in Veres uit. Het personeel heeft ook meteen de politie gebeld. Toen de politie aankwam, bleek die man er niet meer te zijn. Maar dankzij de camerabeelden konden ze, en hij was heel goed te zien op de camerabeelden, en ook zijn kentekenplaat. Dus toen konden ze hem heel snel achterhalen. En uiteindelijk hebben ze hem op de weg gearresteerd. Dus hij reed en toen hadden ze hem klem gereden en toen konden ze hem aanhouden. Voor een bedreiging en zware mishandeling van deze vrouw.
1: Dan gezellig nieuws. Het WK-trainingskamp van Curaçao is van start gegaan. Niet zoals je misschien zou denken hier op het eiland, maar in het oude vertrouwde Grand Hotel Huis Terduin in Noordwijk te missen. Daar slapen ze. De training is in Noordwijk. Onder leiding natuurlijk van bondscoach Dick Advocaat, die daar enige decennia geleden ook al trainde, maar toen met het Nederlands elftal.
3: Ja, het is wel leuk om te zien dus dat er zo'n band is eigenlijk tussen voetbal en dan vooral Oranje en de Huis ter Duin. 30 jaar lang heeft het Oranje daar gelogeerd voor de trainingen. En nu heeft de advocaat die traditie heeft hij dus overgenomen nu hij bondscoach is van Curaçao. Je zag wel dat die jongens enorm onder de indruk waren van de luxe, de glorie van het hotel. En dat was in het verleden ook zo. Voor de oranje voetballers. Ze werden vanochtend onthaald door Brass Band. Dus het was druk. Ik wil geen herrie zeggen. Het was gewoon lekker gezellig. En als je de andere Nederlandse media moet geloven, was het lekker Antilliaans weer. Dus dat betekent gewoon dat het zonnetje scheen.
1: Nee, het is 28, 30 graden in Nederland, joh.
3: Ja, dus heerlijk toch?
1: Ja. Precies, ze zijn helemaal blij.
3: Ja, heerlijk weer. Ja. En het is paasmaandag, dus nog een vrije dag daar. En de jongens, ze wilden niet, althans de videobeelden die ik voorbij zag komen, dan zat je onder andere Armando Obispo van PSV. Die hield zich wat afzijdig van dit hele chaos die dus die achter de rug is wat betreft dan de bondscoachwisseling.
1: Ja.
3: Hij heeft zich daar afzijdig van gehouden, wat ik ook hartstikke goed vind. Ze kijken nu met alle neuzen dezelfde kant op en willen zich gewoon goed voorbereiden op het WK. En zullen daar gaan stunten, want ze zijn natuurlijk ook wel realistisch. Dit team we moeten het wel gaan opnemen tegen onder andere Duitsland. En ze verwachten dan, ze willen wel goed voor de dag komen, maar om iets echt uit te kunnen halen, moet je wel iets, toch wel een stunt uithalen.
1: Ja,
3: ondertussen, maar het wordt in ieder geval gezellig daar de komende dagen.
1: We zijn ongekend populair in Nederland. De hele selectie WK uitte nu van het Curaçao's elftal. Ze hadden 250 shirts in winkel in Groningen. Die waren in korte tijd volledig uitverkocht. Onbekend is of Willem-Alexander zo'n shirt heeft, maar hij gaat wel bij het WK-duel Curaçao-Ecuador zijn. Dat is natuurlijk echt heel leuk. Op 21 juni staat hij gewoon in Kansas City in Amerika het Curaçao-se elftal aan te moedigen, samen met Maxima.
3: Ja, en dat moet ook zo. Weet je nog, toen hij eerder dit jaar op Curaçao eigenlijk alleen maar voor een paar uurtjes op het eiland was, toen kreeg hij toch ook sociaal uitgereikt van een ondernemer, die toen met hem in gesprek ging. En toen hadden ze hem al gevraagd of hopelijk gaat hij dat ook dragen, maar ik verwacht wel dat hij dan ook in het blauw gekleed zal zijn, want dat moet wel als je toch voor het Koninkrijk staat. Als hoofd van het Koninkrijk, dan moet je ook de kleuren van Curaçao's team dragen, van het Curaçao's elftal. Ik verwacht niks anders dan dat hij zo'n mooi shirt aan zal hebben. Want ze zijn ook prachtig.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. We spreken elkaar morgen weer, Nelly. Bedankt.
3: Tot dan.

I know. Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dance Floor. Het is eigenlijk 7 minuten voor 1. Af en toe hou ik je een beetje op de hoogte van mijn wedervaren met mijn nieuwe elektrische auto. Inmiddels bijna 2 maanden geleden, als ik me niet vergis, gekocht bij HCR. Ruim 2000 kilometer er alweer op zitten. Dat is niet zo gek, hè, want ik rijd er elke dag mee vanaf Jan Tiel naar Palo Blanco. Dan kinderen ophalen en weer terug. Dus krijg ik, net zoals waarschijnlijk jij, heel veel met mijn auto. Naar grote tevredenheid. Ik had hem de afgelopen weekend, zondag, heb ik hem eigenlijk laat aan de oplader gelegd. Zonnepanelen waren lekker hard aan het werk. En heb ik hem er vlak voor de Formule 1 in Canada weer afgehaald. En toen was hij volledig opgeladen, 80%. Hey, ik heb de batterij begrensd. Je kan het beste voor het behoud van je batterij kan je hem niet lager laten lopen dan 20... en niet meer vullen dan 80%. En ik kwam er recent achter. Het is voor mij dus een splinter nieuwe auto. Hè. De auto die ik had was uit 2001, weliswaar een BMW X5 Executive uitvoering met alles erop en eraan. Maar ik dacht, ja, ik heb een elektrische auto. Ik heb vast geen toerenteller. Nou, die heb ik niet. Maar heb ik net ontdekt. Ik dacht, wat is dat kleine witte bolkje daar rechtsboven? Ik heb een soort balkje wat aangeeft hoeveel ik verbruik. Dus hoeveel ik gas, hè, laten we het gas noemen. Hoeveel gas ik geef. En dan gaat dat balkje wat meer naar rechts. En als ik minder gas geef of geen, en ik laat hem uitremmen, dan gaat hij naar links. Hè, dan is hij energie aan het terugwinnen. Zo'n auto zit vol met allerlei volledig nieuwe technische snufjes. En je merkt het, hè, af en toe ontdek ik er nog één. Eén ding, zeg ik je nu, welke nieuwe auto je ook aanschaf, zet de Lane Assist uit. Dat is al zich heel handig in landen waar de strepen op de weg kloppen. Maar dat is hier op Pusa in ieder geval. Die Lane Assist die zorgt dat als jij een beetje van de weg raakt, je gaat wat te veel naar links, dan corrigeert hij je. Dan corrigeert hij letterlijk je stuur. De eerste keer dat gebeurde, dacht ik, nou, ik zal de kracht er niet herhalen, maar ik dacht iets. Want ik was echt heel verbaasd. Zet die meteen uit. Want dat is wel echt best eng. Ja, of je moet er tegen kunnen. Maar omdat hier heel veel strepen op de weg niet goed zijn gezet of totaal ontbreken, raakt dat systeem continu in de war. En is hier dus heel veel aan het corrigeren. Dus welke auto je koopt, elektrisch of niet, van HCR of niet, als je Lane Assist hebt, zet het uit. Dit is Hot Chocolate. Everyone's a winner. Richting het nieuws van 1 uur.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
2: Hey Vincent.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin, the boat you wanna be
4: on. Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
5: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC, nuestra tercera nos propio signatura en campeón. Presentando en un Donald de McDonald's World Cup. Mc Curaçao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. Mc USA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y Mc España, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
6: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Verslavingskliniek Brassami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brassami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Het ambulancepersoneel op Curaçao krijgt nieuwe uniformen, gelijk aan die in Nederland. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid heeft een overeenkomst getekend en de eerste exemplaren ontvangen. De nieuwe uitstraling moet de herkenbaarheid en veiligheid van hulpverleners vergroten. Volgende week start een testfase met 7 medewerkers, met officiële invoering in 2027. Dan nog internationaal nieuws. In het Verenigd Koninkrijk is maandag het record voor de warmste dag in mei gebroken. De temperatuur nabij Londen bereikte 33,5 graden. Het vorige record was 32,8 graden, gemeten in 1922 en 1944. In Frankrijk zijn er meerdere dodelijke slachtoffers gevallen door de hitte, waaronder een 28-jarige vrouw in Lyon en een 53-jarige man in Parijs. In Italië is voor dinsdag een hittealarm afgegeven voor 12 steden, waaronder Florence. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden maandag tot naar verwachting 6:30 s'avonds geen treinen door een aanrijding. De Nederlandse spoorwegen zijn bezig met het regelen van vervangend busvervoer. Reizigers kunnen de details hierover in de reisplanner vinden. Vanmiddag vindt in Tilburg de huldiging voor het kampioenschap van Willem II plaats, die om 7:00 s'avonds eindigt. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten opgeroepen om Kiev zo snel mogelijk te verlaten. Dit volgt op de aankondiging dat Rusland van plan is om meer aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad, waaronder systematische aanvallen op defensie-industriefaciliteiten. Oekraïne ontkent een eerdere droneaanval op een studentenflat waarbij 21 doden vielen. Parkeerplaatsen aan de stranden en bij recreatieplassen zijn maandagmiddag vol. De gemeente Zandvoort waarschuwde dat de meeste parkeerplekken vergeven zijn en roept bezoekers op om met het openbaar vervoer, de fiets of de deelscooter te komen. Bij het Henschottermeer zijn de parkeerkaartjes uitverkocht. De maximumtemperatuur bereikt maandag 29 graden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.
3: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
4: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
5: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Ja, die zegt een oprecht goede maandagmiddag. Bijna 10 minuten over 1. Straks in het laatste half uur van dit prachtige programma gaan we natuurlijk de muziekquiz spelen. Het gaat allemaal om een heerlijk diner voor twee bij Restaurant X. We hebben het Feel Good nieuws. Gaat ook over eten trouwens, maar dan in Frankrijk voor studenten voor 1 euro per maaltijd. Heel interessant verhaal. We gaan natuurlijk ook nog naar een jaar. Welk jaar is dat, computer?
2: 1999.
1: En we zijn eigenlijk al begonnen met dit.
0: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, Paul Weller. Hij is van The Jam en van The Style Council. Hij viert vandaag zijn 68ste verjaardag. Paul Weller wordt in Engeland liefkozend de Modfather genoemd, vanwege zijn muzieken. Staat erom bekend dat hij een nogal stormachtig liefdesleven heeft gehad. En in totaal 8 kinderen heeft bij 4 verschillende vrouwen. Shout to the top van de Style Council. Dat klinkt vrolijk, energiek en bijna feestelijk, maar er zit een stevige politieke boodschap achter dat nummer. Paul Weller schreef het midden in het Engeland van Margaret Thatcher, waar toen werkloosheid, sociale ongelijkheid en onzekerheid het dagelijks leven bepaalde. Het lied is eigenlijk een oproep aan gewone mensen om zich niet klein te laten krijgen, maar letterlijk hun stem te laten horen, om te gaan schreeuwen tegen de top en gaan schreeuwen om verandering. Kort daarvoor had die Paul Weller zijn immens populaire band The Jam opgedoekt. Die ken je bijvoorbeeld van dit nummer. Heel Engeland verklaarde hem voor gek. Want The Jam zat toen op zijn absolute hoogtepunt. Ze hadden onder meer een mega hit met dit nummer.

A Town Called Mellers. Maar Weller die wilde verder. Hij gooide het roer compleet om, weg van de wat rauwere punkgitaar meer richting soul, jazz en stijlvolle pop met maatschappelijke kritiek. Wat gebeurde er verder op deze dag? Nou, op deze dag in 1985 brachten Dire Straits het legendarische album Brothers in Arms uit. Dat werd een van de best verkochte albums aller tijden, met hits zoals Money for Nothing en Brother in Arms. Het was trouwens de eerste volledig digitale opname van een album en het eerste cd-album dat meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Wie is er nog meer jarig? Klaus Meine. Wie is dat? De legendarische zanger van Scorpions. Hij wordt vandaag 78 jaar en hij is al meer dan 50 jaar de stem achter wereldhits zoals Rock You Like a Hurricane en Wind of Change. Dat nummer staat trouwens inmiddels in de illustre miljardairclub van Spotify. Het heeft meer dan 1 miljard weergaven. Het is meer dan een rockballet. Het nummer groeide uit tot het muzikale symbool van het einde van de Koude Oorlog, de val van de Berlijnse muur en de hoop op een vreedzame wereld. Hij schreef trouwens, die Klaus Meine, Wind of Change helemaal zelf. Zowel de tekst als de muziek. En dat is vrij uitzonderlijk binnen de Scorpions, want meestal doet gitarist Rudolf Schenker dat. Klaus Meine kreeg de inspiratie tijdens het Moscow Music Peace Festival in 1989. Ze traden daarop voor honderdduizenden Russische fans. En Meine zag hoe Russische soldaten en jongeren samen muziek beleefden en voelde dat er iets aan het gebeuren was. En vooral een wandeling door Gorky Park in Moskou maakte diepe indruk op hem. Wind of Change werd uiteindelijk de best verkochte Duitse single aller tijden, met meer dan 14 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Sinds de oorlog in Oekraïne heeft Klaus Meine een deel van de tekst aangepast. Bij live optredens verwijst hij nu in plaats van naar Moskou en Gorky Park naar Oekraïne en spreekt hij zijn expliciete steun uit. Wind of Change.

is een van de weinige nummers die je kan uitfluiten. En dan niet in negatieve zin, maar in positieve zin. Er zit een fluitje aan het einde. En natuurlijk ook een wereldberoemd fluitje aan het begin. Dat waren de spotlights. Over naar...

0: track van het jaar.
1: 1999.
0: De sfeer was een unieke mix in dat jaar van optimisme voor het nieuwe millennium. Hè. Het jaar 2000 zat er aan te komen. En er was angst voor de millennium bug. Men bereidde zich voor op grootse feesten, terwijl anderen extra water en batterijen insloegen uit vrees dat alle computersystemen wereldwijd zouden uitvallen met alle chaos van dien. De wereld werd in dat jaar diep geraakt door de schietpartij op de Columbine High School in Amerika. Daarnaast vonden de NAVO-bombardementen op Joegoslavië plaats om een einde te maken aan de oorlog in Kosovo. Nederland was in de ban van de allereerste reeks van Big Brother. Het hele concept van reality tv op die manier was gloednieuw. En heel Nederland keek toe hoe die bewoners in een huis in Almere met elkaar omgingen. Wereldwijd werd er verder natuurlijk heel veel gekeken naar Baywatch, naar Who Wants to Be a Millionaire en naar ER. Dat waren wel echt de populaire series van dat moment. En wat was nou een van de grootste hits? Je herkent hem zodra je de eerste tonen hoort. En natuurlijk Britney Spears met Baby One More Time. Het was haar doorbraak en het betekende de start van een wereldwijd tienerpop-tijdperk. Het nummer werd een gigantisch succes met miljoenen verkochte singles en nummer 1 noteringen in tientallen landen. De bijbehorende videoclip, die ken je ook nog wel, met Britney in een schooluniform, die zorgde voor aardig wat controverse. Critici vonden het te provocerend voor een 17-jarige. Maar opmerkelijk detail, het schooluniform in de clip was Britney Spears' eigen idee. De regisseur had een hele andere sportieve look in gedachten, maar zij wilde dat niet. Het nummer werd geschreven en geproduceerd door de bekende Zweedse producer Max Martin en zijn team in Zweden. En daar zit meteen een van de aardigste anekdotes. De zin "Hit me baby one more time" ontstond door taalverwarring. Max Martin bedoelde eigenlijk "bel me nog eens", maar in het Engels kreeg het een hele andere lading.

0: 1999.
1: Op oudejaarsavond 1999 trad de Russische president Boris Jeltsin onverwachts af. Hij droeg de macht over aan de toen nog onbekende Vladimir Poetin. In 1999 werd in Amerika president Bill Clinton vrijgesproken van de impeachmentprocedure rondom het bekende Monica Lewinsky-schandaal. Waar keken we nou naar? Nou, naar de Matrix. Hè? De introductie van Bullet Time, waarbij de camera om een vertraagde bewegend object draait, werd wereldberoemd. En de hele film werd wereldberoemd. En het dwong het publiek tot nadenken. Leven we eigenlijk in een simulatie? Ik denk het niet. Star Wars, episode 1, The Phantom Menace. Na 16 jaar wachten keerde Star Wars terug naar het witte doek. De Fight Club kwam uit. The first rule of Fight Club is you don't talk about Fight Club. De film met Brad Pitt en Edward Norton was aanvankelijk eigenlijk helemaal geen grote hit in de bioscoop, maar het werd een enorme cultklassieker. Wat wel een heel groot succes was, was de film The Sixth Sense van M. Night Shyamalan. De bekende zin, I see dead people, werd een van de meest geciteerde filmcitaten van dat jaar. En natuurlijk American Beauty. Vlijmscherp drama over een midlife crisis in de Amerikaanse buitenwijken. De film won 5 Oscars, waaronder die voor beste film. En de beelden van de ronddwarrelende plastic zak en die roze blaadjes, die zie je meteen voor je zodra je aan American Beauty denkt. Wat was nou een andere grote, beetje in de vergetelheid geraakte hit nou? Ann Lee met Two Times. Zodra je het intro hoort, herken je hem meteen. Het is zo'n typische Eurodance knaller uit eind jaren 90. Achter die vrolijke beat zit een verhaal over een vluchtige liefde. De zangeres zoekt naar iets oprechts, maar telkens glipt het weer door haar vingers. Toch blijft ze verlangen naar meer, 2 times, 3 times. Alsof ze ondanks alles blijft hopen op die echte connectie. Ann Lee heet eigenlijk Annerly Gardens, komt uit Sheffield, Engeland. Ze schreef zelfs mee aan de tekst van deze wereldhit. Daarvoor werkte ze als sessiezangeres onder allerlei aliassen voor talloze projecten. En ze is ook nog een van de tekstschrijvers van de wereldhit Rhythm of the Night. Maar daar zingt ze niet in mee. Nu hoor je er met 2 times Ann Lee.

0: ParadiseFM.cw.
1: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
2: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed.

0: Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koymanbv.com. Koyman, everything you need to succeed.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
2: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Verslavingskliniek Brassami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten van een enquête gepresenteerd, waaruit blijkt dat meer dan 35% van de deelnemers op Curaçao soms aan zelfmoord denkt en dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Het ambulancepersoneel op Curaçao ontvangt nieuwe uniformen, gelijk aan die in Nederland, om de herkenbaarheid en veiligheid van hulpverleners te vergroten, met een testfase die volgende week start en officiële invoering in 2027. In het Verenigd Koninkrijk is maandag het record voor de warmste dag in mei gebroken. De temperatuur nabij Londen bereikte 33,5 graden Celsius. Het vorige record was 32,8 graden Celsius. In Frankrijk zijn hittegerelateerde doden gevallen tijdens sportevenementen. Italië heeft voor dinsdag een hittealarm afgegeven voor 12 steden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten aangespoord om Kiev zo snel mogelijk te verlaten. Rusland meldt meer aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad, gericht op defensie-industriefaciliteiten. Dit volgt op een vermeende droneaanval van Oekraïne op een studentenflat waarbij 21 doden vielen. Oekraïne ontkent deze aanval. Een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook heeft geleid tot de dood van minstens 2 mensen, waaronder een 6-jarig meisje. 17 anderen raakten gewond. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd. Sinds oktober zijn ongeveer 900 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
3: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
4: Hey Vincent.
5: Hallo?
6: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
5: Hi Tina.
6: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
5: Oké.
6: Je hypotheek is goedgekeurd.
5: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
7: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
8: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
7: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
9: Curaçao op 29.30.

0: voel je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Pepijn Bier en Broodspot.
2: En dit was nog zo'n mega hit in 1999 in Europa.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: Eigenlijk was dit weer een remix, die was nog populairder. Het origineel van ATB, zo heet hij, 9 PM, dat klinkt eigenlijk zo. Was een klassieker, een trance-klassieker uit de jaren 90. Het nummer gaat natuurlijk nergens over. Je hoort alleen iemand af en toe zeggen, till I come. De man achter ATB is de Duitse producer André Tannenberger. En als je goed op die letters let, dan krijg je dus ATB. Hij schreef met die track geschiedenis, 9 PM, het origineel dus, werd het allereerste trance-nummer ooit dat op nummer 1 stond in de Britse hitlijsten. Het ontstaan van dat nummer is eigenlijk ook wel geestig. Hij had een date meegenomen naar zijn nieuwe studio, voordat ze samen naar de bioscoop zouden gaan. Om indruk te maken begon hij een beetje te improviseren op zijn keyboard.

En binnen een paar minuten ontstond spontaan de melodie die later dus wereldberoemd zou worden. Toen ze op de klok keken, was het exact 9:00 PM. Hij sloeg de demo snel op als 9 PM. En die werktitel bleef uiteindelijk gewoon hangen.

0: Goed, en daarmee sluiten we eigenlijk de soundtrack van het jaar 1999 af. En gaan we het volgende doen.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: We gaan vandaag een heerlijk diner voor twee weggeven bij Restaurant X. Ik pak de oude, vertrouwde TripAdvisor erbij. Dit restaurant... Even kijken, wie heeft hem geschreven? Carlos. Dit restaurant is een klein paradijs. Prachtig gelegen in het Bohemi Resort. Heerlijk rustig. De bediening is vriendelijk en vlot. Nadat we besteld hadden, kwam het eten al snel. Wat een genot. Heerlijk, mooie gerechten en alles vers. Verwacht geen Amerikaanse hoeveelheden, maar meer fine dining. De Pika steak is een aanrader, alsmede het Grand Dessert. Complimenten voor de kok, heerlijk gegeten. Al dus de recensie van Carlos. En jij kan daar bij Restaurant X in het Bohemi Resort... mooi resort trouwens... kan je heerlijk gaan eten, mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen. Hij is kort, maar krachtig.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh! Ja, hij is niet alleen kort en krachtig. Hij is eigenlijk heel makkelijk, maar het is maandag, weet je wat? Ik doe hem gewoon op.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Oh! Ja, oh! Je weet misschien meteen wie het is. 6-7-5-1-0-3-1 voor een heerlijk diner voor twee bij restaurant X. Dit is Amy Winehouse. You know.

0: Bad Banneter, Love is a Battlefield. Daarvoor natuurlijk Amy Winehouse met You Know I'm No Good. Het is bijna 6:06. Hoogste tijd voor...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Frankrijk zet sinds deze maand een opvallende stap in de strijd tegen de stijgende kosten voor studenten. Sinds kort kunnen alle studenten in universitaire restaurants van het Franse Crous-netwerk een volledige maaltijd krijgen voor slechts 1 euro. De regeling bestond al langer voor beursstudenten en jongeren in financiële moeilijkheden, maar is nu uitgebreid naar iedereen met een geldige studentenkaart. Daarmee wil de Franse regering iets doen aan de groeiende voedselonzekerheid onder studenten. Uit recente cijfers blijkt namelijk dat bijna de helft van de Franse studenten wel eens een maaltijd overslaat vanwege geldgebrek. En bijna een kwart doet dat meerdere keren per maand. Voor die 1 euro krijgen studenten een complete maaltijd. Een hoofdgerecht met maximaal 2 bijgerechten. Een voorgerecht, een dessert. Denk aan geroosterde kip met rijst en groente, pasta bolognese. Of een vegetarisch gerecht met feta en spinazie. Ze kunnen kiezen voor een saladesoep, yoghurt, fruit of een dessert. Voor 1 euro. Ik kook daar niet voor als ik eerlijk ben. De overheid investeert jaarlijks tussen 90 en 120 miljoen euro in het project. Volgens de Franse regering moet de maatregel studenten niet alleen financieel helpen, maar er ook voor zorgen dat zij zich beter kunnen concentreren op hun studie in plaats van op hun portemonnee. Het menu is bewust eenvoudig gehouden. Voedzaam, betaalbaar en efficiënt. Geen luxe gastronomische keuken. Maar wel een degelijke maaltijd met keuze uit vlees, vis of vegetarisch. En de meeste crous en restaurants proberen zoveel mogelijk te werken met lokale en biologische producten. Welke plaats past erbij? Nou, Allons, on danse, was Stromae. Hij schreef deze wereldhit specifiek over de dagelijkse stress, geldzorgen en de druk van studeren en werken. Waarna je in het weekend trouwens alles weer loslaat op de dansvloer. Een anthem voor al die studenten die de touwtjes aan elkaar moeten knopen. En daarmee ben ik aan het eind van mijn 2 uur. Ik meld me morgen weer tussen 12 en 2. Veel plezier zometeen met Marissa. En vanmiddag natuurlijk met Nadine. Hey, tot morgen. Allah.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Na McDonald's, nuestra larga pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC, nuestra tres en los propios signatura en campeón. Presentando y un adonan de McDonald's World Cup. McCurzao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, creciendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antur, escoge bo campeón.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Verslavingskliniek Brassami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brassami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Het ambulancepersoneel op Curaçao krijgt nieuwe uniformen, gelijk aan die in Nederland. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid heeft een overeenkomst getekend en de eerste exemplaren ontvangen. De nieuwe uitstraling moet de herkenbaarheid en veiligheid van hulpverleners vergroten. Volgende week start een testfase met 7 medewerkers, met officiële invoering in 2027. Dan nog internationaal nieuws. In het Verenigd Koninkrijk is maandag het record voor de warmste dag in mei gebroken. De temperatuur nabij Londen bereikte 33,5 graden. Het vorige record was 32,8 graden, gemeten in 1922 en 1944. In Frankrijk zijn er meerdere dodelijke slachtoffers gevallen door de hitte, waaronder een 28-jarige vrouw in Lyon en een 53-jarige man in Parijs. In Italië is voor dinsdag een hittealarm afgegeven voor 12 steden, waaronder Florence. Tussen Den Bosch en Tilburg rijden maandag tot naar verwachting 6:30 avonds geen treinen door een aanrijding. De Nederlandse spoorwegen zijn bezig met het regelen van vervangend busvervoer. Reizigers kunnen de details hierover in de reisplanner vinden. Vanmiddag vindt in Tilburg de huldiging voor het kampioenschap van Willem II plaats, die om 7:00 s'avonds eindigt. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten opgeroepen om Kiev zo snel mogelijk te verlaten. Dit volgt op de aankondiging dat Rusland van plan is om meer aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad, waaronder systematische aanvallen op defensie-industriefaciliteiten. Oekraïne ontkent een eerdere droneaanval op een studentenflat waarbij 21 doden vielen. Parkeerplaatsen aan de stranden en bij recreatieplassen zijn maandagmiddag vol. De gemeente Zandvoort waarschuwde dat de meeste parkeerplekken vergeven zijn en roept bezoekers op om met het openbaar vervoer, de fiets of de deelscooter te komen. Bij het Henschottermeer zijn de parkeerkaartjes uitverkocht. De maximumtemperatuur bereikt maandag 29 graden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten. Renaissance Mall
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle boord.
3: Nu Marisa Wildeboer.
7: Ja, een hele goede maandagmiddag. Bon Simon.

Ja, een hele goede maandagmiddag. Nou, Bonsie, man, de week is weer begonnen. We zijn er weer helemaal klaar voor. En ik zit weer natuurlijk voor je klaar tot 4 uur. Ik heb de muziekquiz voor je, waarbij je weer een heerlijke dinerbon voor 2 kan winnen. Ik heb Vanessa Werkhoven, die natuurlijk bij me aanschuift. Maar daarnaast ook heel veel goede muziek. Dus goed dat je luistert naar Paradise FM.

Duke and Cameo hoorde hier op Paradise. We hebben nu het liedje Don't Lose Magic. En echt een 90s dance klassieker uit 1992. Ja, en dat brengt je gelijk terug naar de clubs, discotheken en de old school dance periode. Hier is Sean Christopher.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Hey Vincent. Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Poenda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Verslavingskliniek Brasami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten van een enquête gepresenteerd, waaruit blijkt dat meer dan 35% van de deelnemers op Curaçao soms aan zelfmoord denkt en dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Het ambulancepersoneel op Curaçao ontvangt nieuwe uniformen, gelijk aan die in Nederland, om de herkenbaarheid en veiligheid van hulpverleners

0: 1927. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De man ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder deze maand werd hij geëvacueerd na vaststelling van de Andes-variant van het hantavirus op het schip. 3 patiënten zijn overleden. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is begonnen met een preventieve bestralingstherapie. Vorige maand werd een kwaadaardig plekje op zijn hoofdhuid verwijderd. Het ziekenhuis meldt dat de huidkanker in een vroeg stadium verkeerde. Lula heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. In het Verenigd Koninkrijk is maandag het record voor de warmste dag in mei gebroken. De temperatuur nabij Londen bereikte 33,5 graden Celsius. Het vorige record was 32,8 graden Celsius. In Frankrijk zijn hittegerelateerde doden gevallen tijdens sportevenementen. Italië heeft voor dinsdag een hittealarm afgegeven voor 12 steden. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar la primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
3: Ja, en hier is Madonna met Express Yourself.

hier op Paradise FM. Ja, en heb jij nou zin om lekker een avondje uit eten te gaan? Ja, dan niet zomaar het eten. Even wat chiquer. Heerlijke gerechten, verschillende smaken. Nou ja, dan heb ik goed nieuws voor je. We gaan straks de muziekquiz spelen. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor X-restaurant. Ja, het is dus een plek wat chiquer is. De menukaart ook, die heb ik even bekeken. Het ziet er echt heerlijk uit. Ja, en dat op onze kosten. Ja, hoe lekker is dat? Nee, we gaan hem straks in ieder geval spelen. Eerst is hier Why Can't This Be Love?

0: Quiz. Muziekquiz.
1: Ja, daar is hij dan, een muziekquiz. En we spelen vandaag voor een dinerbon voor twee. En deze keer voor X-Restaurant. Dus wil je nu een avondje heerlijk culinarisch eten met heerlijke gerechten en wat chiquer? Nou ja, dan heb ik goed nieuws voor je, want je kan hem nu winnen. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. Daar komt hij.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Oh! Nou, dat was hem al. Oké, ik ga hem toch nog even één keertje laten horen. Daar komt hij.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Oh! Ja, hij is inderdaad maar heel kort. Nou, weet je nu het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ben jij binnenkort lekker aan het eten.

0: Janet Jackson met Control hoor hier op Paradise FM. Straks heb ik voor je klaarstaan Katy Perry, Whitney Houston en nog veel meer. Blijf vooral luisteren.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of Betalink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
2: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: Hey Vincent.
5: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

Paradise FM met Everything Changes. Ja, en nu een nummer van Katy Perry die uitkwam in 2016... over het gevoel wanneer een relatie voorbij is... maar je hoofd daar nog niet helemaal in meegaat. Want soms is het officieel klaar, maar voelt het toch ook echt, ja, totaal niet zo. En daar gaat dit nummer eigenlijk over. Hier is Never Really Over van Katy Perry.

0: geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, koffie.

0: lunch, cocktails of diner? Bij Blauw. Pure beleving aan zee.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
4: Dit is Harry Winterswijk met de hoofdpunten uit het nieuws. Verslavingskliniek Brassami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten van een enquête gepresenteerd, waaruit blijkt dat meer dan 35% van de deelnemers op Curaçao soms aan zelfmoord denkt en dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Het ambulancepersoneel op Curaçao ontvangt nieuwe uniformen, gelijk aan die in Nederland, om de herkenbaarheid en veiligheid van hulpverleners te vergroten, met een testfase die volgende week start en officiële invoering in 2027. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit is de tweede bevestigde besmetting in Spanje. De man is in quarantaine en overgebracht naar een militair ziekenhuis in Madrid. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er geen extra maatregelen nodig zijn. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij zegt in oorlog te zijn met de terreurgroep Hezbollah en wil deze vernietigen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon zijn geëvacueerd. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is begonnen met een preventieve bestralingstherapie. Vorige maand werd een kwaadaardig plekje op zijn hoofdhuid verwijderd. Het ziekenhuis meldt dat de huidkanker in een vroeg stadium verkeerde. Lula heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws op Paradise FM.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry, schat. Ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
3: Is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
4: Ja, en ik heb voor je klaarstaan UB40 met Red Red Wine.

voordat ik afscheid neem, ga ik natuurlijk vragen of Vanessa Werkhoven weer eventjes bij me aansluit voor een nieuwe kletspotvraag. Maar ik heb eerst voor je klaarstaan: Keep the Fire Burning.

0: de Fire Burning hier op Paradise FM. En er is weer iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Hallo Vanessa.
1: Hey, hallo Marissa.
0: Hoe is het met je op deze maandag?
1: Ja, lekker.
0: Ja, bons iemand. Allereerst.
1: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Ik heb weer een diepgaande vraag voor je.
1: Oké, nou ja, dan gaan we gelijk met de deur in. Kom maar.
0: De vraag is, als je terug kan gaan naar een leeftijd, welke leeftijd zou dat dan zijn?
1: Ach, jeetje, wat een goede vraag.
0: Dank je.
1: Even kijken. Oh, dat vind ik ook wel weer heel moeilijk.
0: Ja.
1: Ik zag laatst een post van iemand die zei van, stel je voor dat je terug zou kunnen gaan naar de 80's.
0: Ja.
1: Maar het is een one-way ticket, zou je het dan doen? En dat vond ik nog best wel moeilijk ook, weet je wel?
0: Oh, maar one way ticket, dat je het ook terug gaat naar die leeftijd? Of nou, dat ja, je dat, nu daarin terecht
1: ja, of nee, dat ik nu in de jaren 80 en dat je dan dat je er niet meer uit kan, weet je wel?
0: Oh.
1: Dan is het natuurlijk de vraag van, ja, was het toen beter dan nu?
0: En wat dus, had jij dan, hoe zat je daarover na te denken?
1: Ja, nou ja, kijk, ja, ik heb wel het idee, ik kijk wel met weemoed terug naar die tijd.
0: Ja.
1: En ik heb wel het idee dat het leven mooier en simpeler was.
0: Ja.
1: Maar ja, god jeetje, ja, dan ja, nee, ja, teruggaan en niet meer. Kijk, je hebt nu ook dingen die je nu hebt en waar je nu blij mee bent. Dus maar goed, een leeftijd, even zien. Ik zeg, ik denk 18.
0: Oh, 18? Oké, vertel, waarom?
1: Nou ja, omdat ik was toen, soms denk ik nu wel eens, ik was toen een stuk bij de hander en ik wist beter wat ik wilde dan nu.
0: Ja.
1: Ik twijfelde veel minder op die leeftijd. Ik was veel meer, ik stond veel meer in mijn mannetje, heb ik het idee. Je zou denken, naarmate je ouder wordt, word je daarin sterker.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik eigenlijk liever ben geworden dan dat ik toen was. Dus ik, dus zeg maar de badass kant van mezelf die ik toen had, die zou ik nu af en toe nog wel terug willen.
0: Gewoon dat je wat ongeremder was.
1: Ja, dat, en dat ik gewoon echt een beetje, ja, what you see is what you get, weet je wel.
0: Ja.
1: En gewoon, ik was toen best wel pittig.
0: Oké, en dat zou je dus eigenlijk wel weer graag terug willen halen.
1: Ja, ik ben nu een stuk liever geworden. Stom is dat, hè? Waarom?
0: Ja, maar je bent ook moeder geworden.
1: Ja, misschien
0: dan word je ook al wat zachter.
1: Dat heeft me soft gemaakt.
0: Heeft je soft gemaakt.
1: Nee, dus 18, denk ik. Ja. En jij?
0: Ja, ik zat er ook over na te denken. Ik ben er natuurlijk 26. Ik ga denk ik naar mijn 20e jaren toe. Dan, ja, dus het begin 20.
1: Ja.
0: Want, die 18 vond ik altijd zo'n net niet fase. Weet je, vanaf je 21ste had ik het idee van, hé, nu word ik stabiel. Ik ben uit.
1: Ja.
0: Ja, weet je, die puberteit die sluimert wat langer door. Maar ik denk, ja, rond 20 ben je wel wat stabieler. Voor mijn
1: volwassener.
0: Volwassener.
1: Ja.
0: En, nu, ik ben nu 26 en nu voel je dan toch ook wel dat die maatschappij toch wel ook weer aan je trekt of zo. Dat je denkt, oh, er zijn bepaalde verwachtingen.
1: Ja.
0: I don't know. Huis kopen, kinderen. Weet je wel, je bent gewoon verder in het leven. Je gaat richting de 30.
1: Ja.
0: En dan vind ik dan 20. Ja, daar had ik. Ik deed gewoon wat ik wilde. Ik doe nu nog steeds wat ik wilde. Maar je voelt wel meer die druk dan dat ik dat toen had.
1: Je had toen wat meer de lusten van het volwassen zijn. En nu begin je de lasten te voelen van.
0: Ja, nou, lekker, lekker is dat.
1: Nou, kan je vertellen, dat wordt alleen maar erger. Dat gaat erover.
0: Nou, fijne maandag allemaal.
1: Ja,
0: dat betekent dus wel dat eigenlijk allebei zitten we wel rond diezelfde leeftijd.
1: Ja,
0: dus ik zou zeggen, luister je nu en je hebt die leeftijd. Nou, geniet er echt enorm van.
1: Ja, geniet ervan. En neem dat nou maar van ons aan, want wij kunnen het weten.
0: Ja, want wij zijn ook weer ouder. Top, dankjewel Vanessa. Yeah.

0: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak... tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill... is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar... en heerlijk tafelen op het openluchtterras... van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert... wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao... maken alles 100% gegeven.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
1: Verslavingskliniek Brazami en praktijk Kalmbotters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brazami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Het ambulancepersoneel op Curaçao krijgt nieuwe uniformen gelijk aan die in Nederland. Minister Tyrant Boekhout van Gezondheid heeft een overeenkomst getekend en de eerste exemplaren ontvangen. De nieuwe uitstraling moet de herkenbaarheid en veiligheid van hulpverleners vergroten. Volgende week start een testfase met 7 medewerkers met officiële invoering in 2027. Dan nog internationaal nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het Hantavirus. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat de staatsburger in quarantaine ligt in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder deze maand werd hij geëvacueerd nadat de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus op het schip was vastgesteld. 3 patiënten zijn overleden. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij verklaarde in oorlog te zijn met Hezbollah en wil de groep vernietigen. Netanyahu beschuldigde Hezbollah van droneaanvallen op Israëlische troepen en zei dat tegenmaatregelen worden getroffen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Ook is bevolen om inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon te evacueren vanwege schendingen van het bestand. De ruim 200 teams die deelnamen aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 7 uur 's avonds binnen onder luid applaus. Het evenement, dat zaterdag van start ging met ongeveer 5000 deelnemers, zamelt geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3.800.000 euro gedoneerd. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is maandag begonnen met een preventieve bestralingstherapie. Dit volgt op de verwijdering van een kwaadaardig plekje op zijn hoofdhuid, een basaalcelcarcinoom in een vroeg stadium. Het Syrio-Libanees ziekenhuis in São Paulo meldt dat de behandeling noodzakelijk is na de operatie. Lula heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in oktober.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bonbini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog de website van Remax Bonbini en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
6: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle.
7: Nadine Roos.
9: Bossy Bang, ook deze hele week neem ik jou nog mee door de avondspits heen.

0: Kaya con Dios, Heading for a Fall, hoorde je bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ik voel me op maandag volgens mij zoals andere mensen zich vaak op vrijdag voelen. Moe, maar voldaan. Mijn non-stop werkweek is eigenlijk nog maar pas net over de helft heen. Maar ik heb wel super naar mijn zin hoor. Ik vind het hartstikke leuk om weer een keertje hier te zitten tussen 4 en 7 voor Vanessa. Die natuurlijk nog steeds in Suriname is. Daar volg je ook een hele hoop van. Nou, natuurlijk ook in de ochtendshow als ze aanschrijft bij Joris, maar ook via de socials. Ik heb het hier ondertussen ook naar mijn zin hoor. Soul Beach Music Festival was afgelopen weekend voor het eerst op Curaçao. Daar ben ik ook vooral nog van aan het bijkomen. Dat was echt superleuk. Gisteravond de laatste avond geweest. Maar daar waren een paar fantastische namen, een paar fantastische optredens. Daar heb ik enorm van genoten. En ik kan me voorstellen heel veel andere mensen die daar ook waren. We zagen onder andere Jodeci, wat super tof was. Babyface. Ik kwam erachter dat die man gewoon 68 is. Ik weet nu eindelijk waar die naam Babyface dan vandaan komt. Want daar zie je helemaal niks van af. Fantastische optredens. Ik hoop heel erg dat ze gewoon Curaçao weer opnieuw aandoen in 2027 voor een nieuwe editie. En ik hoop dat jij er gezellig bij blijft tot aan 7 uur vanavond. Zo meteen James Blunt, Wise Man in de middagshow. En eerst zijn dit de Spin Doctors.

0: niveau kunt eten. Heerlijk omlegen, tussen de bomen zit je daar dan te dineren. Een prachtige plek. Ik hoop dat jij dat mag gaan ervaren op kosten van Paradise. Wat je daarvoor moet doen, dat is namelijk even heel goed opletten.
1: Van welke plaat is dit het intro?
2: Oh!
0: Oh, ja, dat was alweer voorbij. Ja, hier ga je toch echt mee moeten doen. Ik hoop dat je eruit komt. Stuur het antwoord door via 6751031 in een appje. Als je denkt, restaurant X, dat moet ik gaan uitproberen. Wie weet, bel ik jou dan later vandaag terug met dat goede nieuws.

0: Bright Spinners bij Paradise en Working My Way Back to You. Ik ben ook zo weer terug. Binnen een paar minuten, dan hoor je ook Juan Luis Guerra en Beyoncé na het nieuws van 4:30.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: thuisfm.cw.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
6: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
7: Meer dan een derde van Brassami-enquête-deelnemers heeft suïcidale gedachten. Goedemiddag. Verslavingskliniek Brassami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten bekendgemaakt van een grootschalige enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao. Uit het onderzoek, waaraan meer dan 300 mensen deelnamen, blijkt dat de nood hoog is. Meer dan 35% van de respondenten geeft aan soms te denken aan zelfmoord. Met de enquête die vorig jaar werd gehouden tijdens de zelfmoord...

0: Defensieweek willen de instanties het taboe rondom mentale problemen doorbreken. De cijfers tonen een duidelijk verband met middelenmisbruik. Mensen die drugs gebruiken of overmatig drinken hebben een aanzienlijk hoger risico op suïcidale gedachten of een poging. En het ambulancepersoneel op Curaçao krijgt binnenkort een compleet nieuwe uitstraling. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid heeft afgelopen weekend in Amsterdam een officiële overeenkomst getekend voor het gebruik van het gepatenteerde ambulanceuniform dat ook in Nederland wordt gedragen. De minister nam tijdens zijn werkbezoek de eerste exemplaren persoonlijk in ontvangst. Met de ondertekening krijgt de ambulancedienst van de FKAK dezelfde professionele uitstraling als de collega's in Nederland. Volgens minister Boekhout zorgt dit niet alleen voor een moderne look, maar verhoogt het ook de herkenbaarheid en de veiligheid van de hulpverleners op straat. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan volgende maand naar de Verenigde Staten om het Curaçaose voetbalelftal aan te moedigen op het WK. Ze zullen in Kansas City op de tribune zitten tijdens de groepswedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. Dit maakte de koning bekend na de jaarlijkse zomerfotosessie. Dit WK wordt uniek voor het koninkrijk omdat er dit keer twee teams meedoen. De koning gaat eerst naar Houston voor de wedstrijd tussen Nederland en Zweden om daarna door te vliegen naar Kansas City voor het duel van Curaçao. Mogelijk reizen ook een aantal van hun dochters mee. De koning is enthousiast over het feit dat hij dit jaar twee teams heeft om aan te moedigen. Zowel de oranjes als de blauwe. Hij hoopt dat beide elftallen ver zullen komen in het toernooi. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Hey Vincent.

0: best of bites, beats en beach? Ken Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
3: Dames en heren, welkom aan boord van
4: The Mermaid.
3: Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in Dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zee.

0: But you're just a boy.
1: Wat als alles helemaal andersom was geweest? Beyoncé, If I Were a Boy, hoorde je bij Paradise.
2: Paradise FM.
1: Dat doet me dan gelijk denken aan de film die ik dit weekend heb gezien. Er is een nieuwe film uitgekomen op Netflix, heet Ladies First. Daarin is er een manager van een groot bedrijf die dan op de grond valt, zijn hoofd stoot en dan wakker wordt in een wereld waar het allemaal precies andersom is. Waarin de mannen niet de manager zijn, maar dat bijna alle vrouwen altijd de leidinggevende rollen hebben. Er zitten echt hele grappige clichés en dingetjes in, onder andere dat hij dan ergens zegt, yeah, you gotta grow some balls. En die vrouw hem dan aankijkt, did you just make that up? Dat de hele phrase grow some balls niet bestaat. Did you just talk about your most sensitive part of your body? En daar dan, nou ja, goed, een hele funny twist aan geven. Zeker een aanrader. En dan nu even disclaimer, een beetje een feministische boodschap. Maar ja, eigenlijk, als je erover nadenkt, hè, de mannelijke fysiek is eigenlijk meer gebouwd om al dat zware huishoudelijke werk te doen. He, mannen zijn gewoon sterker. Kunnen dan makkelijker de was tillen, schoonmaken. Eigenlijk hebben zij gewoon fysiek daar veel meer aanleg voor. En mannen, ja, we zeggen altijd vrouwen zijn emotioneel. Maar als je dan eens gaat kijken, vrouwen ja, hebben niet zo'n grote fysieke behoefte dat ze zich daar heel snel door laten verleiden. Dus hebben daar misschien ook wat meer controle in. Zijn socialer en inlevender. Kunnen daardoor eigenlijk misschien wel veel beter leidinggevende posities bezitten dan mannen. Maar goed, wie ben ik? Neem me mee, laat het even op je inwerken. Misschien ook aan de eettafel vanavond. Kan zomaar in je voordeel werken. Ik hoop dat je er gezellig bij blijft. Ook na dit nog als man. Het is niet persoonlijk. Ik pak hier alleen de wetenschappelijke feiten er eventjes bij. Zometeen Pasadena's op jouw maandagmiddag. Riding on a train. En eerst Huey Lewis in the News bij Paradise. Dit is Stuck With You.

Laatste DNS hoorde je bij Paradise. Tenminste, dat hoop ik. Want het is best lastig om ons op dit moment te ontvangen. Want we hebben een klein probleem met de zendmasten. Dus als jij via internet luistert, dan is dat de reden dat je mij nu nog hoort. We hopen het zo snel mogelijk op te lossen. Dus blijf ook lekker de internetradio aanhouden. Dan hou ik je gewoon via onze website paradisefm.cw op de hoogte. En dan hoor je zo meteen ook Wham, Wake Me Up Before You Go, Gary Moore. En eerst is this Climbing Fencer. Love Changes Everything.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
1: Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Het Hof sluit het jaar af met een verlies van 13.000 gulden na een miljoen in de min het jaar ervoor. Verslavingskliniek Brazami en praktijk Kalmwaters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brazami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Dan nog internationaal nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit is de tweede bevestigde besmetting in Spanje. De Spaanse staatsburger was al in quarantaine en is overgebracht naar een isolatieafdeling van een militair ziekenhuis in Madrid. Het risiconiveau voor de bevolking blijft ongewijzigd en er zijn geen extra maatregelen nodig. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij verklaarde in oorlog te zijn met Hezbollah en wil de groep vernietigen. Netanyahu beschuldigde Hezbollah van droneaanvallen op Israëlische troepen en zei dat tegenmaatregelen worden getroffen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Ook is bevolen om inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon te evacueren vanwege schendingen van het bestand. De ruim 200 teams die deelnamen aan de Europa-run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 7 uur 's avonds binnen onder luid applaus. Het evenement, dat zaterdag van start ging met ongeveer 5000 deelnemers, zamelt geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3.800.000 euro gedoneerd. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is maandag begonnen met een preventieve bestralingstherapie. Dit volgt op de verwijdering van een kwaadaardig plekje op zijn hoofdhuid, een bazaalcelcarcinoom in een vroeg stadium. Het Syrio-Libanees ziekenhuis in São Paulo meldt dat de behandeling noodzakelijk is na de operatie. Lula heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in oktober.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy Mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Printing.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via zendcaribe.nl.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Nadine Roos. 5 uur geweest, de maandag kunnen we weer wegstrepen van de werk.

0: Sam hoorde je bij Paradise en Wake Me Up Before You Go Go.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Het is 4:07 geworden. De laatste week van mei is begonnen. Niet alleen je vakantiegeld kan ervoor zorgen dat je lekker binnenloopt deze periode. Want als jij mensen kent met wapens, dan kan jou dat zo hoog juni. De politie start dan een nieuwe actie waarbij burgers volledig anoniem informatie kunnen doorgeven over illegaal wapenbezit. En een tip leidt tot de vondst van het wapen. Dan krijg je ook nog eens 500 tot 1600 gulden als beloning. Dan kun je bijna weer een nieuw wapen verkopen. Nee, grapje. Anoniem bellen kan naar de nummer 108. En Nederland geniet van een zwoel Pinksterweekend met bijna Curaçaose temperaturen van wel 28 graden in de beeld. Het waren de warmste Pinksterdagen sinds 1985. Dat betekende ook geen koelere trainingssessie voor de nationale voetbalselectie van Curaçao. Ze zijn vandaag officieel begonnen aan de voorbereidingen op de komende WK-wedstrijden. Nog 3 weken op de teller voor een dik advocaat om de mannen voor te bereiden. Voor de fans in Nederland is er goed nieuws. Een aantal trainingen deze week is gratis toegankelijk voor publiek. De Blue Wave treedt de komende dagen op de velden van voetbalvereniging SJC in Noordwijk. Verder is het een onrustige periode in Cuba. Door de Amerikaanse blokkade is er bijna geen druppel olie meer te vinden. Het eiland kampt met grote tekorten aan alles eigenlijk. Volgens meerdere media zou Trump willen dat de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel zou worden afgezet. Daarop kan langere tijd onrust, hopelijk, net als in de rest van de wereld waar we op dit moment ons zorgen om maken, keert ook snel daar de rust.

0: WC, your size. Hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Het is je maandagmiddag, 4:15 geworden. Elke maandag schuiven Linda en Myrel aan hier in de middagshow. Maar ja, Linda, helaas afwezig vandaag, was druk met andere zaken. Maar Myrel Wood is wel in de studio. Welkom.
2: Zeker, wat bij wie.
0: Je hebt ook een drukke dag gehad, maar mooie dingen.
2: Zeker, nee, super mooie dingen. Voor de mensen die het niet weten, ik werk als corporate recruiter voor een softwarebedrijf. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig om nieuwe mensen te vinden voor mijn bedrijf eigenlijk. Dat is hetgene wat ik in het dagelijks leven 40 uur per week doe.
0: Ja. En vandaag een bijzondere ochtend.
2: Ja, zeker. Nee, vandaag mochten we studenten ontvangen die meer wilden weten over het werk op Curaçao. En binnen de ICT, binnen software. En ik vind dat gewoon iets heel moois dat je dan met jouw bedrijf kinderen van hier kan gaan informeren van hey, dit zijn ook de kansen op Curaçao. Want die zijn er gewoon degelijk. Het zijn echt wel hele mooie. Je ziet gewoon dat de software eigenlijk nu een hele mooie groei doormaakt op Curaçao. En daardoor kan je ook laten zien van hey, ja, we zijn er. En we willen heel graag dat jullie op het eiland blijven en niet per se naar Nederland gaan. Of als jullie naar Nederland gaan, kom terug.
0: Ja, want dat is ook een beetje de heersende gedachte. Hè? In Nederland kun je een carrière krijgen. In Nederland kun je veel verdienen. In Nederland heb je meer kansen.
2: Ja.
0: Is dat ook zo?
2: Ik denk dat het erg afhankelijk is. Kijk, in sommige branches is dat zeker zo. Dat durf ik wel te beamen. Maar ik denk dat we als Curaçao zijnde zo erg aan het groeien zijn op verschillende gebieden. Er zijn heel veel mooie kansen. Er zijn heel veel initiatieven eigenlijk om te laten zien van hey, op het eiland kan je ook een mooi leven opbouwen. Ik denk dat vroeger echt de gedachtegang was van alleen in Nederland kan je een toekomst bouwen en geld verdienen. Maar dat is niet meer zo.
0: Nee. En misschien is dat ook een mindset die een beetje moet veranderen. Hè? Daar wil jij ook mee aan de gang.
2: Ja, zeker. Nee, ik vind het. Kijk, ik ben nooit met influencer begonnen om maar gewoon te influencen en te laten zien van hey, dit ben ik. Ik wil aandacht. Nee, zeker niet. En ik ben ook niet naar Curaçao gekomen om hier mijn geld te verdienen en niks terug te geven. Ik vind het best heel belangrijk om aan de jeugd te laten zien hoe mijn leven eigenlijk tot stand is gekomen. Want ik kom gewoon van 4 hoogachter in Amsterdam-Noord. Ja. Van een alleenstaande moeder.
0: Ja.
2: En het is echt je mindset die ervoor zorgt dat jij op bepaalde plekken kunt komen. Het hoeft niet te ik was niet met een zilveren label, ben ik niet opgevoed, nee.
0: Nee, en inderdaad ook wat je noemde, opleidingsniveau. Dat hoeft er niet toe te doen of jij een mooie functie kunt krijgen. Hè, voor sommige plekken is het handig om een opstapje te hebben, maar geen garantie.
2: Nee, want ik werk al eigenlijk 5 jaar in recruitment, zowel als recruiter als sales consultant. En ik heb ook heel veel mensen, juist die geen opleiding hadden, heb ik ook hele mooie banen mogen geven. Want als jij cursussen doet, als jij tegenwoordig YouTube staat er vol mee. Je kan jezelf alles leren wat jij wil leren. En we hebben tegenwoordig ChatGPT. Vraag het ChatGPT. Ja, heel eerlijk, maak gebruik van AI.
0: Ja.
2: Maak er gebruik van om je doelen concreet te maken. Want dat kan soms gewoon lastig zijn. Je hebt wel een visie, maar je weet niet hoe je moet komen.
0: Nee.
2: Ja.
0: Ja, heel veel mensen hebben inderdaad een angst voor de artificial intelligence. Maar ja, eigenlijk is het ook een beetje omdenken van, niet dat jouw baan vervangen wordt, maar hoe kan je jouw vermogen enhancen en dus juist jezelf verbeteren om dat beter te laten passen?
2: Ja, ik denk niet dat we per se bang moeten zijn voor AI. Ik denk dat je het meer moet zien als een ondersteuning. Kijk, vroeger bijvoorbeeld gesprekken voerde met kandidaten en de vragen moest stellen en ik moest meetypen, zet ik nu gewoon Copilot aan.
0: Ja.
2: En kan ik gewoon in het gesprek zijn. En ik denk dat je moet het niet als een vervanging zien, je moet het als een aanvulling zien. En natuurlijk zullen er een aantal banen wegvallen, maar er zullen er juist ook veel, veel bij komen. En ik vind het juist leuk om, zeg maar, wat ik net al vertelde, om iets terug te geven. Dus om uiteindelijk ook op scholen te gaan vertellen, hey, dit zijn de kansen, zo kan je jezelf verbeteren. Zo kan je er eigenlijk voor zorgen dat je een baan kan krijgen, maar ook zeker gewoon inspireren. Want ik denk er gewoon als kinderen zijn sponsor. En als zij horen van hey, wacht even, zij komt ook niet uit een of andere villa, bewijzen van Jan Tiel. Maar kijk wel wat voor leven ze voor zichzelf heeft opgebouwd. Ik denk, voor mij was zeg maar het hebben van bepaalde role models, was hetgene wat mij echt geactiveerd heeft van je kan alles bereiken.
0: Ja. Ja, voor mijn gevoel ook. Ik heb ooit een keer een gastles gedaan op een middelbare school hier. En toen voelde ik ook een beetje dat veel leerlingen hier het idee hebben, je moet eigenlijk advocaat worden of dokter. Een bepaalde een bepaald beroep in dienstverband, wat jou rijk gaat maken. Ja. En ik merkte ook heel erg, ik had het toen over ondernemerschap. Er was heel weinig animo voor eigenlijk. Merkte ik, moest echt een beetje door de strot duwen. Dat ik dacht, dit is hartstikke leuk, guys. Ja. Maar die mindset is ook nog niet echt helemaal hier, heb ik het idee.
2: Nee, maar ik ben daar ook het perfecte voorbeeld van. Ik vind het ook heel erg fijn om een stabiele baan te hebben. Mm-hmm. Ik ben heel ondernemend, maar wel onder de paraplu van een bedrijf. Dus ik snap dat wel, dat daar een bepaalde angst voor is. Al vind ik van, uit je comfortzone komen, dat zeg ik altijd, dat is hetgene waar je dingen in gaat bereiken. Alleen moet je je voorstellen, als jouw hele familie al jarenlang heeft gezegd van, je moet een master doen, je moet dit doen, dat doen, dat er gewoon zo erg, hoe moet je dat zeggen, netjes wordt. Laten we zeggen, we zijn er gewoon heel erg mee opgevoed.
0: Ja.
2: En dat is niet altijd meer zo. Kijk, ik zal niet ontkennen, voor bepaalde functies, ook binnen mijn bedrijf, zal je een master moeten hebben.
0: Ja.
2: Maar er zijn genoeg banen waar je dat niet nodig hebt. En juist als je kijkt naar Curaçao, heel veel dingen, daar is nog zoveel in te behalen. Waar in Nederland het wiel op veel plekken al uitgevonden is.
0: Ja.
2: Is dat het zeer zeker niet. Dus
0: nee.
2: Ga een keer praten met iemand die een eigen bedrijf heeft. Ga een keer kijken hoe die persoon het gedaan heeft. En dan ga je ook horen, kijk, het is niet makkelijk ondernemerschap. Ik heb heel veel vriendinnen die een eigen onderneming hebben. Maar het is wel echt mogelijk.
0: Ja.
2: Ongeacht of je al hulp vanaf thuis hebt.
0: Ja, en het is hier ook, ik ervaar het toch best wel wat vrijer dan in Nederland. Begin maar gewoon. Doe het maar gewoon. En doe je best. En dan ben je hier al vaak een van de beste.
2: Ja.
0: Dus ja, er is zoveel te winnen als je gewoon die kansen pakt, denk ik.
2: Absoluut.
0: Mooi dat jij je daarvoor wil inzetten. Ik kijk er graag uit naar wat de volgende stappen zijn die je gaat ondernemen.
2: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Ik bedoel, van het hele influencer en daar al mijn eigen dingen doen is ook een soort van ondernemerschap. Dus ook voor mij. Ik ben ook helemaal uit mijn comfortzone aan het gaan. Dus ja, ik ben ook benieuwd.
0: Spannend. Ja, ik vond het superleuk dat je er weer was deze week. Volgende week hopelijk zijn we weer met z'n drie. Dat Linda ook weer aanschuift.
2: Ja, ik vanuit Colombia was.
0: Oké, jij belt in dan.
2: Ja, dan.
0: Oké, dan hebben we het goed verdeeld in ieder geval, de balans.
2: Zeker.
0: Maar Wilwood, dankjewel dat je er was.
2: Dankjewel.

Lucy Pearl hoorde je bij Paradise. Don't mess with my man. Zo meteen niet één, maar twee Nadines hier in de middagshow. Alles te maken met een bijzonder WK-lied. Dat is uitgekomen. Ook Michael Jackson hoor je zo meteen. En Kim Carnes komt eraan.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.

Muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en De Buren.

wel een derde van Brassami enquête-deelnemers heeft suïcidale gedachten. Goedemiddag. Verslavingskliniek Brassami en praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten bekendgemaakt van een grootschalige enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao. Uit het onderzoek, waaraan meer dan 300 mensen deelnamen, blijkt dat de nood hoog is. Meer dan 35% van de respondenten geeft aan soms te denken aan zelfmoord. Met de enquête die vorig jaar werd gehouden tijdens de Zelfmoordpreventieweek willen de instanties het taboe rondom mentale problemen doorbreken. De cijfers tonen een duidelijk verband met middelenmisbruik. Mensen die drugs gebruiken of overmatig drinken hebben een aanzienlijk hoger risico op suïcidale gedachten of een poging. En het ambulancepersoneel op Curaçao krijgt binnenkort een compleet nieuwe uitstraling. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid heeft afgelopen weekend in Amsterdam een officiële overeenkomst getekend voor het gebruik van het gepatenteerde ambulanceuniform dat ook in Nederland wordt gedragen. De minister nam tijdens zijn werkbezoek de eerste exemplaar persoonlijk in ontvangst. Met de ondertekening krijgt de ambulancedienst van de FKAK dezelfde professionele uitstraling als de collega's in Nederland. Volgens minister Boekhout zorgt dit niet alleen voor een moderne look, maar voor

0: ook de herkenbaarheid en veiligheid van de hulpverleners op straat. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan volgende maand naar de Verenigde Staten om het Curaçaose voetbalelftal aan te moedigen op het WK. Ze zullen in Kansas City op de tribune zitten tijdens de groepswedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. Dit maakte de koning bekend na de jaarlijkse zomerfotosessie. Dit WK wordt uniek voor het koninkrijk omdat er dit keer twee teams meedoen. De koning gaat eerst naar Houston voor de wedstrijd tussen Nederland en Zweden om daarna door te vliegen naar Kansas City voor het duel van Curaçao. Mogelijk krijgen ze ook een aantal van hun dochters mee. De koning is enthousiast over het feit dat hij dit jaar twee teams heeft om aan te moedigen. Zowel de oranjes als de blauwe. Hij hoopt dat beide elftallen ver zullen komen in het toernooi. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je huis een thuis te maken. Je vindt ons aan de Caracasbaaiweg tegenover de Heineken Snack. Welkom in mijn wereld.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar StarCura.

0: is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Lekker weg op douche. Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit
2: volle boord. Nu, Nadine Roos.
4: Met u, Michael Jackson en Remember.

0: Het is 11 minuten over 6:30 geworden met Kim Carnes en Betty Davis Eyes bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: We tellen af. Nog maar 3 weken te gaan voordat het WK begint. Voordat de eerste wedstrijd van Curaçao is. We kunnen allemaal niet wachten. En alles wat ons nog meer in de stemming brengt, dat grijpen we aan. Daarom ook een mooi nummer dat is uitgebracht door Nadine. Heb ik het niet over mezelf, maar er is nog een Nadine in de studio vandaag. Dat is Nadine Kelly Ilario, welkom.
2: Dankjewel, Nadine.
0: Ik vond het heel grappig om een soort van mezelf aan te spreken. Jij hebt zo'n fanatieke band met de Blue Wave, met het voetbalelftal, dat jij samen met jouw broer de studio in bent gedoken om iets moois te gaan maken. Vertel, hoe is dit tot stand gekomen?
2: Ja, dat is heel grappig, want ik vind muziek natuurlijk heel erg leuk. Maar niet dat ik een instrument kan spelen of zo, maar dansen, zingen vind ik allemaal heel leuk. En altijd was ik gefascineerd van hoe iemand een plaat schrijft. Componeert dan van wauw, de woorden, de muziek, de koor en alles was ik gewoon altijd gefascineerd van. En toevallig moest ik voor een project AI gebruiken voor het eerst. En ik dacht wauw. En toen ben ik ook met muziek met AI gaan experimenteren. En ik was echt verbaasd over wat je dan krijgt.
0: Ja.
2: En dan dacht ik, hey, het zou leuk zijn om voor de WK-kwalificatie van het voetbalteam van Curaçao een lied proberen te maken.
0: Ja.
2: En dat heb ik dus gedaan. Ik heb de tekst geschreven. En er kwam iets leuks uit. Dus
0: ja.
2: En wat je moet doen is dan echt de sfeer beschrijven die je wil ontwikkelen met het lied. En het was heel goed gelukt, vond ik.
0: Ja.
2: Dus als, weet je, voor de eerste keer dat ik dat moest doen, niet dat ik een expert ben of zo. En dan moet je spelen met de woorden, want het papiermens, de uitspraken zijn soms een beetje vreemd.
0: Ja.
2: Weet je wat? Misschien kunnen we het opnemen. Dus zag ik op Facebook, was er een jongen die reclame maakte, een offerte had voor 1 of 2 uurtjes in zo'n studio. Heb ik gebeld, afspraak gemaakt. Hij vraagt aan mijn broer van, zou je het willen doen?
0: Om het in te zingen, want dat is ook goed om te benadrukken. Het is niet een helemaal AI-lied. De stem is echt.
2: Ja, ja. Klopt. Ja, de stemmen. En mijn broer is wel een zanger, dus hij zingt 2 keer per week. Het is echt zijn hobby. En ik vroeg het, maar hij is, hij is best serieus ook. Dus ik wist niet zeker of hij akkoord mee zou gaan doen. Maar hij zei ja.
0: En zo is het gekomen. Jullie zijn in de studio ingegaan. Stond het er een beetje makkelijk op? Of hebben jullie gezwoegd 2 dagen lang?
2: Nou, een paar uurtjes eigenlijk. Maar weet je, dan zeg je nee, dit moet nog. Toen hadden we de Blue Wave opgenomen. Oh nee, maar het mag niet.
0: Ja, daar komt zo'n hele royalty restrictie op een gegeven moment. Je mag het durven bijna niet meer te zeggen.
2: Dus zo. En op een gegeven moment word je een beetje, wil je het perfect hebben. Nee, dit nog en dat.
0: Ja.
2: Nee, dit moet je niet zo zingen. Eerst had hij ook van nee, ik wil dit overdoen. Dus die 2 uurtjes zijn een paar meer geworden.
0: Ja, ja.
2: Maar we waren wel blij met het resultaat.
0: Ja. Ja, ik ben super benieuwd hoe het is geworden. En ik denk, iedereen die dit luisteren is ook. Die denkt, we willen gewoon nu weten wat er uitgekomen is. Dus dit lijkt me dan een mooi moment voor jou om je eigen nummer aan te kondigen, Nadine.
2: Oh, leuk. Oké, hierbij dan het nummer voor het WK. Het is een cadeau voor onze team, nationale team. En ook voor de fans van Curaçao, van Nederland, over de hele wereld. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Curaçao gaat naar het WK. Corso dabei mundial.

0: Nederland gaat naar het WK, oftewel Korte Autowaai Mundial. Het nummer van Nadine, die hier nog steeds ook met mij, Nadine, hier in de studio is.
1: Paradise FM.
0: Hey, wat was dat een gezellige, swingende song die jullie hebben gemaakt?
2: Ja, leuk. En weet je wat opvallend is? Of ja, zodra iemand het hoort, als het gaat, hey, dan zie ik ze meteen dansen.
0: Ja.
2: En dan denk ik van, ja, het heeft toch het effect wat ik had willen hebben, dat het mensen laat dansen.
0: Ja, en natuurlijk die fantastische stem van jouw broer.
2: Ja, mijn broer Jules Ilario. Hij is dus wel hij zingt als hobby. Dat doet hij al jaren sinds hij op de middelbare school zit. En nu speelt hij elke week in Cabana Beach.
0: Mm-hmm.
2: De woensdagavond met Chino en Friends. En bij het Rifford elke vrijdag ook met Chino en Friends.
0: Ja.
2: En daarbij Celine, dat is zijn dochter. Die is ook heel muzikaal.
0: Mm-hmm.
2: Die heeft ook meegezongen in het koor.
0: Oh ja.
2: En mijn dochter Naisa, die moest ik wel meetrekken. Je weet wel, ja. Dat is een beetje groot zijn. En ik zelf en met Jules.
0: Ja.
2: Dus,
0: ja, ik heb gehoord dus dat Jules een beetje een push nodig heeft om dit ook daadwerkelijk te gaan zingen. Dus mocht jij bijvoorbeeld woensdag bij Cabana zijn en je ziet Jules daar staan, even een aanvraag doen bij de DJ. Mogen we Curaçao gaan naar het WK Korte Autowaai Mundial horen van Jules? Dan, dan gaan we misschien ook live kunnen horen.
2: Ja, dat is een goed idee.
0: Nou, ik vond het in ieder geval superleuk om je te spreken, Nadine, hier in de studio. En ik hoop dat we hem lekker vaak gaan horen richting het WK en tijdens het WK.
2: Ik hoop het ook. Iedereen mag het spelen, mag het gebruiken. En ik hoop dat het veel stemming gaat brengen in het grote feest dat we gaan vieren.
0: Ik kan het me niet anders voorstellen. Nadine, Kelly, Ilario, dankjewel dat je er was.
2: Dankjewel, Nadine, voor de uitnodiging.
0: Dit zijn de Timbaland en Katy Perry bij Paradise, If We Ever Meet Again.

0: Smith, Man in Black bij Paradise. Zometeen neemt Angela Tiemens het belangrijkste nieuws uit Aruba met ons door. Billy Ocean hoor je ook. En Prince na het nieuws van 6 uur.
1: Na McDonald's, nos trae pasión de fútbol y alegría de Caribe, Caranos. IPC nos trae a nuestro propio signatura en campeón, presentando a un Donald de McDonald's World Cup. McCurzao, con su contrato nuevo de sauce de pinda. McUSA, trayendo un alineación fuerte con su sauce barbecue. Y McEspaña, ole, y bando emoción a otro nivel con su patatas bravas. Urban Antour, escoge vos campeón.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluree-energy.com.

0: The new Koyman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koymanbv.com. Koyman, everything you need to succeed.
1: Lekker een informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
1: Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Het Hof sluit het jaar af met een verlies van 13.000 gulden na een miljoen in de min het jaar ervoor. Verslavingskliniek Brazami en praktijk Kalmwaters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Brazami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Dan nog internationaal nieuws. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit is de tweede bevestigde besmetting in Spanje. De Spaanse staatsburger was al in quarantaine en is overgebracht naar een isolatieafdeling van een militair ziekenhuis in Madrid. Het risiconiveau voor de bevolking blijft ongewijzigd en er zijn geen extra maatregelen nodig. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij verklaarde in oorlog te zijn met Hezbollah en wil de groep vernietigen. Netanyahu beschuldigde Hezbollah van droneaanvallen op Israëlische troepen en zei dat tegenmaatregelen worden getroffen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Ook is bevolen om inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon te evacueren vanwege schendingen van het bestand. De ruim 200 teams die deelnamen aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 7 uur 's avonds binnen onder luid applaus. Het evenement, dat zaterdag van start ging met ongeveer 5000 deelnemers, zamelt geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3.800.000 euro gedoneerd. De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva is maandag begonnen met een preventieve bestralingstherapie. Dit volgt op de verwijdering van een kwaadaardig plekje op zijn hoofdhuid, een bazaalcelcarcinoom in een vroeg stadium. Het Syrio-Libanees ziekenhuis in São Paulo meldt dat de behandeling noodzakelijk is na de operatie. Lula heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen in oktober.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk. Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Hey Vincent.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Nadine Roos.
5: En zometeen hoor je Angela Tiemann.

0: Perlon, Nicky Jam en Enrique Iglesias.
1: Paradise FM.
0: Het is de maandagavond. Dat betekent dat we eventjes gaan gluren bij de buren. Oftewel kijken wat er allemaal op Aruba afspeelt. En dat doen we met niemand minder dan Angela Tiemens. Angela, goedenavond.
2: Hey Nadine en Curaçao, goedenavond.
0: Heb je een goed weekend gehad, zelf persoonlijk?
2: Ja, het was eigenlijk prima. Ik moet altijd alleen even wennen dat we natuurlijk hier geen tweede Pinksterdag hebben. Hè, omdat we die hebben ingeruild voor carnavalsmaandag.
0: Ja.
2: En dan zie je dat eigenlijk de hele wereld vrij is, behalve wij. En dan denk ik, nou ja, oké.
0: Okay. Ja.
2: Carnavalsmaandag, dan zijn wij vrij en dan werkt iedereen. Maar
0: precies.
2: Het is altijd even wennen. Iedereen zegt van ja, lekker lang weekend. En ja. Ik denk, ik heb helemaal geen lang weekend.
0: Nee, inderdaad. Je ziet ook allemaal plaatjes, filmpjes voorbij komen van iedereen in Nederland die aan het genieten is van het heerlijke weer daar.
2: Precies, en wij maar werken.
0: Ja, wij maar zwaar werken. Maar goed, dat is ook niet erg, want inderdaad, we pakken hem later weer terug.
2: Daarom joh, daarom. Volgend jaar met carnaval zijn we hartstikke blij en dan zijn we het allemaal weer vergeten. Nee, het weekend, mijn weekend was prima, maar hier op het eiland eigenlijk minder prima. Want ja, voor ons doen heel ongebruikelijk. Hebben we een schietpartij gehad zaterdagnacht met dodelijke afloop.
0: Eentje.
2: Rond kwart over één werd de politie gebeld dat er iemand was neergeschoten op de parkeerplaats van de Village Mall. En dat is in het high-rise gebied.
0: Mm-hmm.
2: Daar zitten heel veel uitgaansgelegenheden voor jonge mensen.
0: Mm-hmm.
2: En hartstikke, heel druk bezocht, altijd vol, altijd gezellig. En toen de politie ging kijken, bleek het om een 17-jarige jongen te gaan. Die door zijn hoofd geschoten is.
0: Jeetje.
2: En ook dus direct dood was. In het bijzijn van zijn broer. Zijn broer heeft het allemaal zien gebeuren. Ontzettend triest. Maar
0: ja.
2: Wat is er nou toch daar gebeurd? Er is een onderzoek gaande. Er gaan natuurlijk over het hele eiland geruchten. Het was een afrekening in het criminele circuit. Maar ja. Weet je, wat valt er met een jongen van 17 af te rekenen?
0: Ja.
2: Er had iemand nog een schuld te vereffenen, want het is een hoofdschot. Nou goed, de politie doet onderzoek. De broer is natuurlijk in deze belangrijkste getuige. Hij was erbij, hij heeft het volledig zien gebeuren. Het gaat om, wat ik al zei, 17-jarige jongen, Reden Kok. Heel veel mensen op het eiland kennen de familie om wie het gaat. Het is in en in triest en iedereen is ook eigenlijk in shock.
0: Ja.
2: Omdat dit soort dingen bij ons niet zo vaak gebeuren.
0: Nee.
2: Eigenlijk een beetje hetzelfde als dat we zouden worden geraakt door het staartje van een orkaan, zeg maar. Zo weinig gebeurt het. Dus ja, de shock op het eiland is groot. De politie roept iedereen op die informatie heeft, hè, die iets heeft gezien of gehoord. Of ze in ieder geval contact op willen nemen, zodat ze dat kunnen gebruiken voor het onderzoek. Ja, in en in triest.
0: Ja.
2: En we moeten er allemaal een beetje van bekomen eigenlijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zo jong, dat is onvoorstelbaar.
2: Ja. 17, je komt net kijken, je hebt je hele leven voor je. Maar ja, er is ook nog gelukkig wel iets positiefs te melden. En dat is dat eindelijk na jaren oude taxitarieven de overheid een nieuw online platform heeft gelanceerd. En dat heet taxi.aw.
0: Mm-hmm.
2: En daarmee kun je alle officiële nieuw vastgestelde taxitarieven berekenen en controleren. En met name dat laatste is voor de Amerikaanse toeristen van belang. Die denken namelijk altijd dat ze opgelicht worden.
0: Mm-hmm.
2: Nou, nu kunnen ze het helemaal berekenen. Je kunt dus van tevoren precies aangeven, ik wil van daar naar daar. Wat kost mij die taxi en wat kost het als ik bijvoorbeeld in het weekend wil? Of 's avonds na 11 uur? Of als ik 4 koffers bij me heb? Kunt alles ingeven en dan zie je precies van tevoren wat je moet betalen. Nou, dan staat het je natuurlijk vrij om daarnaast nog tip te geven.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat de taxitariefcalculator, zoals die op zijn website heet, een heleboel misverstanden uit de weg gaat helpen. Het is namelijk zo dat als je met een bepaald aantal personen bent, dat maakt uit voor het tarief. Hoeveel koffers je hebt maakt uit voor het tarief. Of het tussen 11 en 7 is of in het weekend. Daar komen allemaal toeslagen bij. En veel toeristen die weten dat gewoon niet. En dan denken, ja, het is altijd $31 en nou is het 42. Waarom dan? Ik ben opgelicht.
0: Ja, ja.
2: Nou, nu kunnen ze dat van tevoren allemaal zelf lezen en bekijken. En ook de taxi reserveren, dat is ook fijn. En ze kunnen een review achterlaten over hun taxirit.
0: Nou, een heel platform om alles wat helderder te maken.
2: Echt, hè? Nou ja, we wisten niet dat we het nodig hadden, maar nu we het hebben, zijn we onwijs blij.
0: Nou ja, wij hebben dat, ik wil ook nog iets melden, dat hebben wij een beetje met Soul Beach. Ik bedoel, dat hebben we van jullie gestolen dit jaar. En dat moet ik wel echt zeggen dat het een groot succes was.
2: Nou, goed zo. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen. Het was echt een toeristending. Hè? De locals gingen er eigenlijk niet heen. En ik moet eerlijk zeggen dat het is wel lekker rustig zo.
0: We mogen hem houden, wil je zeggen.
2: Ja, hou hem maar. Nee, het is luister voor de vluchten. En de hotels is natuurlijk fantastische business, laten we wel wezen.
0: Ja.
2: Het is een onwijs druk bezocht evenement. En maak er gebruik van, geniet ervan en profiteer ervan.
0: Ja, ik heb een aantal mensen daar ook gesproken. En die zeiden echt, ja, we wisten überhaupt niet waar Curaçao was. Maar Soul Beach is hier, dus wij gaan gewoon. Die zijn echt blind voor waar ze naartoe gaan. Als Soul Beach erheen gaat, al wordt het in Groenland volgend jaar, dan staan ze waarschijnlijk ook op het vliegveld om erheen te gaan.
2: Het maakt niet uit, het is een soort enclave op je eiland.
0: Ja.
2: En die Soul Beach dagen is daar een heel Soul Beach dorp. En daarbuiten zie je ze ook eigenlijk gewoon niet.
0: Nee.
2: Helemaal hun hele eigen kliek. Maar ik vind het een fantastisch evenement, zeker om al die toeristen te zien. Het is een heel ander slag toeristen dan dat wij normaal gesproken gewend zijn. Hè. We hebben de wat oudere timeshare toerist.
0: Mm-hmm.
2: En dit is Party Hardy.
0: Ja. Ja, zeker. Vijf
2: heerlijk
0: dagen lang.
2: Ding. Ja.
0: Ik moet ook nog steeds voorbij komen.
2: Echt. Ja, ik snap het. Ik begrijp het volledig.
0: Dus ik doe hem even lekker rustig aan vanavond. Wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Nou, gezellig. Tot dan.
0: Tot dan, Angela. Doei.
2: Doei.
0: Zometeen Nelly Furtado hier bij Paradise. En hier is Prince. Money don't matter tonight.

0: Hello bij Paradise. Say it right. Als jij dat zo doet, het juiste antwoord geven op de muziekquiz, dan levert jou dat een diner voor twee bij restaurant X op. Ik ga zo meteen iemand terugbellen. Roxette komt er ook aan en Levi Sulfani zo meteen.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: via paradisefm.cw.
1: Belangrijk om te weten. Zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar como sonho, a vira fé. Realização, civilização. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-kade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: Oh, buurman, wat doet u nu?
7: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
6: Maar bedoel je?
7: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
6: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
7: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
6: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
7: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
6: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
8: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford. Renaissance.

0: En praktijk Calm Waters hebben vandaag de resultaten bekendgemaakt van een grootschalige enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao. Uit het onderzoek, waaraan meer dan 300 mensen deelnamen, blijkt dat de nood hoog is. Meer dan 35% van de respondenten geeft aan soms te denken aan zelfmoord. Met de enquête die vorig jaar werd gehouden tijdens de Zelfmoordpreventieweek willen de instanties het taboe rondom mentale problemen doorbreken. De cijfers tonen een duidelijk verband met middelenmisbruik. Mensen die drugs gebruiken of overmatig drinken hebben een aanzienlijk hoger risico op suïcidale gedachten of een poging. En het ambulancepersoneel op Curaçao krijgt binnenkort een compleet nieuwe uitstraling. Minister Tyron Boekhout van Gezondheid heeft afgelopen weekend in Amsterdam een officiële overeenkomst getekend voor het gebruik van het gepatenteerde ambulanceuniform dat ook in Nederland wordt gedragen. De minister nam tijdens zijn werkbezoek de eerste exemplaren persoonlijk in ontvangst. Met de ondertekening krijgt de ambulancedienst van de FKAK dezelfde professionele uitstraling als de collega's in Nederland. Volgens minister Boekhout zorgt dit niet alleen voor een moderne look, maar verhoogt het ook de herkenbaarheid en de veiligheid van de hulpverleners op straat. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan volgende maand naar de Verenigde Staten om het Curaçaose voetbalelftal aan te moedigen op het WK. Ze zullen in Kansas City op de tribune zitten tijdens de groepswedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. Dit maakte de koning bekend na de jaarlijkse zomerfotosessie. Dit WK wordt uniek voor het koninkrijk omdat er dit keer twee teams meedoen. De koning gaat eerst naar Houston voor de wedstrijd tussen Nederland en Zweden om daarna door te vliegen naar Kansas City voor het duel van Curaçao. Mogelijk reizen ook een aantal van hun dochters mee. De koning is enthousiast over het feit dat hij dit jaar twee teams heeft om aan te moedigen. Zowel de oranjes als de blauwe. Hij hoopt dat beide elftallen ver zullen komen in het toernooi. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.tv.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Ben je nou weer bij your bicep geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Zien en ervaren.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Met Centu en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Centu, dat is pas betaalgemak.
5: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: En Kiss Me Miss bij Paradise.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik zit een beetje op de silver lining van of mijn stem de verkeerde kant op gaat. Maar dat het nu nog heel zwoel klinkt. Dus ik hoop dat het allemaal zo'n gangetje blijft gaan. Dat ik er morgen nog ben. Dat ik niet helemaal klapt. Maar tot nu toe red ik het wel. Tenminste, het klinkt nog een beetje oké, Laurenske.
2: Ja, dus alles is oké.
0: Oké. Gelukkig, dan ben ik nog verstaanbaar.
2: Ik moet echt mijn best doen om je te horen, want ik zit in de wind.
0: Oh, dan maak ik het nog moeilijker met mijn slechte stem vandaag.
2: Oh, heb je een beetje slechte stem vandaag?
0: Nou ja, het is nu nog op het niveau zwoel. Het kan de andere kant opslaan. Maar ik hoop dat ik het uithoud.
2: Het klinkt nog helemaal goed.
0: Oh, gelukkig. Heb jij een beroep waar je je stem veel mee moet gebruiken?
2: Ik heb niet zoals jij dat ik op de radio zit, maar advies geven en dan is het wel handig als je een beetje goed met stem bent.
0: Ik hoorde het net niet.
2: Ik zei, ik ben wel iemand die advies geeft, dus dan is het goed dat je goed met stem bent.
0: Ja, dat is wel prettig.
2: Adviseur.
0: Ja, wat voor adviezen geef jij uit?
2: Ja, dat is allemaal altijd een beetje in de onderwijs-jeugdzorg.
0: Oké.
2: En dat kan van alles zijn, hè, waar ze me voor vragen.
0: Oké. En waar ben je op dit moment mee bezig qua werk? Of is dat privé? Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Nou, nee. Maar op dit moment ben ik natuurlijk eventjes gewoon... op dit moment ben ik uit eten.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nou ja, ik bedoelde meer in de algemene zin van jouw werkweek. Waar ben je nu op gefocust?
2: Een beetje op van alles even nog wat.
0: Oké. Vooral nu eigenlijk op je eten. En dan denk je, jeetje, een heel verhaal. Ze stoort me ook nog tijdens mijn dineetje.
2: Ja, het is een beetje misschien ingewikkeld. Want het zijn allemaal verschillende opdrachten. Het is een beetje lastig. Denk ik, wat zal ik precies zeggen?
0: Nee, dat is oké, hoor.
2: Maar het is meestal een beetje troubleshooting, weet je wel. Okay. Dus dat soort dingen. Ja.
0: En als hobby heb je in ieder geval lekker uit eten gaan.
2: Lekker uit eten gaan en lekker luisteren naar Paradise FM natuurlijk.
0: Kijk, dat zijn belangrijke dingen. En dan komt er zomaar iets samen. Dat noemen wij de muziekquiz.
2: Ja.
0: Waar je dan met het luisteren van die muziek een lekker dineetje kunt winnen. Want we gaan eens kijken of dat geregeld kan worden bij restaurant X. Ken je het restaurant?
2: Ja. Dat zou echt voor het eerst zijn als het lukt natuurlijk.
0: Ja. Ja, nou, dat is mooi om te ontdekken. Dat is ook het doel van de muziekquiz, dat je lekker naar nieuwe plekken gaat. Prachtige locatie bij Bohemie Resort, waar je tussen de natuur eigenlijk zit te eten met toch wel hoogstaande gerechten.
2: Dat
0: klinkt wel
2: goed.
0: Dat klinkt zeker goed. We gaan eens kijken of dat voor jou geregeld kan worden. Dit was de opgave vandaag.
1: Welke plaat is dit het intro?
0: Oh, hij was alweer voorbij. Dat is best kort, hè?
2: Dat was best kort, ja. Ja.
0: Maar wat was het antwoord?
2: Nou ja, ik denk toch te weten dat het El Giro is met Roof Garden.
0: We gaan eens luisteren. Dat is inderdaad het juiste antwoord. Dus als goedmakertje voor het verstoren van het diner vanavond...
2: Nee, dat is geen verstoren hoor.
0: Mag je volgende keer ongestoord gaan genieten bij restaurant X.
2: Nou, ik vind het helemaal super.
0: Renske, ik wens je heel veel plezier. En dan laat ik je nu eindelijk lekker doorgaan met het eten voordat het koud wordt.
2: Dankjewel, jij succes en ik hoop dat je goed bij stem blijft.
0: Dankjewel. Hey, fijne avond.
2: Oké. Yo, jij ook. Hoi.
0: Doeg. Ja, dit was hem inderdaad. El Giro, Roof Garden, nu bij Paradise.

0: to Stuck in a Moment You Can't Get Out of. Op jouw maandagavond, het is bijna 7 uur. Dat betekent dat ik er vandoor ga. Ik laat jou natuurlijk achter met de allerlekkerste muziek. Onder andere de headliner van Curaçao Noordzee Jazz dit jaar. Toto hoor je zo meteen met Africa. En ook de Crystal Fighters en Plaatsje komen eraan. Ik spreek je morgen weer.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Vincent. Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com. Banco di Caribe.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws.
1: Het gemeenschappelijk Hof van Justitie blikt in het jaarverslag van 2025 terug op een belangrijk jaar. De rechtspraak is toegankelijker gemaakt door investeringen in digitalisering. President Maurits de Kort vertrok vroegtijdig om gouverneur van Curaçao te worden. Het Hof sluit het jaar af met een verlies van 13.000 gulden na een miljoen in de min het jaar ervoor. Verslavingskliniek Prazami en praktijk Kalmwaters hebben vandaag de resultaten van een enquête over zelfmoordgedachten op Curaçao gepresenteerd. Meer dan 35% van de deelnemers denkt soms aan zelfmoord. De enquête toont ook aan dat middelenmisbruik het risico verhoogt. Prazami roept iedereen op om open te zijn over mentale problemen en hulp te zoeken. Dan nog internationaal nieuws. Maandagavond worden ongeveer 140 asielzoekers van Ter Apel naar de nachtopvang in congrescentrum Hanseplaza in Groningen gebracht. De opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is vol, waardoor asielzoekers sinds vorige week tijdelijk op andere locaties overnachten. Het Rode Kruis noemt de situatie mensonterend en onbegrijpelijk. Een Spaanse opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. Dit is de tweede bevestigde besmetting in Spanje. De Spaanse staatsburger was al in quarantaine en is overgebracht naar een isolatieafdeling van een militair ziekenhuis in Madrid. Het risiconiveau voor de bevolking blijft ongewijzigd en er zijn geen extra maatregelen nodig. Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft het leger opgedragen de aanvallen op Libanon te intensiveren. Hij verklaarde in oorlog te zijn met Hezbollah en wil de groep vernietigen. Netanyahu beschuldigde Hezbollah van droneaanvallen op Israëlische troepen en zei dat tegenmaatregelen worden getroffen. Het Israëlische leger heeft al aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-infrastructuur in de Bekaa-vallei. Ook is bevolen om inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon te evacueren vanwege schendingen van het bestand. De ruim 200 teams die deelnamen aan de Europa Run zijn gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Het laatste team kwam rond 7 uur 's avonds binnen onder luid applaus. Het evenement, dat zaterdag van start ging met ongeveer 5000 deelnemers, zamelt geld in voor mensen met kanker. Tot maandagavond is er bijna 3.800.000 euro gedoneerd.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je